0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Van verschillende kanten wordt de aanslag op het partijkantoor van D66 veroordeeld. Het gebouw raakte gisteravond licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Premier Jette noemt het een laffe daad van intimidatie. GroenLinks-PvdA-leider Klaver spreekt van een regelrechte aanval op onze democratie en rechtsstaat. Ook andere oppositiepartijen spreken hun afschuw uit, onder wie Gidi Markussower. Hij wenst D66 sterkte. Verschillende bedrijven en organisaties hebben problemen door de brand gisteren in een datacenter in Almere. Onder meer het CBS, vervoersbedrijf Transdev en de Universiteit Utrecht maken gebruik van het datacenter. Bij de brand in Almere zijn geen computerservers verloren gegaan, maar wel een deel van de stroomvoorziening. Daardoor ligt de apparatuur stil. De Universiteit Utrecht is daarom vandaag gesloten. De brand in Almere was gisteravond onder controle. De schade is groot. Een speciaal opsporingsteam van de politie heeft de afgelopen 2 maanden 41 mensen opgepakt die nog celstraffen hebben openstaan. Ze waren veroordeeld voor uiteenlopende zaken zoals zedendelicten, fraude of geweldsincidenten. De 41 veroordeelden die nu zijn opgepakt hebben in totaal nog 38 jaar aan celstraffen openstaan. Directeur Dennis de Kloeze van Feyenoord vertrekt naar Mexico. Komende zomer wordt hij sportief directeur bij de club Monterrey. De Kloeze werkte al eerder in Mexico. Hij was daar onder meer directeur van de voetbalbond. Hij is getrouwd met een Mexicaanse en spreekt vloeiend Spaans. Eind vorige maand werd bekend dat de 51-jarige de Kloeze vertrekt bij Feyenoord. Daar begon hij 4 jaar geleden als algemeen directeur. De laatste jaren was hij ook technisch directeur. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Deze week de Nationale Nieuwe.
1: Niet voor één keer van Gerard Joling.
2: Geef mij jouw liefde en niet voor een leven. Ik wil echt niet voor één keer.
0: De Nationale Nieuwe.
1: Niet voor één keer van Gerard Joling.
0: Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de universiteitsapp Canvas heeft gisteravond korte tijd een bericht gestaan van de hackersbende Shiny Hunters. Die melden opnieuw te zijn binnengedrongen bij het bedrijf achter de app, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week zeiden de hackers al dat ze de gegevens van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd hadden buitgemaakt. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden rond de straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran zonder aanleiding aanvallen deed. Iran zegt dat de VS als eerste een tanker aanviel. Iran bestookte daarna 3 Amerikaanse marineschepen, waarop de VS doelen in Iran aanviel. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De rolstoel van de man, die geen benen heeft, werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn gisteren bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. De politie pakte een uur later een verdachte op. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Hun voorzitter spreekt van een bizar harde knal. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Op de universiteitsapp Canvas is gisteravond een bericht verschenen van Shiny Hunters. De hackersbende meldde opnieuw te zijn binnengedrongen, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week braken de hackers ook al in bij het bedrijf achter Canvas. Ze hebben naar eigen zeggen de gegevens buitgemaakt van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. VMBO GL en TL beginnen met wiskunde, HAVO met filosofie en Nederlands. En voor het VWO staan kunst en bedrijfseconomie op het programma. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de eindexamenklachtenlijn. Maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor studenten, voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst, ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is nog niet bekendgemaakt. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. De afgelopen uren waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Iran bestookte 3 Amerikaanse marineschepen. De VS viel doelen in Iran aan. Volgens president Trump is het staakt het vuren van een maand geleden nog steeds van kracht. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. De invalide man die vorige maand in Utrecht in brand werd gestoken mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten. Volgens de gemeente Utrecht maakt hij het naar omstandigheden goed. Zijn rolstoel werd in brand gestoken na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Omstanders die het slachtoffer hielpen zijn gisteren bedankt door de burgemeester en de politie. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. Het weer. Het is droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

muziek uit het jaar 1974. Deze Mrs. Vanderbilt werd toen alweer nu vandaag absoluut bezongen door Paul McCartney. En zijn begeleidingsband Wings. Natuurlijk ook met Linda McCartney daarbij. Het is 6:06. Met een goede morgen. Utrecht is wakker. Radio bij Utrecht. Met nieuws, weer, verkeer, fijne muziek, diverse onderwerpen. Over muziek gesproken. Zometeen Crosby, Stills, Nice & Young. Maar is Albert en Albert. Albert Hammond.

soms aangekondigd, Crosby, Stills, Nash & Young en Teach Your Children, Back to the 70s. Ook weer in dit geval nou nog meer jaren 70 muziek in aantocht. Zometeen eerst even de muziek van dit moment. Maar ik wil eerst even van je weten, het is al lang geleden waarschijnlijk, dat je eindexamen deed voor de middelbare school, voortgezet onderwijs. Dus wanneer was dat? Maar beter gezegd, ging je fluitend door je eindexamen heen? Of was het een best wel dikke stress? Beetje billen knijpen ook? Ja, dat willen we weten, omdat vandaag die eindexamen starten. Ook bij ons in Midden-Nederland, ook een van de onderwerpen van morgen in Utrecht is wakker. Maar die vraagstelling, die hebben we al. Dus ging je fluitend door je eindexamen? Of was het dikke stress? Dan wel billen knijpend. Staat op Facebook van Radio M Utrecht. Ik zag al diverse antwoorden daaronder geschreven. Als je dat wilt, dat kan daar. En je kunt ook reageren via de RTV Utrecht app. We zijn nog niet eens halverwege, maar toch zingen Suzanne en Freek erover. En de Roubettes hoor je zo meteen. Met Your The Reason Why.

0: voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Jazeker. Samen met Maridie en Gerard ga ik graag voor je aan de slag. Ben je op zoek naar het ontbrekende kopje in je servies? Bijzondere tijdschriften, tweedehands speelgoed voor de kleinkinderen of nieuw zangtalent in het koor? Alles is mogelijk. App, mail of bel de studio en doe een oproep. Ik spreek je graag.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

in Youngblood op deze vrijdag de 8e mei. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Ik heb de kranten van de deurmat gehaald. Het zijn er 5 in getal. Als we het hebben over de landelijke ochtendbladen die we nu even in een notendop doornemen wat betreft de voorpagina's. Het Algemeen Dagblad opent met de gisteren in het nieuws gekomen Ali B. Dat wil zeggen, hij was een langere tijd in het B, maar gisteren is de uitspraak geweest. Een zwaardere straf in hoger beroep. Ali B. krijgt 3 jaar. Het Hof acht namelijk ook verkrachting van zangeres en actrice Ellen ten Damme bewezen. AD brengt dat op pagina nummer 1 vanochtend. Dan het COA met de noodklok die al een tijd luidt bij de COA. Een tekort aan de opvangplekken is nu nijpend en de taak onuitvoerbaar. Dat is de kop van NRC vanmorgen en het complete verhaal hierover al op pagina 1. Geldt ook voor de Telegraaf vanmorgen. Pleister op de asielwond is daarvan de kop. Het kabinet is de overlastgever sneller bestraft. Dat is de tweede titel erbij. En ja, overlastgevende asielzoekers kunnen straks alsnog sneller ongewenst worden verklaard en vervolgens worden bestraft als ze toch in Nederland blijven. Dat is de eerste pleister die het kabinet vandaag plakt op de asielwond die het team Jette onlangs opliep in de Eerste Kamer. Dat is de insteek van de Telegraaf op deze vrijdag de 8e mei. Trouw heeft het over juist groene bedrijven die de aandelenkoers sinds de oorlog zien stijgen. Groen beleggen was niet altijd even lucratief. Dankzij de energiecrisis verandert dat, zien fabrikanten van bijvoorbeeld windmolens. De groene koersen schieten omhoog. En de Volkskrant richt zich op het Midden-Oosten. In Gaza hukt namelijk de dodelijke grens steeds verder op. In Gaza verschuift beetje bij beetje die zogenoemde gele lijn die het gebied in tweeën deelt sinds het staakt het vuren. Israël heeft nu bijna 60% van de Gaza-strook in handen. En Palestijnen die per ongeluk in de buurt komen van de nieuwe grens worden zonder pardon doodgeschoten.

0: een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu te zien in het Centraal Museum. Dit was een uittip.
1: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op baalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
2: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
3: Woonboulevard Utrecht is met hemelvaart open. Met 60 woonwinkels en gratis parkeren. Kijk op woonboulevardutrecht.com.
4: Woonboulevard Utrecht. Iedereen is er thuis.
5: 6:58 met Grieta Spannenburg praat ik uitgebreid over het weer van vandaag. En het weer voor het voor ons liggende weekend. Hoe staat dat ervoor? 6:50, zometeen in Utrecht is wakker. Vanuit haar weerkamer alvast even een weerberichtje. Wolkenvelden, periode met zon in Midden-Nederland die elkaar gaan afwisselen. Ja, vandaag blijft het wel zo goed als droog. Wanneer komen die spettertjes dan? Dat is dus kennelijk onzeker, maar we horen daar zo meteen meer over. En bij een licht oostelijk briesje en maximaal 18 of 19 graden... denk ik dat we een prima vrijdag hebben. Verkeer in Midden-Nederland rijdt goed door. Ook dat houden we altijd in de gaten in Utrecht is wakker. Met muziek onderweg, Robert Palmer en UB40 zometeen.
6: Utrecht is wakker. Met

0: Vivoli en Robert Palmer, I'll Be Your Baby Tonight. Nou, zover is het nog niet. Nou ja, tenminste geen avond. Het is inmiddels 6:53. En je bent bij Utrecht is Wakker, Radio M Utrecht natuurlijk, op deze vrijdag de 8e mei. Inmiddels even in de studio binnengekomen, zoals altijd natuurlijk. Vooruitlopend op een bezoek dat je vandaag gaat brengen. In dit geval Robert-Jan Boy. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bob.
0: Even kijken welke microfoon je moet hebben. Die doet het denk ik niet. Nee, pak die andere microfoon maar. Ja, maar nog even niet. Die hebben we ook nog. Even kijken.
2: Ja, hallo. 1, 2, 3. Test. Winnen. Komt er maar. Ja?
0: Hij zit in de studio. Dit is Robert-Jan. Jij gaat vandaag natuurlijk voor Utrecht de Zwakker ook weer op pad. Waar ga je heen en wat is het onderwerp?
2: Het onderwerp is de molen.
0: Welke molen?
2: De molen in Soest. Inderdaad, het zijn heel wat molens in de provincie Utrecht. Het gaat om de windotter. Mm-hmm. In het kader van de nationale molendagen die dit weekend zijn.
0: Ja, dat is waar.
2: Veel molens zijn zaterdag en zondag open. Nou, deze molen is alleen zaterdag open. Maar goed, dat neemt natuurlijk niet weg dat het leuk is om daar een bezoek aan te brengen.
0: Zeker. Nu al bedoel je dan?
2: Nu al. We kijken natuurlijk weer een voorproefje. We zitten weer eventjes op de eerste rang.
0: Ja.
2: Om te kijken wat het toch is met die molens. Want ze spreken natuurlijk tot de verbeelding.
0: Mm-hmm.
2: Alleen al dat hele oude houtwerk. Die ingenieuze constructie om die wieken aan het draaien te krijgen.
0: Ja, tuurlijk ja.
2: Je hebt natuurlijk de geluiden. De geur is ook kenmerkend.
0: Jij bent geregeld in molens. Dus jij
2: bent er vaker geweest, Bob.
0: Ja. Beschrijf dat. Is dat een houtgeur? Is dat een ouderwetse geur? Wat is dat voor geur?
2: Ja, dat is een moeilijk te omschrijven geur.
0: Ja, maar
2: het is oud hout. Het is,
0: denk ik.
2: Het kan wat onderhoudsspullen kunnen tussen zitten. Wat carboleumachtige. Ja, dat wordt niet meer gebruikt. Maar goed, dat soort geuren. Ja, die geur.
0: Tijdsachtige geur.
2: Ook nooit meer.
0: Ja.
2: En ja, koren natuurlijk. Hè, het meel, dat wordt allemaal. Het wordt of een beeld. Koren wordt vaak gemalen. In dit geval ook. Het is een korenmolen.
0: Mm-hmm.
2: Als je een wipwatermolen hebt, dan gaat het dus meer om het droogmalen van de polder.
0: Ja.
2: Maar dit is een molen die in het centrum van Soest staat, op De Eng. Dan een soort vlakte daar.
0: Ja, dat is een bekend ding, is het, absoluut.
2: Dus daar zit ook een heel verhaal aan.
0: Ja, en hij draait morgen en overmorgen vanwege de molendagen.
2: Dat nemen wij aan dat hij een keer gaat draaien.
0: Maar vanmorgen draait hij al voor jou en voor ons, dus dat is leuk om erover te horen.
2: Dat hoop ik dat ze gaan draaien, inderdaad. Ik heb even niet, er staat wel wat wind, zag ik eventjes.
0: Mm-hmm.
2: Maar goed, we gaan het uiteraard vragen of we om 8:30 de wiek eventjes kunnen draaien.
0: Ja, en een algemene vraag, waarom draaien ze nog? Ik bedoel, als je denkt, korenmolen, denk je aan brood. Maar is dat dan nodig dat, het brood voormaalt?
2: Het koren gaat erin, het graan. En daar komt dus meel uit en het wordt verkocht.
0: Toch wel?
2: Dat hebben meerdere molens. Heeft ook de molen in IJsselstein eventjes uit mijn hoofd. En andere molens ook.
0: Mm-hmm.
2: Als het korenmolens zijn, dan draaien ze vaak koten. Ook een molen die, dan kun je gewoon meel kopen.
0: Ja.
2: En dat wordt ook wordt veel gedaan.
0: Mm-hmm.
2: Uiteraard zullen we ook een klein vraagje stellen over de veiligheid. Want er is een ongeluk gebeurd met een kind onlangs. Die ook een molen ging bezoeken in de gemeente Vijfhierenlanden. En die heeft een klap gekregen van een wiek. Nou, dat is natuurlijk tragisch gewond.
0: Ja, ja.
2: Maar het blijft natuurlijk ook zo. Het is draaiend allemaal. Dus je moet er niet onder gaan staan op de een of andere manier.
0: Ja, dat weet iedereen. Een kind kan gespeeld
2: kind
0: hebben.
2: Kan overal, en, precies. Ja. Mijn ervaring is dat als je op molens bent, dat de veiligheid echt goed in acht wordt genomen met een ketting, of weet ik wat, op de stelling.
0: Ja.
2: Om er even een vakterm te gebruiken.
0: Jij gaat de molen beklimmen ook vandaag, denk ik. Van binnen en van buiten bekijken.
2: Nou, dat ik weet niet of het tevreden worden die ik onlangs in Kamerik heb meegemaakt.
0: En dat was heel heftig?
2: Met Koningsdag, nou, dat was wel avontuurlijk.
0: Ja?
2: Dat was in verband met het trompetteren vanaf de kerktoren van Kamerik. Een paar muzikanten. En dan moet je omhoog trapje. Nou, dat was echt kruip door, sluip door.
0: Mm-hmm.
2: Recht omhoog, letterlijk. Houten trapjes, fantastisch allemaal.
0: En dat met zoveel jaren ervaring dat je daar nu nooit. Had je er angst voor, of niet?
2: Nee, helemaal niet.
0: Oh, dat dacht ik.
2: Ik vond het leuk.
0: Ja, ja.
2: En dan altijd één hand voor het schip en één hand voor jezelf, hè?
0: Geweldig.
2: Dat is de uitspraak natuurlijk.
0: Ja, nou ja, we willen er een heleboel over horen. Er valt veel over te vragen. En ongetwijfeld door de molenaar veel over te vertellen ook.
2: We gaan naar de windotter.
0: In Soest.
2: In Soest.
0: Oké, tot zometeen.
2: Tot zo.
0: Utrecht is wakker in Bloemink.

Elvis in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. 7:15 inmiddels geworden. Dit is Dejan Molbeck, een heartbreaker. En zometeen, het is geen hartebreker. Maar ze weet wel alles te vertellen over het weer. En ja, dan kun je om gaan huilen. Maar misschien hoeft het helemaal niet. Krijgen we prachtig weer van het weekend. En het weer van vandaag heb ik je al een klein beetje verklapt. Utrecht is wakker. Nieuws, weer, verkeer en fijne muziek. Terug naar de jaren 80. Mooi hoor.

0: Diane Warwick, groot succes voor de destijds tante van Whitney Houston. Heartbreaker, terug naar 1983. Het is 7:10 geworden en er hoog tijd voor. Weerbericht. Zo zeg, want ik heb alleen maar een kort weerberichtje gehad. Grita, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bob.
0: Waarbij ik dacht van, nou, 18, 19 graden in Midden-Nederland als vooruitzicht. Niet zo'n gekke dag, denk ik, vandaag. En het weer voor het weekend. Ik ben zo benieuwd. Kan ik tenminste een beetje plannen ontvouwen zo meteen? Als je
1: ja,
0: dat,
1: en het grappige is ook dat het weekend er steeds droger uitkomt te zien. Dat hebben we natuurlijk ook al steeds gehad. Ja. De leken eerst, dat was nou dinsdag toen ik hier was. Toen leek het erop dat in de loop van zondagmiddag en avond...
0: Dat er even zou komen.
1: Stevige buien vanuit het zuiden. Maar die worden steeds zuidelijker gedrukt. Dus ja, het weekend ziet er eigenlijk droog uit. En ook vandaag ziet er denk ik best fraai uit. Maar we beginnen wel met wolkenvelden. Dat valt misschien een beetje tegen. Gisteren begon het natuurlijk strak zonnig. Nu hangt er een stratocumulus dek boven ons. Oftewel een gelaagd dek. Wat een beetje in cumulus vormpje is. Een beetje schapenwolken die wat aan elkaar zitten. Waar de zon al wel een klein beetje tussendoor ziet. Mm-hmm. En die ik denk met een uurtje of 2, 3... dan zal dat wel zo'n beetje weg zijn gebrand door de opkomende zon. Dan krijg je eventjes een uur of 2, denk ik, dat het behoorlijk zonnig is. Ja. En dan gaan de stapelwolken weer ontstaan. En die gaan vanmiddag dan weer samen klonteren, zoals we dat gisteren ook zagen. Dus dat is een beetje het routeplaatje voor deze dag. Dus we beginnen met wolkenvelden. De zon gaat er doorbreken. Het wordt even zonnig. Stapelwolkenzon. En dan een tijdje bewolkt. En vanavond gaat de bewolking weer breken.
0: Ja.
1: Dat is een beetje het ritme van deze lentedag.
0: Maar die tijdelijke wolkenpartijen die dan halverwege de dag zo'n beetje gaan komen. Stel dat ze er niet waren geweest, was die temperatuur echt, denk ik, met graden omhoog geschoten, of niet?
1: Ja, dan heb je veel meer zoninstraling. En dan zou die temperatuur ook echt wel duidelijk boven de 20 graden zijn gekomen.
0: Ja, ja.
1: En nu komt die heel aardig uit, hoor. Want gisteren hadden we volgens mij 15, 16 graden. Was best frisjes. En vanmiddag heb ik 18, 19 graden uitstaan met een licht oostelijk briesje. Maar dat is toch ook een fraaie temperatuur voor de 18.
0: Zeker. Ja. Ik bedoel, daar kan ik wel zitten tornen van, hey, dat is niet goed. Lekker vooruitzicht. Maar goed, dan gaan we al, ik zit al in gedachten met één been in het weekend. Terwijl dat vrijdag nog echt wel moet gaan beginnen, zeg maar. Qua ontwikkeling van weer. Vrijdagavond de nacht in. En dan een mooie weekend eigenlijk dan je aan het begin van de week in gedachten had ook, hè?
1: Ja. Een weekend met wat meer zon in ieder geval. En een droog weekend, zoals het zich nu laat aanzien. Ik denk, net als vandaag, is ook morgen heel rustig. Dus er staat weinig wind. Dat is voor veel mensen al prettig. Waarschijnlijk begint de dag dan wel vrij zonnig. Terwijl we nu met die wolkenvelden beginnen. En als het vrij zonnig begint, begint het ook killer. Dat zien we nu ook in bijvoorbeeld Twente en de Achterhoek. Daar is het amper 2 graden met aan de grond vorst. Ons is het nu 8, 9 onder die wolken. Maar als die wolken weg zijn in de nacht, uren, kan het zomaar afkoelen naar 4, 5. Dus morgenochtend een fris begin, wel met veel zon. En dan krijgen we weer de stapelwolken, krijgen we stapelwolken en zon. Waarschijnlijk bedekken dan de stapelwolken in de middag niet de hele lucht, omdat de lucht ietsjes droger is, denk ik. En dan komen we ook iets hoger uit, 19 of 20 graden.
0: Kijk eens aan, weer een gaatje, 1, 2 graden erbij.
1: Ja.
0: Zondag weer 1, 2 graden erbij, of is die lijn niet...
1: Die gaan we eventjes doorbreken. Oh, okay. De wind die vandaag en morgen lichtjes is uit het oosten, die gaat vanaf zondag meer uit de noordhoek waaien en opsteken. Mm-hmm. En daarmee wordt gewoon wat koelere lucht aangevoerd. Wolkenvelden, periode met zon. Iets minder zon, denk ik, dan de zaterdag. Nog wel droog dus. Ja. En een graadje of 18, 19.
0: Nou, maar dan een hele vooruitzicht toch eigenlijk wel.
1: Ziet er eigenlijk heel netjes uit.
0: Ja.
1: Netjes.
0: Goed, die ijsheilige die moet er nog komen. Gaat maar groot gisteren, dan wel eergisteren nog eventjes over. Dat en dan, want die lage temperaturen, dan is de kans op vorst bijzonder klein. Hè? Als die ijsheilige voorbij gekomen zijn.
1: Klopt. Hangt een beetje af van welke grondsoort je zit. Want bijvoorbeeld in de duinpannen, daar staan tegenwoordig ook meetpunten.
0: Ja.
1: Langs onze westkust. En daar gaat de nachtelijke vorst gewoon verder tijdens heldere zomernachten vaak. Maar over het algemeen kun je dan met al je planten op je balkon of in je tuin gaan zetten. Ja.
0: Hoe zie ik die meetpunten? Kan ik ze zien als ik aan het wandelen ben in de duinen, dan wel in de bosgebieden of zo?
1: Zou ze kunnen tegenkomen, maar ze zijn natuurlijk wel een beetje verdekt opgesteld. Ja, de waarnemingen her en der kun je ze op een bepaalde site kun je ze er afhalen als je wilt.
0: Oh, dat is wel leuk, kijkt.
1: Ja, die staat op Weerverteller. Staan de waarnemingspunten in de duinen. Mm-hmm. Langs de Noord-Hollandse en Zuid-Hollandse kust.
0: Oh, Oh ja.
1: En daar kun je dat volgen van hoe koud het in zo'n duimpannetje wordt als je daar 's nachts op een mooie zomerdag gaat liggen. Wat er dan gebeurt.
0: En je zegt het op een mooie zomerdag, dus je wilt, dat wil je niet in deze tijd nog. Dat is te koud.
1: Het is te koud, ja, denk ik ook.
0: Goed, hey, verse bak thee erbij. En zeker. Dan zo vanaf 10 voor 8 weer even doorpraten over het weer. Misschien is er ook wel een langere termijn. Zijn er modellen die dat aangeven? Ja. Wat het gaat worden richting Pinksteren, dat duurt nog wel even 1,5-2 weken natuurlijk.
1: Maar, ik ga voor je grasduinen. Komt goed.
0: Hartstikke goed, tot zometeen weer.
1: Tot straks.

0: Heerlijk hoor, de Ierse Joe Dolan op Radio M Utrecht. You're such a good looking woman.
1: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
2: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
1: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
2: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
1: Samen met ons, Radio M Utrecht.
3: Een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu te zien in het Centraal Museum.
4: Dit was een uittip. Woonboulevard Utrecht is met hemelvaart open, met 60 woonwinkels en gratis parkeren. Kijk op woonboulevardutrecht.com.
5: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Weba Design, badkamers, keukens en tegels in Bilthoven.
7: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
1: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Radio M Utrecht.
9: 7 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Niemand raakte gewond. Binnen waren wel 30 leden van de partij, zei D66-minister Sjoerdsma in het programma Pauw en de Wit.
10: Dat is schrikken, maar het maakt ook woedend natuurlijk om te zien dat dit tuig van de richel weer opnieuw bij ons partijkantoor dit doet. En dat zien we ook in het hele land. We zien natuurlijk ook burgemeesters, wethouders, raadsleden bij wie dit ook gebeurt. En het is gewoon volstrekt, volstrekt onacceptabel.
9: Een uur na de aanslag is een verdachte opgepakt. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. Gisteravond waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. De VS zegt dat Iran zonder aanleiding heeft geschoten, vertelt correspondent David Poort.
11: Als antwoord daarop is Amerika weer gaan bombarderen op Bandar Abbas. Dat is de havenstad in die straat van Hormuz. En Minab, daar is het hoofdkwartier van de Iraanse marine gevestigd. Dus ja, het laait gewoon weer op in die straat van Hormuz.
9: Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil daarmee een luisterend oor bieden aan scholieren die last hebben van prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. Het weer, de dag begint vrij zonnig, later meer bewolking, maar het blijft wel droog. Het wordt 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ik luister naar Radio M Utrecht. Utrecht is wakker met om 6:55 de start van het eerste regionale nieuws met Kees Dorenstein. Goedemorgen, Kees.
12: Bob, goedemorgen.
0: De hele ochtend ben je bij ons om ons bij te praten over wat er leeft en speelt of wat er is gebeurd in de provincie, midden Nederland dus. Jouw steek van wel, ik ben echt benieuwd.
12: Nou ja, of vooral wat gebeurt er niet. Want er gebeurt niet zoveel op de Universiteit Utrecht vandaag.
0: Nee, helemaal plat natuurlijk.
12: Ja, inderdaad, die blijft de hele dag dicht door de grote brand in een datacentrum in Almere. Ja, de toegangspassen en digitale systemen van de onderwijsinstellingen werken daardoor dus eigenlijk niet. En daardoor kunnen medewerkers en studenten de werk- en studieruimtes niet in. Dus ze kunnen het gebouw eigenlijk gewoon niet in door de brand. Ja, ook kunnen de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen niet geboden worden.
0: En ik vraag me ook af trouwens, Kees, maar daar hoef je niet meteen antwoord op te geven. Maar misschien heb je dat al wel gehoord. Er wordt allerlei data opgeslagen in zo'n datacenter. Ja. Is dat dan toegankelijk? Zijn er backups op andere plekken in Nederland? En waarom überhaupt als je het over de Universiteit Utrecht hebt?
12: Nou, ik
0: Almere dan?
12: Ik weet niet of er op andere plekken in Nederland beschikbare backups zijn.
0: Dat bedoel ik.
12: Maar ik weet wel dat in ieder geval de meest professionele organisaties, en dan kan je de universiteit wel onder scharen, vaak wel werken met backups en ook die datacenters.
0: Oh ja.
12: Dus ik vrees niet voor de data. Ik moet dat wel even definitief checken.
0: Ja, snap ik. Ja.
12: Maar ik weet niet of ze daar direct via een backup bij kunnen.
0: Nee, precies. Dat is misschien. In ieder geval is de UU, Universiteit Utrecht, vandaag gesloten vanwege ook de feiten die jij noemt.
12: Ja, maar het is goed om dit eventjes uit te zoeken, Bob.
0: Zeker.
12: Inwoners van Vijfheerenlanden die zijn dit weekend weer de pineut. Want er zijn opnieuw werkzaamheden aan de A2 tussen knooppunt Oude Rijn en Everdingen. Maar het is wel het laatste weekend dat er aan de weg gewerkt wordt.
0: Dan hebben we er 5 of 6 gehad.
12: Ja, 5 exact. De afgelopen 5 weekenden was de weg afgesloten door grootschalige werkzaamheden. En dat zorgde voor veel sluipverkeer en dus volgelopen dorpen daar.
0: Ja,
12: en ja, toch nog wel een leuke. We blijven weer eventjes bij het Science Park in Utrecht. Want studenten daar, die troffen gisteren toch wel iets erg opvallends aan in een supermarkt.
0: En dat is?
12: Ja, nou ja, wat dat is, dat hoor je over een half uur in het uitgebreide regionieuws. Okay. Maar de scherpe luisteraar van Radio M en de scherpe volger van onze social kanalen, die zal het misschien al wel heel eventjes gezien dan wel gehoord hebben. Dus je kan er naar kijken.
0: Oké. Nou, we kunnen het ook even gewoon spannend houden, toch?
12: Ja, gaan we doen. Zeker.
0: Kees, dankjewel. Tot zometeen dan. Utrecht is wakker met verkeersinformatie van de ANWB. Dat gaat niet over de provinciale weg. Gaat ook wel over de A2 in dit geval. Maar een ander stukje. Tussen Den Bosch en Utrecht. En wel tussen Culemborg en Knoopend Everdingen. Ja, dieren op de weg. 2 rijstroken dicht. Hier staat in ieder geval dat het om een gans gaat. Maar ganzen waarschijnlijk. Hè, die moeten daar niet zijn. En dat is ook heel gevaarlijk. 5 minuten extra reistijd in elk geval. En voor die tijd voorzichtigheid geboden. Beesten in het nieuws, dieren op de weg, is niet goed hoor.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Interkeramiek, badkamers en vloeren in Bunnik.
3: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu te zien in het Centraal Museum.
13: Dit was een uittip.
14: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
15: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
16: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
15: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
0: Utrecht is wakker met nieuws, weer verkeer, fijne muziek. Ja, we zullen meer horen over de Universiteit Utrecht. We horen daar net al even landelijk over, maar ook regionaal natuurlijk heeft dat zo zijn. Ja, vragen die gesteld gaan worden. In Utrecht is wakker, wellicht vanmorgen al veel meer hierover. Robert-Jan Boy, je bent iets later, je bent aan het omrijden. Moest jij, dat had niet te maken met ganzen op de A2 tussen Beest en Knoopend Everdingen in de richting van Utrecht. Maar je moest ook een ander stukje nemen. Jij bent onderweg naar Soest, begrijp ik toch?
18: Ja, naar Soest, daar molen de wind op. Even wat met een aantrekkelijk voorproefje gezien de Nationale Molendagen van morgen.
0: Ja.
13: Alleen, dan ga je via de A27 naar de afslag Beeldhoven, zeg maar, richting Soest. Maar die is vanaf de A27 afgesloten.
0: Ja, dat is al een paar dagen trouwens, hoor.
13: Dat is omrijden geblazen. Oh, ik was er nog niet van op de hoogte.
0: Ja, het wordt omgeleid met B, maar komen er vanuit Utrecht. Ja, dan had je dan misschien beter tussendoor kunnen rijden, inderdaad.
13: Ja,
0: Soest.
13: Nee, ik zag geen bordje staan of zo. Maar goed, in ieder geval heb ik nu een andere route genomen.
0: Ja.
13: En hopen wij op tijd bij de Windotter aan te komen.
0: Ja, de Windotter is een bekende molen in Soest. Die heeft, moet ik zeggen, molen. Die maalt het graan, hè? De tarwe en zo, toch? Deze molen.
13: Jazeker, het is een korenmolen. Dus we gaan even kijken of die operationeel is. En zo niet, of de wieken aan kunnen worden gezet.
0: Ja. En dat in het kader van even vooruitlopend op die nationale molendagen. Dus diverse molens die hun deuren openzetten om te gaan kijken van het weekend. Wij krijgen dus vandaag al via jou een voorproefje. Wat heerlijk om dat te horen.
13: Tot, zo is dat.
0: Tot zometeen na 19:30 dan, hè?
13: Tot zo.
0: Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. Met Jimmy James en de Vagabonds. I'll go where the music takes me.

Gerard Joling, niet voor één keer op Radio M Utrecht. De laatste boost die hij nog een beetje krijgt, het laatste duwtje in de rug. Terwijl toch ik zelf het idee heb dat Gerard wel weer een stapje verder gaat komen in zijn grote, lange carrière. Met dit nummer bedoel ik dan. Want die steun heeft hij eigenlijk niet nodig, denk ik dan. Maar we vinden het erg leuk om hem te laten horen. Dus vandaar deze nationale nieuwe. Vandaag kiezen we ook weer een nieuwe voor de komende week. 6:15 inmiddels geworden. Ja, de eindexamens gaan starten. Middelbare scholieren in Nederland. Het is een spannende tijd voor die leerlingen die hier aan deel moeten gaan nemen. De examencommissie, hoe steekt dat in elkaar? Op bijvoorbeeld het Herenlanden, de scholengemeenschap in Leerdam. Je gaat er zo meteen meer over horen in Utrecht is wakker.

0: Gérard Lenormand. En voici les clés. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Op deze vrijdag, het is de 8e mei. En ja, voor tienduizenden middelbare scholieren in ons land breekt vandaag een spannende periode aan. Het zijn de eindexamens, ook leerlingen en scholen in de provincie Utrecht. Ja, die zijn ongetwijfeld druk met de voorbereiding geweest. Hoe beleven scholieren dit jaar die eindexamens? En wat valt scholen op dit jaar? Kortom, vraag het erover. En die ga ik stellen aan Inge Roos van middelbare school Het Herenlanden in Leerdam. Inge, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Voor alle duidelijkheid, je bent van de school, maar je bent examensecretaris op het Herenlanden.
1: Ja.
0: Ja, dan heb je een flink takenpakket, kan ik me voorstellen.
1: Ja, ik ben onder verantwoordelijkheid van de rector, samen met haar eigenlijk, verantwoordelijk voor eigenlijk alles wat met de examens te maken heeft. Dus dat zijn dus eindexamens, dat zijn de schoolexamens. Dat is zorgen dat de scholen of de toetsen goed georganiseerd worden, dat leerlingen dat kunnen doen. Dat er het examenreglement gevolgd wordt, dat het programma van toetsing en afsluiting dat compleet is. Kortom, het is best wel heel erg veel. Ja.
0: Precies, je kunt geen vakantie nemen vandaag, zeg maar. Dat moet duidelijk
1: vandaag
0: zijn.
1: Zeker niet.
0: Okay. Zeg, zijn er zaken die dit jaar opvallen in de organisatie van de eindexamens?
1: Nou, het is wat ik eigenlijk wel bijzonder vind, is we hebben dit jaar zelfs 3 leerlingen die op een speciale manier een aantal examens gaan maken. We hebben altijd wel leerlingen die bepaalde rechten krijgen bij examens, zoals extra tijd of ze mogen op de computer werken. En dat organiseren we. Maar dit jaar hebben we ook een drietal leerlingen wat een aantal examens gaat maken in de ochtend, dat door de rest van Nederland pas in de middag gemaakt wordt. En dat heeft verschillende oorzaken. 2 leerlingen hebben vaak 's middags geen energie meer. Dus hebben dan, ja, moeten dan 3 uur achter een examen zitten in die gymzaal. Dat redden ze niet. Dus die verschuiven we naar de ochtend. Mm-hmm. En we hebben een leerling die HAVO-examen doet, maar een aantal vakken op VWO-niveau. Maar ja, soms vallen dan, er zijn altijd verschillende vakken in de middag voor HAVO en VWO.
0: Ja.
1: En dan vallen er een aantal samen. Ja, dan moet je kiezen. Dan moet er eentje in de ochtend en eentje in de middag.
0: Ja. Zeg, en de stress die er is bij mensen die examen moeten doen, merk je dat ook dit jaar er weer is? Is dat bijvoorbeeld iets wat, aan het toenemen is, vraag ik me ook af, want daar hoor je wel over.
1: Ja, dat weet ik niet helemaal of het echt toeneemt. Ik zie het ieder jaar en wij houden daar rekening mee. Wij organiseren na de laatste toetsweek voor leerlingen intern altijd examentrainingen. En de examenvreestraining is daar onderdeel van. Mm-hmm. Ik moet eerlijk zeggen, ik had het even moeten navragen bij mijn collega's. Ik weet niet of we heel veel meer extra inschrijvingen daarvoor gehad hebben.
0: Ja.
1: Maar er wordt altijd wel gekozen en er zijn altijd echt wel leerlingen die er naartoe gaan. Maar ook buiten dat blijf ik leerlingen houden die het ontzettend spannend vinden.
0: Mm.
1: En dan ga ik ze bijvoorbeeld een speciaal plekje

0: je dat dan, zoals je net al even verklaarde, niet helemaal aangeven?
1: Ja, ik weet niet of het echt groeiend is. Ik zie het wel. En misschien dat leerlingen er meer open over zijn of het vaker zeggen.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik weet niet of het echt een toename is, maar dat er examenstress is, absoluut. Ja.
0: En wat voor examens staan er vandaag op de planning?
1: Vanochtend gaat er één leerling dus al een examen bedrijfseconomie maken.
0: Mm-hmm.
1: En dat, de rest van het VWO doet dat vanmiddag. De HAVO-leerlingen gaan vanmiddag Nederlands examens maken. En de MAVO-leerlingen gaan wiskunde examens maken.
0: Kijk eens aan. En we wensen ze natuurlijk heel veel succes. Jullie ook als examencommissie, zeg maar, om het allemaal in goede banen te leiden. Een paar weekjes, hè, dan is het allemaal weer voorbij. En dan hopen we dat iedereen de eerste ronde gehaald heeft. Want je kunt ook natuurlijk nog wel herexamen doen, toch? Als je daar een bepaald aantal punten voor hebt.
1: Ja, als je, iedereen mag een herkansing of een herexamen doen. Ook als je al geslaagd bent en je je cijfer nog wil ophogen.
0: Oh, ja.
1: Misschien cum laude wil slagen. Of dat je toch wel heel erg teleurgesteld was over een bepaald vak. Dus iedereen krijgt de kans om één examen te herkansen in het tweede tijdsvak.
0: Ik was al blij dat ik die twee die ik dan net niet gehaald had, dat ik die mocht doen. Maar ik vond het best dat ik die andere met zessen heb gehaald, bijvoorbeeld.
1: Ja, dat snap ik. Je bent een jongen.
0: Inge, dank je wel voor je toelichting. En succes voor iedereen nogmaals. Ja. Dag.
1: Dankjewel. Dag.
0: Inge Roos van Middelbare School het Herenland in Leerdam. Dit is Utrecht is Wakker. Dire Straits uit 1985.

Ja, best wel, ja. Het is meer dan 40 jaar geleden gemaakt op het... Nou, echt wel een geweldige album waar dit op staat. Waar zoveel op staat, in 85 komt het uit. So Far Away, ook de single van Dire Straits.

0: Spirits, Brothers in Arms. Oh, ik vind het geweldig ook natuurlijk. En
1: schitterend.
0: Dat blauwe album. Ik denk dat veel mensen dat in de kasten bestaan, Kees. Wat denk jij? LP of de CD nog?
1: Ja, en als je de LP hebt, is het veel geld waard voor de verzamelaars.
0: Dat denk ik ook, ja.
1: Zeker als het een eerste editie is. Maar dan zou ik hem even op een veiling site verkopen, mocht je er geld aan willen verdienen.
0: Zo, het moet je voorstellen dat er zoveel mensen zijn. Ik heb dat niet gedaan, maar dat heel veel mensen die hebben al die LP's weggegooid. Die dachten van, ja, wat moet je ermee? We hebben nu CD's en nu tegenwoordig natuurlijk al gewoon overal beschikbaar. Via Spotify, Deezer, Apple Music of wat dan ook.
1: Maar Bob, alles wat je lang bewaart, wordt meer geld waard. Bijna alles misschien.
0: Bijna alles, ja. Ik heb nog een huis volgehaald en net verhuisd, Kees. Dus,
1: je
0: moet ook dingen, moet je afstand van doen. Over afstand gesproken, een paar minuutjes verwijderd van het nieuws uit de regio.
1: Ja, inderdaad. Zometeen hoor je dat de gebouwen van de Universiteit Utrecht dicht zijn vandaag. Ja, en een supermarkt op het Utrecht Science Park stond op stelte wat daar gebeurd is. Hoor je straks ook.
2: Utrecht is wakker.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
6: Dirk heeft principes. Ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Nu bij Dirk, Senseo Cappuccino XL-pak, €4,89. Mooi toch?
8: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
0: 7:31, Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Met het nieuws uit de regio door Kees Dorrestein. Dat begint bij de Universiteit Utrecht, dat nieuws. Want de universiteit blijft vandaag de hele dag dicht.
1: Ja, en dat komt door de grote brand in een datacentrum in Almere gisteren. En dat geldt voor het overgrote deel van de gebouwen. Ook voor de universiteitsbibliotheken, het universiteitsmuseum en Parnassos. De universiteitsbibliotheken zijn trouwens ook zaterdag en zondag gesloten. Dat laat de universiteit weten. De toegangspassen en digitale systemen van de onderwijsinstellingen werken namelijk door de grote band niet zoals ze zouden moeten. Daardoor kunnen medewerkers en studenten de werk- en studieruimtes niet in. En ook kunnen de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen, zegt de universiteit, niet geboden worden. Jij vroeg je trouwens net af, een half uur geleden, hoe zat het nou met de backups?
0: Van data die niet beschikbaar is? Ja, weet je dat wat meer?
1: Omroep Flevoland heeft Stijn Groven, directeur van de Dutch Data Center Association, gesproken. Ja? En die zegt, ja, die brandwoede niet op de servers zelf, maar in een ruimte daarnaast. Dat regelt de koeling. Ja. Dus daardoor kunnen ze niet data doorsturen, maar lijkt de data veilig. En hij zegt, de backups, dat is wel afhankelijk van elke organisatie. Dus dat moeten we met de universiteit zelf controleren. Ja. Het is wel zo dat de gebouwen niet open gaan. Dus ze hebben, lijkt me, niet direct beschikbaar.
0: De directe toegang zal er niet zijn.
1: Maar dat is invulling, want misschien werken die systemen dan weer anders. En ja, ik ben geen IT'er. Dat is dan ook weer.
0: Nee, goed, maar dit is alvast wat nieuws hierover.
1: Ja,
0: wat
1: precies. Dat heeft Omroep Flevoland goed uitgezocht.
0: Goed van deze regio Omroep.
1: Inwoners van Vijfheerenlanden zijn dit weekend weer de pineut, want er zijn opnieuw werkzaamheden aan de A2 tussen knooppunten Oude Rijn en Everdingen. Maar dat is wel voor de laatste keer. De afgelopen 5 weekenden was de weg afgesloten door grootschalige werkzaamheden. En meerdere keren ontstond grote verkeershinder met kilometerslange file en dorpen in Vijfheerenlanden die volliepen met sluipverkeer. Maar het werk is nu bijna klaar en Rijkswaterstaat belooft dat de nieuwe weg een stuk stiller zal zijn, met minder hinder voor omwonenden. Vanavond gaat de weg dicht. Maandag om 5 uur 's ochtends gaat hij weer open. Een woning aan de Maarnse Grindweg is gisteravond ontruimd vanwege een heftige chloorlucht. De bewoners roken de geur bij thuiskomst en schakelden de brandweer in. Die deed onderzoek en stelde vast dat er geen sprake was van een schadelijke stof. Ja, de geur werd veroorzaakt door een houtbehandeling die eerder die dag bij het huis werd gedaan. De bewoners zijn nog even nagekeken door een ambulance en konden daardoor weer terug naar hun huis. En ja, denk je rustig even boodschappen te gaan doen, staat er in één keer een DJ te draaien tussen de chocolademelk en de chips. Ja, dat gebeurde gisteren in een supermarkt op het Utrecht Science Park, waar dus de universiteiten zitten en de studentenhuizen. DJ Lisa Korver die stond daar te draaien, een opkomende naam in de dancewereld. Ja, en hoe klonk dat dan?
9: Big surprise, we got Lisa Korver!
0: Ik vermoedde dit al.
1: Ja, heel goed, Bob. En iets anders dan Radio M.
10: Nou, ik denk omdat het heel goed werkt, omdat veel van de mensen die naar mijn shows komen uit Utrecht komen en studenten zijn. Dus ik voel gewoon een hele grote affiniteit met universiteiten, studenten.
1: Ja, en de studenten voelden ook een affiniteit met haar. Die vonden het leuk. De supermarkt stond vol met dansende mensen. Eén student was wat teleurgesteld. Hij kon niet bij de smeerkaas, laat die weten.
0: Dat is heel naar.
1: Ja, daar komt het hard aan. Ja, benieuwd hoe dat optreden eruit zag? Nou, je kan de video ervan zien op onze Instagram of Facebookpagina van RTV Utrecht. Ja, zometeen meer rustigere muziek, hè?
0: Ja, zeker. Ja.
1: Het weer dan, daar kan kort over zijn. Het is droog, het is bewolkt en het is 18 tot 19 graden.
0: Kijk eens aan. Kees, dankjewel. Tot zometeen weer voor het volgende nieuwsbulletin hier in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Muziek onderweg inderdaad van de Monkees, Daydream Believer, van een heel ander kaliber. En als je onderweg bent op de A27, heb je vertraging van Utrecht naar Gorkum. Het is maar een klein stukje, maar toch die 5 minuten extra reistijd van afrit de Bilt tot knooppunt Lunette. Goeie reis waar je ook onderweg bent of gaat.
11: Dit is een uittip.
12: Koninklijk shoppen en royaal genieten doe je op Zomerver Soestdijk. Van 14 tot en met 17 mei kun je genieten op het landgoed van Paleis Soestdijk. Shoppen bij de leukste pop-up stores, een wandeling door de paleistuinen, workshops en nog veel meer. Kijk voor meer info op zomerversoestdijk.nl.
11: Dit was een uittip.
13: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
14: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
15: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
16: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
17: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
18: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
19: Utrecht is wakker. Met

0: Believer van de Monkees. Van lang geleden, wat leuk om die muziek weer te horen. Ja, veel muziek onderweg natuurlijk. Maar eerst gaan we het hebben over molens. Molens, hoe oud ook, ze spreken toch nog altijd wel tot de verbeelding met die machtige wieken. De kap, de stelling, de spil, kruiwiel en al die andere ambachtelijke onderdelen. Nou, waarom praten we er zo over? Morgen en overmorgen kun je ze, de molens dus, tijdens de Nationale Molendagen uitgebreid gaan bekijken. Bijvoorbeeld de windhond in Soest, want die doet ook mee. Robert-Jan Boy, die is daar nu al vast, want ja, in Utrecht is wakker, lopen we op de tijd iets vooruit, blijkbaar. Robert-Jan, ben je al in de molen of staan jullie nog buiten?
1: Nou, er wordt hier juist een hekje dicht gedaan. We zijn dus nog buiten de molen, Bob. We hebben juist even uitgebreid de Soester Eng bekeken. Ik zeg we, Jacques Duin, de molenaar.
2: Goedemorgen.
1: Die al helemaal in molenaarskledij is trouwens. Met een beetje bruin-groen jasje aan.
2: Ja, we moeten zo aan de gang, hè?
1: Dit dus vandaag staat bij wijze van spreken ook zijn wenkbrauwen. Ja. Als ik even heel goed kijk.
2: Ja.
1: Hoewel, want hier zien wij de windotter en de wieken staan nog stil. Dus er is nu ook niet is gemalen.
2: Op dit moment niet, nee, want de wind is er ook niet naar op dit moment.
1: Maar we gaan op dit moment een beetje omhoog. Schitterend uitzicht over die Soester Eng. Ik zei het al, ja, ongelooflijk als je zo komt binnenrijden. Dan verwacht je niet dat hier zo'n enorme vlakte eigenlijk in midden in Soest ligt.
2: Ja,
1: beetje relief.
2: Ja, het landbouwgebied waar Soest eigenlijk omheen gebouwd is. Hè? De Soester Eng is een heuvel, onderdeel van de Utrechtse Heuvelrug. Ja. Ook. En dit is nog een open gebied en daar zijn we heel blij mee.
1: Daar wat weiland lijkt wel. Misschien is het gewoon grasland. Ik heb geen idee.
2: Er is inmiddels ingezaaid. Ik zie mais staan, ik zie rogge staan. Dus daar komt allemaal oogst van straks.
1: En hier dus de molen. Ja, 2008 is hij waarschijnlijk gerestaureerd.
2: Gebouwd.
1: Gebouwd zelfs, gebouwd. Ja. Hoe zit dat?
2: Er stonden ooit twee molens op de Soester Eng.
1: Ja.
2: De windhond, hè, want het is de windhond, niet de windotter. De windhond en de vlijt. Die zijn allebei afgebroken in de 20e eeuw. En toen dacht de Soesterbevolking, de Soester Eng zonder een molen, dat gaat ons niet gebeuren. Dus we hebben de windhond herbouwd.
1: Ja. En maar er stond dus al eerder een molen. Sinds welke tijd?
2: Sinds 1474 heeft er een molen gestaan op de Soester Eng.
1: Zo?
2: Ja, dat is al heel lang geleden. Dat was een standaardmolen, een ander type molen, een houten molen. En naarmate de jaren vorderden is er wel eens wat afgebrand. Werd opnieuw opgebouwd tot er een stenen molen stond. Die in de jaren 30 is afgebroken.
1: En al die tijd is de Soester Eng, dat landschap waar wat wij hier zien, onveranderd gebleven?
2: Ja, redelijk onveranderd gebleven.
1: Ja. Nou, we komen binnen. Ja, je ziet hier de romp van de molen, duidelijk. Ik zie daar een trap omhoog gaan, uiteraard.
2: Twee deuren. Ja, twee grote deuren, omdat vroeger met paard en wagen, nou, op een paard en wagen zit geen achteruit. Dus het paard en wagen reden er van de ene kant in, wagen eronder, het graan uitgeladen. En daarna weer rechtdoor eruit. De invaart en de uitvaart, zoals wij dat noemen.
1: Hier is een balie met wat glas. Inderdaad. Hier wordt het een en ander verkocht, zo te zien.
2: Behoorlijk wat verkocht zelfs, ja.
1: Zullen wij meteen omhoog gaan? Ja, we kunnen niet helemaal natuurlijk naar de top. Nou, dit is een tamelijk relaxed stapje. Hupsakee. Daar kunnen we nog hoger. Doen we straks. Kijk.
2: Hier wordt gemalen, normaal gesproken. Eén zolder hoger liggen de maalstenen. En hier valt het meel uit de meelpijp.
1: Een dikke houten balk. Even kijken waar hij naartoe gaat. Nou, dat kunnen we niet zien. Een soort trechter aan de onderkant.
2: Ja, daar komt het meel uit. Ik zal hem even open doen.
1: Ja?
2: Kunnen de mensen dat horen.
1: En zien.
2: Dit is de plek van de molenaar. Waar hij het graan in de zak laat lopen. Dus, of het meel in de zak laat lopen.
1: Mag ik even ruiken? Die trechter even ruiken. Ja, dat is die typerende, droge geur. Hoe zou je dat kunnen omschrijven?
2: Ja, de meelgeur is heel specifiek. Ik ruik hem thuis ook nog als ik thuis kom.
1: Ja.
2: En als ik mijn brood aan het bakken ben, ruik ik hem ook weer. Het is ik vind hem nog wel redelijk fris ruiken. Omdat het natuurlijk vers gemalen, ambachtelijk gemalen meel is wat wij hier hebben. Niet een zakje wat je openmaakt uit de winkel, maar gewoon het echte meel wat direct uit de stenen vandaan komt.
1: Nou, ik ben benieuwd naar de rest van de rondleiding. Uiteraard kunnen de mensen dat ook morgen gaan bekijken tijdens die Nationale Molendagen, het verhaal van de windotter hier bovenop Dat is een windotter, windhond. Ik ben mijn otter, windhond in Soest, inderdaad. Mag ik nog één keer even ruiken?
3: Ja.
0: Robert Jan Boy. Nog steeds in het volgende uur gaan we weer horen vanuit de windhond. 7:15, Utrecht is wakker met Somjeu.

Sommieu. Uit ons eigen land, Dark Before the Dawn. Nou, we zijn al inmiddels bij een dag die al is aangebroken. Hoe ziet het weer eruit? Dat ga je zo meteen horen in Utrecht is Wakker. En over horen gesproken, ik heb Earth, Wind and Fire zo meteen september. Muziek uit 1979. En tussen wat we net hadden, 2026 en 1979, zit nogal wel wat andere muziek. Een periode bijvoorbeeld van de jaren 90. Volgende week donderdag, dan is het Hemelvaartsdag, dan hoor je de top 100 van de 90's. En dat is hartstikke mooi. Vanaf 10 uur presenteren Edwin en Erwin de populairste hits uit de jaren 90. En dat is wel lekker om te horen ook. Dus je hoort dan meer ook over de tijd van de eerste mobieltjes die kwamen. Bij mij was dat 1996. Je gaat horen over de flippo's. En niet te vergeten, op televisie was het een 5 uur show. Dat en nog veel meer op Hemelvaartsdag. Volgende week donderdag hier bij Radio M Utrecht.

0: September, Earth, Wind and Fire. Nou, zover is het natuurlijk nog niet, dat begrijpt toch iedereen. Het is vandaag 8 mei, dus er moet nog een hele zomer aankomen voordat we in september zitten. En wat dat dan gaat worden, dat weten we allemaal niet natuurlijk. Want die modellen die zullen niet bekend zijn hoe we een mooi najaar krijgen en zo. Begin in september. Dan zit er weer in de maand. Nu niet. Het is mei. Het is 8 mei, Grita.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Ik wil wel meer horen over het weekend. Mogelijk ook wel de periode daarna. Wat beschikbaar is qua informatie hierover natuurlijk. Van jou. Maar eerst maar beginnen met de dag van vandaag. Ik hoor al mensen die in een app reageren. Hé, het zonnetje is er doorgekomen. Maar ik kom er niet helemaal achter waar dat dan is inmiddels. Nederland.
1: Ja, je ziet eigenlijk dat die bewolking heel dun is en dat daar wat gaatjes tussen vallen. Het zijn eigenlijk een soort schapenwolkjes, waar wat gaatjes rondom die kleine wolkjes komen. Ja. En vanuit het oosten wordt er aan de bewolking gegeten door de zon, want in de oostelijke helft van Gelderland is helemaal zonnig, dus vanuit die kant wordt er afgeknaagd, van boven en van onder wordt er aan de bewolking geknaagd, dus op steeds meer plekken zullen er wat opklaringen verschijnen. En uiteindelijk denk ik dat zo halverwege de ochtend het een tijdje gewoon behoorlijk zonnig gaat worden.
0: Ja,
1: voordat er weer nieuwe wolkenvelden ontstaan. Dat zijn dan weer de stapelwolken die we gisteren zagen. Mm-hmm. En vanmiddag dan klonteren die dan ook weer een beetje aan één. Dus het is een beetje hinkstapsprong qua zonneschijn, maar de zon is er wel bij.
0: Nou, kijk eens aan. Dus hinkstapsprong, dus we krijgen even de zon, of een tijdje, maar dan gaan de wolken weer de overhand nemen.
1: Ja, dat denk ik wel, omdat we zitten onder een hoge drukgebied, en wat je bij een hoge drukgebied eigenlijk altijd hebt, is dat er een plek is waar de temperatuur stijgt in plaats van daalt. En dat betekent dat als die wolkjes willen groeien, die stoten dan als het ware hun hoofd tegen dat punt. Ah. Ze kunnen niet verder groeien. Het is als een deksel, maar ondoorzichtig. Doorzichtig. Deksel. En dan gaan ze in de horizontaal uitbreiden in plaats van dat ze verticaal verder groeien.
0: Dan zeg ik deksels nog aan toe.
1: Ja nogal. Ja, dat is jammer, want dan heb je ineens die bewolking. Jammer.
0: Ja. Het weekend, hoe ziet dat eruit in Midden-Nederland?
1: Het weekend ziet er fraai uit. Ik denk dat het ritme een beetje hetzelfde is. Met zon en stapelwolken die af en toe de lucht behoorlijk weten te bedekken. En dan weer wijken. Waarbij de meeste wolken zitten tussen 11 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. Dan kan het een beetje tegenvallen. Maar temperatuur op orde blijft ook droog dit weekend. Morgen 19 of 20 graden. En als de zon echt goed doet, komen we iets boven de 20 uit. En zondag met een noordelijk windje 19 graden. En wat dat betreft zijn er denk ik hele fraaie voorjaarsdagen. En ook vanmiddag 18 of 19 graden. Dus je temperaturen zitten op niveau.
0: Tipje van de sluier voor volgende week. Wat zijn de weermodellen? Wat geeft dat aan?
1: Ja, de wind gaat vanaf de Noordzee waaien. En ik zal je zeggen, de Noordzee is momenteel 11 graden. Dus we kunnen niet op al te hoge temperaturen rekenen volgende week.
0: Oké, nou dan moeten we het allemaal. Meer hoef ik ook niet te weten.
1: Nee, daarom ik dacht ervan. Je zult vast geen details willen.
0: Dankjewel hiervoor. Heb je nog een weerspreuk voor je vandaag, voor deze vrijdag?
1: Ja, even kijken of ik het goed kan lezen. Ik heb een slecht handschrift.
0: Of heb je een leesbril nodig?
1: Ik heb hem. Ja, nee, die heb ik al op. Mei tot jubelmaand verkoren heeft toch rijp achter de oren.
0: Oh, wat een mooie. Ja, vind ik wel. Nog een
1: kan
0: keer.
1: Kan maar zo. Ja, in de vroege ochtend met rijp.
0: Ja, doe nog een keer.
1: Mei tot jubelmaand verkoren heeft toch rijp achter de oren.
0: Geweldig. Tot zo meteen weer, hè?
1: Tot zo.

0: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, het balkon het, vanaf slechts €1.099. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
2: Wij zijn Medipoint.
3: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
4: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
3: En voor de sta-opstoel van Toon.
5: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
3: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer. Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
10: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag van op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Die schrokken van de harde knal, zegt de voorzitter van de jongerentak van D66.
11: Ik denk dat we gelijk ook heel strijdbaar waren en dachten, oké, we laten ons niet bang maken, we laten ons niet intimideren. Dus we gaan gewoon door met waar we mee bezig zijn. Als jongerenorganisatie proberen we politiek laagdrempelig te maken en jongeren daarbij te betrekken. En dat is onze missie en daar gaan we gewoon mee door.
10: De politie heeft voor de aanslag 1 verdachte opgepakt. In Mali zijn zeker 30 mensen gedood na een dubbele aanval op 2 dorpen. De aanslagen zijn opgeëist door jihadisten gelinkt aan terreurgroep Al-Qaeda. Het is al lang onrustig in Mali. Verschillende rebellengroepen proberen hun macht en territorium in het land uit te breiden. Ook proberen ze de junta in het land omver te werpen. Ruim 2500 Nederlanders zijn ouder dan 100. Dat heeft het CBS berekend. Het gaat vooral om vrouwen, bijna 2100. Het was al bekend dat vrouwen een hogere levensverwachting hebben dan mannen. Wel blijkt dat het verschil veel groter is geworden, vooral omdat mannen vroeger meer rookten. Er zijn ook regionale verschillen. Zo is de kans groter dat iemand uit Den Haag 100 wordt dan iemand uit Zuid-Limburg. Mogelijk heeft dat te maken met de leefomstandigheden. De bekende bioloog Sir David Attenborough wordt vandaag ook 100 jaar. Al meer dan 70 jaar maakt hij natuurdocumentaires van over de hele wereld voor de BBC. Voor zijn 100ste verjaardag bedankte hij de kijkers.
12: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas. But I would like to thank you all most sincerely for your kind messages.
10: Het weer, de dag begint vrij zonnig, later meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Utrecht is wakker, Radio M. Utrecht 3 over 8 inmiddels geworden. Ja, die David Attenborough, 100 jaar geworden.
14: Ja, en nog steeds zo'n schitterende stem. Hè.
13: Geweldig, hè?
14: Die zou hier zo op Radio M kunnen presenteren.
13: Zeker, ja. Ik maak daar graag een plaatje voor. Ja. Geweldig om dat te horen. Ja, 100 jaar, zegt jongen, jongen. Dat duurt nog even voordat we 100 zijn, Kees. Het nieuws, daar gaan we niet op wachten. Wat heb je in het regionieuws?
14: Nou, reizigersvereniging Rover is nog niet tevreden met de verbetering aan het busvervoer in de regio en vraagt opnieuw om compensatie. Rover laat weten dat de betrouwbaarheid van het busvervoer in de stad Utrecht sinds deze deze week verbeterd is. Maar dat de uitval van bussen nog altijd hoog is. De reizigersclub wil voor de zomer een herstelplan voor de rest van het jaar. En om tafel met busbedrijf Transdev voor een vergoeding voor de reizigers. De gemeente Utrecht heeft 1,8 miljoen euro meer uitgegeven aan onhandelbare jongeren. Dat noemt de gemeente onwenselijk, maar zegt dat er door een tekort aan passende jeugdzorg soms geen alternatief beschikbaar is. De afgelopen jaren werden de jongeren behandeld op vakantieparken en campings. En over een half uur in het uitgebreide regio nieuws hier op Radio M Utrecht hoor je over een bijzonder jubileum in Breukelen. En spits je oren, want daar heb ik alvast een hint voor je.
15: 60 jaar. Nooit gedacht en toch gebeurd.
14: Nooit gedacht, toch gebeurd. En je hoorde iets op de achtergrond.
13: Ja, wat was dat?
14: Ja, wat was dat? Nou, dat hoor je over een half uur.
13: Wat was dat? Ja. Wat was dat? Oké, okay. Dan weten we dat. Kees, dankjewel. Tot zometeen.
16: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
17: De Midget Golftuinen Lage Vuurse zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midget Golftuinen van Europa.
18: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
19: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu te zien in het Centraal Museum.
20: Dit was een uittip.
21: De uitvaart was zo mooi, echt, ja. Zoals ma was.
22: Helemaal in haar levensstijl, met dank aan PCB Uitvaartzorg.
23: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
24: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
25: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
9: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
26: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
13: Ja, bij protesten tegen noodopvang voor asielzoekers, dat gebeurde bijvoorbeeld afgelopen weekend in IJsselstein, duiken steeds, volgens nieuw onderzoek, steeds vaker extreemrechtse groepen op. Daar gaan we zo meteen over doorpraten met Jelle Posma. Hij is van Stichting Justice for Prosperity. Gerechtigheid voor welvaart. Even heel vrij vertaald. Je hoort er meer over in Utrecht is wakker. En ja, rode draad vanmorgen zijn die molens die we onder de aandacht brengen. Nu specifieke molen, maar morgen en overmorgen zijn de Nationale Molendagen. En ook in Midden-Nederland stellen de molenaars hun werkterreinen open. Hun eigen molens. Robert-Jan Boy, hij is in Soest vanmorgen bij deze prachtige molen die herbouwd is. Wat nieuws hoorde ik. Ik dacht dat ding is uit 14 zoveel. Maar hij is een jaar of 20 geleden opnieuw gebouwd, begrepen we, Robert-Jan.
27: 2008 op en ik de windhond. En ik krijg nog steeds de rondleiding van Jacques Duin, de molenaar. We komen op dit moment aan in de kap, vlakbij de wieken. Neem ik aan, die kunnen we even niet zien. Het is hier een beetje donker. Ik zie daar een reusachtig verticaal tandwiel. Wat haakt hier in weer een ander tandwiel?
28: Dat klopt, ja.
27: En wat heet deze enorme dikke balk?
28: De dikke balk heet de koningspil. Ja? En alles is bedoeld om de energie die in de wieken komt, hè, dus de wind, energie die in de wieken komt, terug de molen in te brengen om de molenstenen aan te drijven. Daar is dit allemaal voor bedoeld.
27: En waar zijn de wieken? Waar zijn de wieken?
28: De wieken zijn aan de die hoge kant van de as.
27: Dus ja. Dat zijn geweldige krachten die natuurlijk op de koningspil worden overgebracht. Gaan al die tandraderen gaan in elkaar grijpen.
28: Ja.
27: Wat een systeem. Bob, het is indrukwekkend. Ja. Ja. Hoger kunnen we niet. We gaan zo meteen nog eventjes naar de maalzolder, neem ik aan.
28: De steenzolder.
27: De steenzolder.
28: Ja.
27: En overal zijn van die oude touwen die een beetje ruiken met die splitsen in het schiemanswerk. En ik zag zelfs een ragebol staan.
28: Ja, dat klopt.
27: En een ragebol. Wanneer zie je nou een ragebol?
28: Zelfs een ragebol hoort bij het ambacht van het molenaarschap.
27: Allemaal in de windhond.

0: Doors met een applausje erbij bij de MTV Unplugged Awards. En daar speelden ze dan in het jaar 1999. Origineel van dit nummer trouwens, Old Town, kwam van Phil Lynott van heel wat jaren daarvoor, 1982. Tot zover deze popinformatie met heerlijke muziek achter ons latend. En muziek onderweg van onder andere Neil Diamond en Huey Lewis en de News. Luister je naar Utrecht is Wakker, Radio M Utrecht. Op deze 8e mei van het jaar 2026. Er is best veel onrust. Onrust omtrent de komst van AZC's. Dat gebeurde bijvoorbeeld ook in IJsselstein, waarbij het daarbij gaat om de komst van een nieuwe noodopvang bij een voetbalclub. Afgelopen weekend waren daar protesten. En bij protesten tegen noodopvang voor asielzoekers, zoals IJsselstein dan, weer als voorbeeld, duiken volgens nieuw onderzoek steeds vaker extreemrechtse groepen op. Stichting Justice for Prosperity, gerechtigheid voor welvaart, vrij vertaald, waarschuwt dat die organisaties proberen mee te liften op de zorgen van de inwoners. Ik ga erover doorpraten met de directeur Jelle Posma van deze stichting dus. Een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: En ook onderzoeker natuurlijk, hè. En u bent ook medewerker geweest van de AIVD volgens mij, toch?
1: Ja, dat klopt. En van de NCTV en de Verenigde Naties. Het is een bijzondere lijn, ja.
0: Best wel, ja. U heeft onderzoek gedaan, laten we daarop doorpraten. Ja, hoe dat eruit ziet dan, als die extreemrechtse groepen misbruik maken van die demonstraties?
1: Hoe ziet dat eruit? Nou, laten we eerst vooropstellen dat demonstreren mag. Dat is ons grondrecht en dat is ongelooflijk belangrijk. Want we leven gewoon echt te zorgen over de buurt en voorzieningen en hoe de gemeenten communiceren. En die moeten we serieus nemen, die zorgen. Tegelijkertijd zien we ook andere dingen. Zelfde gezichten die door het land reizen en telkens weer lokaal oppoppen. Dus niet uit de buurt. En die reizen daar naartoe en filmen veel. Zetten veel online, provoceren. En die mensen zijn dus niet bezig met de lokale buurt. Maar wat dat betreft lijkt het wel alsof ze de onrust gebruiken voor hun eigen aanhang.
0: Want is dat het doel om plat uitgerukt zieltjes te winnen?
1: Dat doel kan verschillen. Het doel kan zijn om op te stoken, zieltjes te winnen. Of inderdaad, dat kan ook gewoon inhoudelijk zijn. Hè. Er kunnen ook mensen tussen zitten die ook oprechte zorgen hebben. Maar die dat dan wel vaak op een ondemocratische, gewelddadige manier kracht bijzetten.
0: Maar zijn wij daar in dit geval, bijvoorbeeld als je het hebt over IJsselstein, zijn inwoners daar dan gevoelig voor om zich daarbij aan te sluiten? Omdat ze een soort met van steun voelen om te betogen tegen iets?
1: Je ziet het niet altijd. Sommige gemeenschappen zijn groter dan een paar honderd of een paar duizend mensen. Dus je kent niet iedereen. Dus misschien heb je niet eens door dat er iemand naast je staat die helemaal de andere kant van het land komt. En soms is het wel zo dat je dat ziet. Maar denk je, wat fijn dat we steun krijgen. Andere keren zie je ook dat lokale bewoners zich juist uitspreken tegen de komst van deze reizende groepen. Vaak jongens, niet allemaal overigens, maar die inderdaad vaak zorgen voor het meenemen van extra explosieven. Dat noemen we dan vuurwerk, maar in realiteit zijn dat gewoon explosieven. En die ook vaak dan de eerste stenen gooien en de verkeersborden door de ruiten gooien van het gemeentehuis.
0: Ja, bij de groep in IJsselstein, dat was de groep Identitair Verzet. We zagen dat zij dus aanwezig waren in IJsselstein. Kunt u iets meer zeggen over die organisatie? Is dat ook een extreemrechtse groep?
1: Ja, dat is veel extremer dan dat lijkt het niet te worden. Dat is een neonazische, nazistische organisatie. En dat klinkt pittig, maar dat is best wel wat het is. Ja. Die geloven ook in een puur Europa, puur Nederland, puur wit, nationaal. En die zien dus ook alles wat daarvan afwijkt als een bedreiging. En als je je bedreig voelt, mag je je verweren, mag je tegenaanval openen. En de eerste stap daarbij is het pleiten voor remigratie. En dat is dan een chic woord voor deportatie van iedereen die anders is dan puur wit Nederlands. En dat is niet alleen maar kritiek op beleid, dat is gewoon een extreemrechtse ideologie. Dus dat is wel net weer een tandje anders. Die waren niet alleen in IJsselstein, maar die poppen nu overal op. Dus Loosdrecht, Tilburg, Engelen. En steeds dezelfde symbolen, dezelfde mensen.
0: Ja. Hoe voorkom je dat je als bezorgde burger wordt meegezogen in deze toch wel extreemrechtse retoriek? Geweld wat wordt gebruikt. Hoe bescherm je jezelf hier tegen? Terwijl je wel wil laten duidelijk maken dat je het ergens niet mee eens bent.
1: Nou, hoe je bescherm jezelf. Ik denk ook dat de eerste stap, dat er een hele belangrijke stap ook voor de overheden, landelijk en lokaal bestaat. Nou, bijvoorbeeld dat mensen minder vatbaar worden. En mensen worden minder vatbaar voor dit soort extremistische groepen die eigenlijk over de rug van oprechte bezorgdheid groeien. Door als gemeente snel te communiceren, transparant te communiceren. Als je niet communiceert of te laat, dan ontstaat er dus een vacuüm. En dat wordt dan misbruikt door deze groepen. En voor jezelf. Realiseer je dat jouw oprechte zorgen, namelijk je wil weten dat je huizen niet worden ingepikt, of je wil weten dat je dochters veilig zijn op straat, dat die zorgen nu worden gebruikt om een nieuwe vorm van extremisme te normaliseren in het land.
0: Ja, u zegt eigenlijk, de bal die moet je eerst leggen bij inderdaad de communicatie die gemeentes doen. Bijvoorbeeld in Loosdrecht, waar maar 5 dagen vooraf bekend werd dat er een opvang zou komen in dat oude plekje, zeg maar.
1: Ik kan niet in de inbox kijken van burgemeesters. En dat wil ik ook helemaal niet. Maar wat we wel zien is dat dit wel vaak een van de dingen is die mensen, de mensen die oprechte bezorgdheid hebben, dat die als kritiek hebben van we voelen ons verrast, we voelen ons bedonderd. En dat betekent dat je als overheden, dat is gezamenlijk, hè, dus dat is landelijk COA, de burgemeester, daar moet je wat mee en zo vroeg mogelijk daarover transparant zijn. Ja. Tegelijkertijd moeten we ons ook realiseren, we willen allemaal niet ter Apel. Dat is een centraal punt waar noodopvang georganiseerd is. Omdat er zo vreselijk veel op één plek zitten, komt er ook vreselijke overlast uit. Toen hebben we bedacht, dan de spreidingswet. Dan lossen we het met z'n allen op, meer lokaal. En dat willen we nu ook niet. Dat is een beetje niet in mijn achtertuin, zeg maar. En ja, één van twee zal toch, we kunnen moeilijk een van de Waddeneilanden gaan reserveren.
0: Ja, of een nieuw eiland creëren. Maar goed, dat is ook niet de insteek eigenlijk van ons verhaal. Dit is algemeen, wij kunnen onze ideeën daarover hebben. Maar dat is een beetje filosoferen natuurlijk. Niet het wat nu wel om gaat, is het feit dat normalisering eigenlijk van extreemrechts, het gedachtegoed. Want daar waarschuwt u eigenlijk voor. Hoe we dat moeten aanpakken of om dat tegen te gaan?
1: Nou, dan is als eerste de politiek aan de
0: toch weer, de bal ergens anders in leggen.
1: Nee. Ik kom later op het lokaal niveau. Maar ik denk toch dat we met z'n allen toch sterk kijken naar Den Haag. En dat is ook niet voor niks. Dat zijn onze gekozen politiek leiders. Maar die moeten wel misschien minder bezig zijn met wedstrijd over wie het hardst klinkt. Over geen buitenlanders en dergelijke. Maar het begint bijvoorbeeld te benoemen met wie deze situaties infiltreren en waarom dat is. Dus benoem inderdaad die manipulatie. En dan inderdaad, last but not least, gebruik je demonstratierecht.

0: adrenaline en het ophitsen van de mensen om je heen. Dat is precies waar mensen op uit zijn.
1: Dank voor tijd en toelichting op dit verhaal. Jelle Posma, onderzoeker en directeur van Stichting Justice for Prosperity. Fijn weekend alvast. Dag.
0: Insluitingsdag.

0: Huey Lewis en de News waren populair met name in de jaren 80. En dit was een van die grote successen in Radio M Utrecht. Utrecht is wakker. Happy to be stuck with you. Nou, dat is fijn ook dat Kees hier is. Ik ben helemaal happy to be stuck with you, zeg maar.
1: Dankjewel, Bob.
0: Anders hadden we geen regio nieuws ook zo meteen. En sowieso vind je een toffe peer. Dus vertel eventjes, wat heb je in het nieuws zometeen?
1: Nou, reizigersvereniging Rover is nog niet tevreden met de verbeteringen aan het busvervoer in de regio. Ja, en pech voor een tattoo shop in Amersfoort.
2: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
4: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
0: 8:30, hoogtijd voor het regionieuws door Kees Dorrestein. En dat begint met reizigersvereniging Rover. Rover is nog niet tevreden na de verbetering aan het busvervoer in de regio.
1: Ja, en vraagt opnieuw om compensatie. Rover laat weten dat de betrouwbaarheid van het busvervoer in de stad Utrecht sinds deze week verbeterd is, maar dat de uitval van bussen nog altijd hoog is. De reizigersvereniging wil nog geen definitieve conclusies trekken, omdat het daar te vroeg voor is. Maar Rover wil wel voor de zomer een herstelplan voor de rest van het jaar. En daarnaast vinden ze dat reizigers gecompenseerd moeten worden voor de enorme overlast. Hierover willen ze binnenkort met de vervoerder Transdev in gesprek. De gemeente Utrecht heeft 1,8 miljoen euro meer uitgegeven aan kwetsbare jongeren. Dat noemt de gemeente onwenselijk, maar zegt dat er door een tekort aan passende jeugdzorg soms geen alternatief beschikbaar is. Meerdere Utrechtse jongeren zijn de afgelopen 2 jaar buiten reguliere jeugdzorginstellingen geplaatst. Ze kwamen terecht in intensieve 1-op-1 trajecten op bijvoorbeeld vakantieparken of campings. En dat kostte de gemeente flink. De gemeente erkent dat langdurige 1-op-1 trajecten risicovol kunnen zijn, omdat jongeren langdurig afgezonderd worden. Maar het zou niet anders kunnen door de lange wachtlijst in de jeugdzorg. Om hoeveel jongeren het precies gaat, wordt door vanwege privacyredenen niet gezegd. In Amersfoort stroomde gisteravond water vanuit een tattoo-shop de straat op. Het wateroverlast ontstond rond 22:50 op de Koestraat. Omstanders schakelden de hulpdiensten in en zowel de brandweer als politie rukte uit. Op foto's zijn meerdere stroken water te zien vanuit de tattoo-shop. Volgens een aanwezige persfotograaf heeft de politie uiteindelijk de deur geforceerd om de hoofdkraan dicht te draaien. Hoe het lek precies is ontstaan is nog niet duidelijk. Ja, en een bijzonder jubileum voor Paul Cox uit Breukelen. Op zijn 14e begon hij ermee en nu 60 jaar later doet hij het nog steeds knippen. Op zijn 74ste knipt Paul dus nog steeds. Zijn kapsalon zit nu in de garage in Breukelen. Maar ook daar weten veel klanten hem nog te vinden.
7: Nu, 60 jaar. Nooit gedacht en toch gebeurd. Ja, ik ben nou de oudste, degene die het langst in het vak zit van de familie. Dus de rest die is maar tot 50 gekomen. Of nog minder. Ja, blijft wel leuk. Alleen we doen het nou in mindere mate. Maar ja, ik mis ook de mensen om me heen. Weet je, want vroeger werkte ik met z'n zessen.
1: Ja, en je hoort het.
0: Ja.
1: Hij wil nog wel even door. Geen haar op zijn hoofd denkt eraan om te stoppen.
0: Sorry, geweldige.
1: Gele kaart.
0: Ja, nee. Nou, ja, meer of meer wel natuurlijk, ja. En ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment, net als ik, ik heb ook een leesbril nodig, dat je misschien ook als kapper een sterkere bril nodig hebt. Alhoewel, je zit er met je neus bovenop op die haartossen, ja, van mensen.
1: Ja, precies. Maar je wil geen... Alhoewel, hij is zo ervaren. Die moet toch altijd rechte lijntjes.
0: Joh, die knipt met zijn ogen dicht, deze.
1: Ja, ja, precies. Ja. Maar hij gaat gelukkig dus nog even door.
0: Goed.
1: Het weer dan. Het is een droge dag, maar wel bewolkt vandaag. En het wordt zo'n 18 à 19 graden.
0: Kijk eens aan en meer over het weer voor de details van het weekend. Blijf luisteren, want Gita Spannenburg is er zometeen bij. Net als Robert-Jan Boy, maar die gaat het niet over kappen hebben en knippen. Gaat het hebben over de molens, want het is morgen en overmorgen weer Nationale Molendag. Ben je wel eens in de molen geweest, Kees?
1: Zeker, ja. Ik kom uit Werkhoven.
0: Ach,
1: het dorp. Zat toen ik jong was volgens mij, een kaasmaker in de molen. Dus gingen we af en toe kaas aan.
0: Leuk, zeg. Ja, en je houdt wel van kaas, toch? Die...
1: Ja, en ook van molens.
0: Ja. Oké, okay, goed. Ja, dat is goed dat je daar weer op terugkomt. Kees, tot zometeen 9:30. Volgende bulletin op de radio, hè, trouwens.
8: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
9: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
11: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
12: Utrecht is wakker met

0: Arthur Conley en Sweet Soul Music. Nou, meer muziek onderweg in Utrecht is wakker. Maar natuurlijk, eerst gaan we praten over morgen en overmorgen. En dat doen we vanmorgen al in Utrecht is wakker. Wij lopen op de feiten vooruit. Sterker nog, het nieuws van morgen is al nu bij ons te horen. Als ik het heb over de molendagen. Morgen en overmorgen kun je diverse molens gaan bezoeken. Ook in de regio Utrecht. En Robert-Jan is vanmorgen bij die hele mooie molen. De oude molen die helemaal niet zo heel oud is. Eigenlijk omdat die herbouwd is. We hebben het over de windhond in Soest. Valt van alles mee te bespreken. Dat doet hij natuurlijk met de molenaar.
1: Ja, dat is Jacques Duin. We staan op de stelling, Bob. En we kijken naar het rad. Ik weet niet meer hoe dat ook alweer. Het kruirad, dat bedoelen we. We kijken naar dikke touwen die er in verbinding staan met een stok die uit het midden van de kap steekt. Schitterend uitzicht trouwens over de Soestereng. Die vlakte, zeg maar, waar Soest omheen gebouwd is. Licht, heuvelachtig. En de windhond, ja, die steekt er echt letterlijk bovenuit. En Jacques Duin heeft nu dat dikke touw in zijn handen. Wat gaan we doen?
2: Ik sta met het vangtouw in de handen. We gaan helaas niet draaien op dit moment, omdat er te weinig wind staat. Maar het vangtouw, daarmee haal ik de rem van de molen. En daarmee kunnen de wieken gaan draaien.
1: Ja, we waren om 8 uur waren we even in de kap van de molen. Zeer indrukwekkend met al die tandwielen die in elkaar haken als het ware. En de koningsspil, de wieken die eraan vastzitten. En het ging het ook over de hefboomwerking van de vang. Ja. Ook een beetje ingewikkeld. Maar de vang is dus de rem op de tandwielen, zodat de wieken al dan niet kunnen gedraaien, ja, of CQ stilgezet kunnen worden.
2: Ja, je kan de vang eraf halen en dan gaat de wieken draaien. En je kan de vang erop leggen. En dan remt de molen weer. Maar alles is bedoeld om die energie die in de zeilen komt van de molen, ja, dus in ons gevlucht zoals we dat noemen, om die over te brengen naar de maalstenen.
1: Laten we even naar de wieken gaan. Dan gaan we hier dwars even door de maalzolder. Dan komen we zo meteen terug. Oh, kijk, ik zie hier al van alles liggen. Ja, wacht even. Andere kant van de stelling. Hop, dat is een stuk ketting. En hier zien we de indrukwekkende wieken.
2: 22 meter staal.
1: Ja, geweldig moet het zijn als dat gaat draaien.
2: Ja, en oppassen geblazen.
1: Dat wou ik zeggen, ja, want er is een ongeluk gebeurd.
2: Ja, dat klopt.
1: Een aantal dagen geleden.
2: Ja. Een schok in de molenwereld.
1: Ja, schok in de molenwereld.
2: Een schok in de molenwereld. We weten nog niet wat er gebeurd is.
1: Een kind heeft een klap van een wiek gekregen.
2: Dat is wat we uit de media vernemen, inderdaad.
1: Zwaar gewond.
2: En dat is heel ernstig. En het komt gelukkig bijna nooit voor. Daarom is het ook nieuws natuurlijk. We zijn er in de molenwereld allemaal erg door geschokt. En zijn nogmaals met ons neus op de feiten gedrukt dat veiligheid, die in onze opleiding en in de uitvoering van het molenaarschap heel belangrijk is, ja, om dat hoog in het vaandel te hebben staan.
1: Dus ga niet bij de wieken staan als ze draaien. Er zijn er ook kettingen gespannen, meen ik.
2: Er staan hekjes voor.
1: Dat we morgen extra in de gaten houden natuurlijk met de Nationale Molendag.
2: Ja, Nationale Molendag. Iedereen is welkom. Het is een groot kinderfeest op de Windhond in Soest. Morgen tussen 12 en 5. Ja. Alle kinderen in Soest en omgeving zijn welkom met hun ouders, met hun grootouders. Het is één groot feest dan. Dus van harte welkom tussen 12 en 5.
1: En dan kunnen ze ook dus op de Maalzolder gaan kijken. Dat is hier. We hebben al eerder kennis gemaakt met die slurf, zeg maar, waar dan het meel uitkomt, ja, beneden.
2: Ja.
1: Maar hier heb je, wacht even, wat waren nou de molenstenen?
2: Die zijn boven.
1: Oh, die zijn boven.
2: Ja.
1: Moeten we daar even
2: eentje
1: naartoe dan?
2: Lopen,
1: ja,
2: we daar,
1: moeten
2: even
1: we daar even naartoe. Wacht eventjes. Ik dacht dat we hier. Dit is weer een ander gedeelte van de molen waar het meel uitkomt. Even. Omhoog. Eén hand voor het schip. En één hand voor jezelf, zoals mijn vader zegt. Eens even kijken. Hupsakee, ja.
2: De
1: hier moeten de molenstenen ergens zijn. Hier, ja, rond.
2: Klopt, ja. Twee molenstenen. Eentje die stil ligt, eentje die draait. Daar malen we mee. Die kunnen we bedienen vanaf beneden.
1: De gespannen touwen.
2: Ja.
1: Zakken, graan, gaan in die trechter.
2: Ja. Klopt, vallen tussen de stenen.
1: Grijze, dikke, grijze stenen.
2: Hier hebben we graan. Ik zal eventjes een handje graan pakken. En tussen de molenstenen wordt het graan gemalen. En aan de buitenkant hebben we dan meel. Waar mensen weer allerlei lekkere dingen van kunnen maken.
1: En zo'n enorme, zware, dikke, vette molensteen kun je gewoon simpel optillen. Hè?
2: Ja.
1: Demonstreer het eventjes.
2: Ja, dat gaat met hefboomwerking.
1: Ja?
2: Ik duw nu de lichtboom naar beneden.
1: Ja.
2: Boink.
1: Kijk, aan het uiteinde gaat hij dan omhoog.
2: Ja, en nu heb ik de stenen losgezet en kunnen ze draaien.
1: Dat is die hefboomwerking.
2: Ja, een steen van 1300 kilo til je op met drie hefbomen eigenlijk.
1: Omdat het uiteinde ergens overheen draait als het ware. En dat krijgt dan meer kracht. Er komt het eigenlijk op neer.
2: Ja, ja.
1: En dat is de werking van de hele molen. Hè. Dat is zo belangrijk binnen de molenwereld.
2: Ja, ja, ja, hefbomen, daar werken we eigenlijk dagelijks mee.
1: Touwen ook nog.
2: Ja,
1: schiemanswerk.
2: Ja. Het hoort er allemaal bij. Timmerwerk.
1: Heel. Zeilen ook. Het is gewoon zeilvaart ook. Het spannen van de zeilen op de wieken.
2: Ja, daar krijgen we kracht mee in de molen.
1: Ik voel dat molenaar Duin, zeg maar, tintelt van binnen.
2: Ja, en dat klopt ook.
1: Omdat het met... Ja, waarom eigenlijk?
2: Omdat het een prachtig vak is om te doen. Het is een vak, het is een ambacht, een heel, heel oud ambacht wat we mogen uitoefenen. En we maken een geweldig product in deze molen, waar heel veel belangstelling voor is in Soest.
1: Vers gemalen meel.
2: Vers gemalen meel, dat klopt, ja.
1: Morgen kan iedereen komen kijken. Ik zou zeggen, veel plezier.
2: Dank je wel.
1: En hopelijk staat er een beetje wind.
2: Ja, dat hopen we zeker ook. En we hopen veel mensen te mogen ontvangen.
1: Behouden vaart.
2: Dank je wel.

0: Nederlandse belangen.
1: In Utrecht is wakker een evergreen. Ja, nederpop en Nederlandstalige muziek uit Nederland hoor je zo meteen. Vanaf 9 uur een hele ochtend lang met Edwin Meerman in de hit Zuid-Holland. Ook uit Holland, Gita Spallenburg. Goedemorgen.
2: Zeker, goedemorgen.
1: Waar ben je ook alweer geboren, Gita, vraag ik me nu af.
2: Eindhoven
1: de gekste.
2: Ja.
1: Ik heb wat vrienden die daar vandaan komen, die zeggen dat altijd. Oh, kom maar, Eindhoven de gekste. Dus ja, daar moet ik meteen aan denken. Ja,
2: ja, vlakbij het Evaluon. Dat was toen nog zo'n heel bijzonder architectonisch hoogstandje. Is er nog steeds, is een museum.
1: Ja, wat geweldig. Ik ben er geweest als kind. Ik ben er drie keer geweest in mijn hele leven.
2: Het ging ook over radio en zo natuurlijk, hè?
1: Zeker. Weet je wat toen heel opvallend was? En ik denk dat ik een jaar of 8 geweest ben toen ik er voor het eerst was. Laten we gewoon voor het gemak zeggen 50 jaar geleden. En toen werd daar getoond een telefoon met een beeldscherm. En je kon met iemand bellen in het Evoluon, dus in Eindhoven, met iemand aan de andere kant in dat, UFO-achtige gebouw. Nou, dat was echt iets van de toekomst. Dat je dacht, nou, dat gaat nooit gebeuren, weet je wel. En tegenwoordig facetimen we als we willen natuurlijk
2: normaal,
1: met iedereen,
2: hè?
1: Met de hele wereld, ja.
2: Het was echt een futuristisch museum. Was heel leuk.
1: Ja, ik heb daarvan genoten. En later ben ik er nog een keer met een vriend, een maat van mij geweest, van de middelbare school. We hadden een keertje een treinkaartje. Wat gaan we doen? Nou, we gaan een keertje naar Eindhoven. Dat vonden we leuk. Ik vond het toen weer net zo leuk. En ik ben er nog een keer geweest, maar ik ben dat even kwijt.
2: Ik ben een paar jaar geleden geweest. Ik denk een jaartje of 3 terug.
1: Ja?
2: Ze hebben ook wel weer tentoonstellingen. Ik vond het heel leuk om er binnen te lopen.
1: Ja,
2: ja, het is veel op duurzaamheid ging het volgens mij over. Maar ook over snufjes. En het is gewoon een heel mooi gebouw om in rond te lopen. Heel apart.
1: Ja, er zijn wel allerlei musea. Ik zit te denken over wat we in Midden-Nederland hebben. Maar dan moet ik echt eventjes. Ik ga even de bietenbrug op nu. Dat weet ik niet. Ik weet wel dat je in Hoorn ook het museum van de 20e eeuw hebt. Ook heel erg leuk. Ben ik nooit geweest. Maar ik heb er veel over gehoord van mensen die er geweest zijn. En ik heb op internet wel gekeken. En in Amsterdam had je ook een huis van de toekomst. En klinkt dat even aan Griet Titulaar. Die naam zeg je nog wel.
2: Ja,
1: Griet Titulaar.
2: Ja, mooi, hè?
1: Ja, geweldig. Ja. Maar misschien in Midden-Nederland hebben we ook wel zoiets, iets met toekomst gerelateerd. Of ja,
2: zou,
1: er zijn wel allerlei.
2: Vast wel, ja. Geen idee.
1: Terug naar de jeugd. Hey, terug naar vandaag de dag. We moeten het over het weer hebben.
2: Ja, dat klopt ook. Nou ja, het weer is nog niet zoveel veranderd ten opzichte van een uur geleden.
1: Nee?
2: Het is nog vooral bewolkt boven ons. Mm. En als je Gelderland inrijdt, dan rij je de zon tegemoet.
1: Oh.
2: Maar ik heb toch nog steeds het idee dat er komt wel wat meer licht door die bewolkingslaag die boven ons hangt. Die is ook niet zo dik. Er vallen steeds meer wat gaatjes in. Dus ik heb toch het idee dat strakjes in de tweede ochtendhelft ineens de zon er goed bij komt, maar dat het daarna toch weer vrij snel dichtslaat met vrij veel stapelwolken.
1: Oh.
2: Maar we krijgen de zon wel te zien. En de temperaturen bij weinig wind zijn denk ik ook best aardig. We zitten nu op 10. We gaan naar 18 graden toe. En bij weinig wind, als het zonnetje doorkomt, is dat gewoon een hele prettige temperatuur, denk ik.
1: Ja, mijn werktijd zit erop zo meteen. Dus ik denk, die rijden van Gelderland toe. Maar dat hoeft niet, want we krijgen in Midden-Nederland dus ook de zon te zien.
2: Ik denk het. Ik denk dat dat gaat lukken. Maar het is altijd wel een beetje fingers crossed hier op dit moment.
1: Ja, precies. Het is met voorzichtigheid geboden gezegd dat die zon erbij gaat komen.
2: Ja.
1: 18, 19 graden, overigens vind ik niet zo gek.
2: Nee, is niet zo gek. Nee, is eigenlijk een beetje rond normaal. Dat is ook wel eens aardig dat je een tijdje rond normaal zit. Morgen een fractie erboven. Ietsjes warmer. Morgen 19 of 20 graden. Dat komt eigenlijk omdat we, denk ik, vanavond weer de heldere lucht ingaan. En morgen dus ook zonnig starten. Dus morgen wel gelijk de zon erbij. Is het ook wat killer natuurlijk als we beginnen. Maar die zon heeft dan wat meer langer de tijd. En in de tweede ochtendhelft zien we dan stapelwolken. En morgenmiddag dan weer, wat we vanmiddag dan ook wel zullen zien, die stapelwolken die aan één gaan zitten.
1: Ja.
2: Een beetje aan elkaar plakken. Waardoor de lucht tamelijk bewolkt is. Maar kijk, er zou vanmiddag voor de oplettende waarnemer een heel licht spetterbuitje kunnen vallen. Nou, dat stelt niet veel voor. En ook het weekend is gewoon droog.
1: Nou, kijk eens aan. En volgende week gaan we een kou periode in. Of valt dat ook wel relatief gezien?
2: Ja, kou is misschien net iets te gek. Maar toch, het is wel. Ja, kil zal het wel zijn.
1: Ja?
2: Temperaturen denk ik op maximaal 13 tot 15 graden heb ik voorlopig gestaan.
1: Dat is toch wel weer lager dan nu, hè? Vandaag al bijvoorbeeld.
2: Ja, dat is wel wat lager. Ja. En midden van de week zou het ook wat wisselvalliger kunnen worden.
1: Waar hebben we dat dan weer aan te danken dan?
2: Aan de atmosfeer. Ja, we kunnen natuurlijk hier schuldigen gaan aanwijzen.
1: Nou ja, dat heeft natuurlijk geen zin. Dat is nee, flauw. Mooi, natuurlijk. Het weekend, om daar nog even op te richten. Je kunt lekker gaan wandelen, gaan fietsen. Ja, want zo goed als droog, misschien wel helemaal droog blijven.
2: Ja,
1: dus
2: ik denk dat het helemaal droog blijft. Dat ene spettenbuitje is dan voor vanmiddag. Ja. Maar dat voel je ook bijna niet. En als je moet kiezen welke dag is dan de mooiste qua zon. Dan is dat denk ik de zaterdag. De zondag is ietsjes killer. Ietsjes meer wolkenvelden. Maar verder denk ik prima, doe weer.
1: Kijk, goed om gezegd te hebben. Dankjewel, Gita. Ik wens je een lekker weekend. Maandag dan zien we elkaar weer. We spreken elkaar weer natuurlijk. Ja. Dat is vaak. En je bent er vanmiddag ook weer. En vanavond bij Arndt in Utrecht. Komt thuis natuurlijk. Hè?
2: Zeker. Ik schuif de hele dag aan.
1: Oké, gezellig.
2: Groetjes.
1: Groetjes terug. Dankjewel. Grita. En over Arndt gesproken. Vanmiddag praat hij graag met je door over de eindexamentijd. Want de vraagstelling natuurlijk vandaag ook via Facebook, waar flink gereageerd is op het feit van eindexamens die vandaag weer starten in Midden-Nederland. We hebben er in Utrecht de Zwakke ook over gesproken. Ja, was dat billenknijpen destijds? Of ging je er fluitend doorheen, zeg maar, die eindexamens voor de middelbare school? Ze starten vandaag. En hoe was het voor jou? Laat het weten op de Radio M Utrecht Facebookpagina of reageer via de RTV Utrecht app. Dit is Stephanie Mills en zometeen hoor je na 9 uur Edwin.

0: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
3: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
2: En voor de aangepaste fiets van Maria.
4: En zo kan ik er weer op uit.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
1: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Nu, later en altijd.
6: Ga je bijna met pensioen?
7: Ja.
6: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
7: Nee.
6: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
1: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
9: Wil je kunnen facebooken op je mobiel en facetimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
10: Ik krijg een vakantiebroertje.
11: Huh?
10: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
11: Cool, wil ik ook.
12: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
13: EuropaKinderhulp.nl.
14: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
15: Radio M Utrecht.
16: 9 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De stewardess die in het Amsterdam UMC werd onderzocht op het Hantavirus is negatief getest, zegt de WHO. Ze heeft het virus dus niet. De vrouw zat in hetzelfde vliegtuig als de vrouw die later aan het Hantavirus is overleden. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet. Het is niet bekend of die aan boord is geweest van de Hondius. Het cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. Het is nog niet duidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is nog niet bekendgemaakt. D66-fractievoorzitter Pater Notte spreekt van een bredere trend die hij ziet in de samenleving.
17: Want uiteindelijk gaat het niet alleen om ons. Dit is nu een aanslag op het D66-partijkantoor. Maar je ziet dat burgemeesters, gemeenteraadsleden, ook politieagenten, leraren steeds vaker in Nederland bedreigd, geïntimideerd worden. En dat is totaal onacceptabel.
16: De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. In het Verenigd Koninkrijk druppelen langzaam de uitslagen binnen van de lokale en regionale verkiezingen van gisteren. Na de eerste uitslagen valt op dat de Labour-partij van de Britse premier Starmer fors heeft verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK heeft een grote winst behaald, zegt correspondent Arjen van der Horst.
18: Wat het extra pijnlijk maakt voor Labour is dat Reform veel stemmen en zetels lijkt te winnen in gebieden, ja, die al heel lang gelden als traditionele Labour-bolwerken in het noorden van Engeland. En dan hebben we de Green Party en de Liberaal-Democraten, de twee kleinere oppositiepartijen, ook die staan op winst.
16: Later op de dag worden meer uitslagen verwacht. Het weer, vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog, het wordt 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en ook wat warmer, maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
20: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging.
7: Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
11: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
15: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op baalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
11: Woonboulevard Utrecht is met hemelvaart open met 60 woonwinkels en gratis parkeren. Kijk op woonboulevardutrecht.com.
20: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
21: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst, in alles anders dan Rembrandt. Nu te zien in het Centraal Museum.
22: Dit was een uittip.
23: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
24: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

0: En de lucht die snel blauw wordt vanuit Gelderland, hoorden we net bij Bob. En dan breekt er wel best wel een fijn lenteweekend aan. Head Up to the Sky van Spargo was dat.
1: Hits uit Holland.
0: En dat weekend beginnen we dan met 3 uur lang het Nederlandse lied. Op vrijdag gaan we altijd breed uit. Met ook de platen die al een tijdje in de kast staan. En toch eigenlijk te leuk en te mooi zijn om te laten liggen. Die komen ook aan bod. 17 tot 19 graden wordt het deze vrijdag. Maar voor veel jongeren begint eigenlijk nu al het peentjes zweten. Want we beginnen dus vandaag ook van de eindexamens. Nou, wij gaan hier de komende uren lekker genieten. Dus met een soort lesje muziekgeschiedenis voor alle leeftijden. Dus ik zou vooral willen zeggen, ga niet weg.

0: laatste stukje van de plaat was niet het moeilijkste gedeelte van de tekst. Hè? Dimitri van Toren, gezelligheid uit die goede oude tijd. Maar toch ook wel een kritische noot die hier werd gekraakt. De Bond zonder naam kwam zelfs nog voor in deze tekst. Die had je er ook nog in de jaren 70. Nou, wij hebben straks de Band zonder naam nog.
1: 3 is prijs.
0: Maar eerst even een spelletje doen. En vandaag 8 mei, maar liefst 3-jarigen kwam ik tegen op de kalender. Daar zijn er wel meer, maar echt 3 die we ook in het spel hebben. De ene wordt 70, de andere 69 en ook nog eentje 68. Maar de vraag is dus, welke stemmen horen daarbij?
2: 1. Zonder jou is alles in mijn leven killer.

0: Ja, dit was in de jaren 90. Daar gaan we volgende week heel veel mee doen. Daarover later ook nog wat meer. Welke namen dus vandaag? Welke driejarigen hebben we in het spel? Driejarige Jetten, zeg maar. Ik kan het doorgeven in de app of even mailen. studio@rtvutrecht.nl. Graag even met je telefoonnummer erbij. Of bellen naar 0909-693-193. En dit is een mooie over verbinding. Guus Meeuwers en Marco Borsato.
1: We staan schouder aan schouder. Ik kijk even opzij. Die blik in jouw ogen zegt alles voor mij. De wereld ligt open. Kansen genoeg. Wie bang is voor

God. Ik heb er een vlot mopje op gezongen. Ze hebben mij opgenomen in een cassette recorder. Een corporatie met acht muzikanten en een accordeon.

wat? En voor de grap begin ik een lied te lallen. Toen zegt Teun, dat is te gek, wijfie, dat moet je op een baantje knallen. Dus Teun begint te sjouwen met zijn stereo-apparaten. Ja, en ik heb dan staan zingen, wat? Als een verliefd.

mosje tussen melden wordt dat mijn buurman, dat is de steun, graag bij u een baantje wou. Want hij loopt nou in de steun. Hij had ervaring als technici. Oh, alles ken hij met gemaakt. Want dat hoor je ook wel aan hoe hij dit baantje heeft geplaatst. Teun zich ook. Mocht u soms met

maar is het mooi meegenomen. Ja, toch? Zo zijn al heel wat dames aan de top gekomen. Niet hè? Geachte plattebas, denk je dat u een fan? Ik hop er eens even lekker aan. Daar is hem.

0: Je Bouvier.
1: Dat was Tarzan dus. En dat ook uit het Chinese jaar van de hond, overigens 1982. Tinicus Schouten. Hier nog als Leni uit de Takkenstraat. En afgelopen dinsdag was ze nog een van de spreeksters op het grote bevrijdingsfeest aan de Amstel in Amsterdam. En wij hadden toen de Vrije 81. Die ging over vrede, vrijheid en verbinding, zeg maar schouder aan schouder. En vandaag is het vrijdag en ook blikkendag. Luister maar.

0: En Oh Yes I Do was dat. Dan zometeen vervolgen we met Hits uit Holland. We hebben ook de Nits onder meer zometeen. En ik laat die drie fragmenten ook nog een keer voorbij komen voor het spelletje. Driejarigen zelfs vandaag. En nou, misschien is voor jou ook een geluksdag. En mag je een leuk cadeautje kiezen uit onze winkel. Gaan we doen na het regionieuws van 9:30. En Kees gaat het zometeen hebben over Utrechtse automobilisten die verbaasd zijn omdat ze in korte tijd meerdere keren geflitst worden door de nieuwe Flex-flitsers. Dus je bent bij deze gewaarschuwd.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
3: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
4: Dynamisch.
3: Maar in de winter wil ik zekerheid.
5: Dat kan met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
6: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
8: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Nieuws van 9:30 met Kees Dorrestein. Goedemorgen.
11: Goedemorgen Edwin.
0: We beginnen even bij de Universiteit Utrecht. Die blijft vandaag dicht, hè, vanwege de grote brand in een datacentrum in Almere.
11: En dat geldt voor het overgrote deel van de gebouwen. Ook voor de Universiteitsbibliotheek, het Universiteitsmuseum en Parnassos geldt het. De Universiteitsbibliotheek is trouwens op zaterdag en op zondag ook gesloten. De toegangspassen en digitale systemen van de onderwijsinstellingen werken door de grote brand niet zoals ze zouden moeten. En daardoor kunnen medewerkers en studenten de werk- en studieruimtes niet in. Ook kunnen de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen niet geboden worden, laat de UU weten. Een woning aan de Maarnse Grindweg is gisteravond ontruimd vanwege een heftige chloorlucht. De bewoners roken de geur bij thuiskomst en schakelden de brandweer in. Die deed onderzoek en stelde vast dat er geen sprake was van een schadelijke stof. De geur werd veroorzaakt door een houtbehandeling die eerder die dag bij het huis werd gedaan. De bewoners zijn nagekeken door een ambulance en konden daarna weer terug naar hun woning. De nieuwe flexflitsers op Utrechtse 30 km per uur wegen leiden tot verbazing bij automobilisten. Want RTV Utrecht ontvangt berichten dat ze soms meerdere keren in enkele dagen achter elkaar geflitst worden. De gemeente en het pakket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie zeggen dat de flitsers bewust geplaatst zijn op wegen waar de verkeersveiligheid onder druk staat. Een limiet op boetes is er niet. Hardrijders kunnen dus inderdaad vaak geflitst worden als ze hard blijven rijden. Het is nog niet bekend hoeveel boetes er zijn uitgedeeld. De gemeente, de politie en het OM verwachten dat steeds meer automobilisten zullen wennen aan de nieuwe snelheid. Ja, dus ik snap de verbazing als je veel boetes krijgt. Maar ja, de gemeente zegt dus eigenlijk ook eigen schuld. Dikke bult, niet te hard rijden.
0: Nou ja, 30 km per uur is ook wel aan de lage kant. Maar ja, het is helemaal zo. Hè?
11: Ja, dat heb je op steeds meer plekken.
0: Als je door een fiets wordt ingehaald, is niet zo leuk. Maar ja.
11: Nee, dat moet je maar gaan fietsen. Het is om een voorschot te nemen op het weer. Het is aangenaam fietsweer.
0: Dat is waar.
11: In Montfoort en Linschoten dan zijn meerdere historische fotoborden geplaatst. Die zijn gisteren onthuld door burgemeester Aukje Treep. Het bijzondere is dat elke foto op de plek staat waar die foto vroeger is genomen, zodat je kan zien hoe elke locatie veranderd is. En daarnaast zijn er ook grote foto's geplaatst op garagedeuren en ramen bij onder de boompjes. Er stonden al historische fotoborden in de plaatsen, maar die collectie is nu dus uitgebreid. Het weer dan. Ja, het is aangenaam fietsweer. Het is bewolkt, het is droog en het is zo'n 18 à 19 graden.
0: En het wordt alleen nog maar beter, toch? Morgen en overmorgen krijgen we een lekker lente.
11: Ja, zeker.
0: Goed, dankjewel, Kees.
4: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
12: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
13: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu te zien in het Centraal Museum.
14: Dit was een uittip.
15: Ook de Graaf Maarsen. Voor kussens, overtrekken, bedden, lingerie, nachtmode, handdoeken en meer vind je in
12: Hart van Maarsen.
16: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert koken plus baden uit Breukelen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
17: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
18: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
19: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

0: Begin de dag met dit dansje van Simon zonder Nick tegenwoordig. Met ook nog even een knipoog naar Rosanne, zou te horen. En ook drie dames in het spel vandaag. En alle drie zijn ze dus ook nog eens jarig. En de vraag is, herken je ze ook?
1: 1,

beetje stout was het wel. Nou, welke namen? Je kan ze nog doorgeven in onze app of even mailen. studio@rtvutrecht.nl. Dan kom je in de uitzending en mag je een cadeautje uitkiezen. En ook bepalen nog welke van deze drie we dan helemaal gaan draaien.

0: deze week op ons erepodium. En later vanmorgen maak ik de nieuwe nationale nieuwe bekend.
1: 3 is prijs.
0: Want er is alweer een opvolger gekozen. Dat doen we later. We gaan nu even een spelletje doen. En we zijn in IJsselstein. Marleen Brekelmans heeft elkaar aan de telefoon. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En jij pakt de ouderwets gewoon even nog de telefoon erbij, hè?
2: Om ja, dat bereiken. Vind ik altijd toch leuker.
0: Ja, dan heb je meteen contact met elkaar. Dat zouden meer mensen moeten doen eigenlijk, toch?
2: Ja, ik vind dat leuker. Ik reken ook altijd af bij de gewone kassa en niet bij de scankassa.
0: Oh, ja. Ja, dat heeft ook zo inderdaad zijn voordelen. Maar ja, als je het zelf kan afrekenen, dan heeft het wel een soort van privacy, hè? Dat is ook wel weer een voordeel, toch?
2: Ja, maar ik vind het sociale ook altijd wel gezellig.
0: Ja, dat is
2: even een praatje maken.
0: Ja, dat wil ook niet iedereen meer tegenwoordig, hè? Want we zijn
2: nee,
0: druk.
2: Maar ik wel, hoor.
0: Ja, jij wel. Nou, ik merk het, ja. Marleen. Je bent al even met de hond erop uit geweest. Nou hadden wij net Tarzan hier van Tineke Schouten. Van Leni uit de Takkenstraat. Was die voor jou ook nog hoorbaar buiten?
2: Nee, ik heb een hele rustige hond.
0: Wat voor een is dat, hè?
2: Het is een vuilnisbakje uit Bulgarije.
0: Oké, dus van ver.
2: Het is een adoptiehondje, ja.
0: Wat lief, ja. Ja. Nou, het is wel fijn, want zo'n hondje, dan, daar drink je ook om er even lekker op uit te gaan. Hè. Goed voor de stappenteller.
2: Heel erg goed, ja.
0: En in deze tijd van het jaar is het ook wel weer fijn, hè. Zo 's morgens vroeg licht en niet al te koud meer.
2: Nee, heerlijk gewandeld.
0: Ja, zeker. Morgen merkte ik onderweg naar de studio ook was lekker weer. En het wordt alleen nog maar wat warmer de komende dagen. Nou, je had het goed, want jij dacht, die 3 namen die ken ik allemaal in het spel.
2: Ja.
0: En alle 3 dus ook jarig vandaag. We gaan ze even beluisteren nog.
1: 1,

0: Het was in duet, maar het ging vooral om de dame van deze twee, hè?
1: Ja.
0: Zeg het maar.
1: Simone Kleinsma.
0: Simone Kleinsma, klopt.
2: Twee.
3: Ik weet nu dat er een engelbewaarder bestaat.
0: Overigens was Simone Kleinsma de jongste in dit gezelschap. Eén jaartje ouder is deze zangeres. 69 geworden vandaag. Hoe heet ze ook alweer?
1: Mieke.
0: Ja, Marco
1: Schuipmaker.
0: Dat is Marco Schuipmaker, heeft het hiervan, hè?
1: Ja.
0: Er zijn wat jongere luisteraars en ook hier in de studio om me heen kijken van... is dat nou? Ja, zo was het ooit bedoeld in de jaren 70.
2: 3.
0: En dit was toch wel een kleine glimlach op het gelaat. Want wie hoorden we hier?
1: Hier hoorden we Hanny.
0: En je dacht eerst Wilma? Oh nee, dat was bij Mieke.
1: Nee, dat was bij Mieke. Ja, die heb ik opgezocht.
0: Ja.
2: Is prijs.
0: Dit was Hanny zonder rekels inmiddels. In haar eentje. Vandaag is zij 70 jaar geworden. Dus ook even aandacht voor haar stem, haar jonge stem hier nog. Mijn kijkdoos. Dat was uit de jaren 90. Komende donderdag op Hemelvaartsdag zijn we de hele dag in die tijd. Dus dan weet je ook niet wat je hoort met heel veel leuke liedjes. Die iedereen leuk vindt, zeg maar.
1: Nou, daar ga ik zeker naar luisteren.
0: Ja, niet vergeten, dat is een leuke dag. Nou, je koos voor de toilettas.
1: Ja.
0: Die heb je gewonnen bij deze. Je mag ook nog bepalen welke van deze drie we even helemaal gaan draaien.
1: Die wil ik graag de eerste horen. Simone Kleinsma.
0: En Paul de Leeuw ook helemaal in de jaren
1: 90. En Paul
0: 90.
1: De Leeuw, ja.
0: En volgens mij staat hij ook al in de lijst komende donderdag. Maar nu gaan we hem ook vast eventjes draaien als voorproefje. Daar zijn ze dus. Okay. Simone Kleinsma vandaag op haar verjaardag. Ik dank je voor het meedoen en wens je een heel goed weekend.
1: Ja, jij hetzelfde. Tot ziens.
0: Dag Marleen.
1: Dag.
3: Bijna altijd ruzie met elkaar.

0: wint de 90s Top 100.
1: Met de beste muziek uit de tijd van de eerste mobieltjes.
0: Flippo's.
1: En de 5 uur show.
2: Welkom, welkom bij de 5 uur show.
0: Laat je verrassen.
1: En stem af op de jaren 90.
0: De 90s Top 100.
1: Donderdag 14 mei.
0: Bij ons, Radio M Utrecht.

0: als de klok luidt, de tijd is. Ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer.
1: En zelfs Koos Werkeloos kwam nog even voorbij, hoorde ik in dit plaatje. Dat is ook een klassieker eigenlijk. En toen was deze Koen Jansen ook al geboren, hoor. Diggy Dex, zo is zijn artiestennaam. Geboren in Amersfoort overigens, dus ook nog een mooie link naar de regio. Treur niet, nou zeker niet, want we gaan lekker door zo meteen met het volgende uurtje Hits uit Holland.
2: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
3: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
4: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
2: Dynamisch.
4: Maar in de winter wil ik zekerheid.
5: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
6: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
9: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
10: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie bouw.
11: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
12: Beren goed, thanks Bo.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: En actie olifant.
13: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
11: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
14: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
15: Het is 10:00, Katrien Straatman met het NOS-journaal. Premier en D66-leider Jette noemt de aanslag op het partijkantoor van D66 een kansloze actie. Volgens hem is er veel schade en zijn mensen die binnen waren erg geschrokken. Gisteravond werd bij het partijkantoor een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt, maar over een motief is nog niets bekend. Jette denkt dat het gaat om een doelbewuste actie tegen D66. De explosie wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Bij een brand in een evenementenhal in Mexico zijn zeker 5 mensen omgekomen. Het vuur brak uit tijdens een concert. Er waren ruim 130.000 mensen aanwezig. Op beeld is te zien dat de vlammen meters hoog uit het vlag uit het dak sloegen, terwijl mensen zich in veiligheid probeerden te brengen. Over de oorzaak van de brand in de Mexicaanse evenementenhal is nog niets bekend. De Nederlandse stewardess van KLM, die werd getest op het Hantavirus, is niet besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. De vrouw was in Johannesburg in contact gekomen met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het virus. Zelf werd die stewardess met lichte klachten opgenomen in het Amsterdam UMC, maar ze blijkt het virus dus niet te hebben. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hantavirus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Het cruiseschip waar het virus uitbrak maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. Op een eiland op de Molukken in Indonesië is een vulkaan uitgebarsten. Op dat moment waren er 20 wandelaars op de vulkaan. 3 van hen zijn om het leven gekomen. Naar andere leden van de groep wordt nog gezocht. De wandelaars zijn allemaal afkomstig uit Singapore en Indonesië. De vulkaan is al een paar weken actief. Een gebied met een straal van 4 kilometer rond de krater is daarom verboden gebied. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en ook wat warmer dan met maxima van 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
16: Dit is is een uittip.
17: Koninklijk shoppen en royaal genieten doe je op Zomerver Soestdijk. Van 14 tot en met 17 mei kun je genieten op het landgoed van Paleis Soestdijk. Shoppen bij de leukste pop-up stores. Een wandeling door de paleistuinen, workshops en nog veel meer. Kijk voor meer info op zomerversoestdijk.nl.
18: Dit was een uittip. Woonboulevard Utrecht is met hemelvaart open, met 60 woonwinkels en gratis parkeren. Kijk op woonboulevardutrecht.com.
19: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
20: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
21: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu te zien in het Centraal Museum.
22: Dit was een uittip.
14: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
23: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

0: Dave. Hij verhuisde ook naar Frankrijk, dus zeg je eigenlijk Dave. Dansé maintenant.
1: Hits uit Holland.
0: En op vrijdag drijven ze extra lang ook. En in alle talen, ook in het Frans. Meestal is het dan wel bezetin. Die hebben we ook nog straks, maar dan deze keer weer in het Spaans. Maar ja, dit geldt ook uiteraard als Nederlands fabricaat. Les Pays-Bas, Dansé maintenant was ruim 50 jaar geleden een enorme hit voor hem hier nog in de Lage Landen. Een bewerking van de Moonlight Serenade door Glenn Miller. Die werd al gespeeld in de oorlog. En daar hebben we deze week ook weer uitgebreid bij stilgestaan. Ook afgelopen dinsdag bij Radio M Utrecht met onze Vrije 81. En tijdens dat bevrijdingsfeest aan de Amstel in de avond in Amsterdam sprak dus Tineke Schouten, daar had ik het al eventjes over. En ook dit werd daar toen live gezongen.

Sherry was dat, bij de koffie. Sherry Weidenbos vang me vanuit Utrecht overigens. Deze dame uit Suriname, dat zong ze ook nog even. Vang me voor ik val. Op Radio M Utrecht, nou, je hoort het net ook al eventjes. Komende donderdag, Hemelvaartsdag, dat wordt een hele speciale. Dan hebben wij dus hier de 90s Top 100. Andere tijden zijn dat, maar heel herkenbaar. En allemaal liedjes die je uiteraard gewoon lekker mee kan zingen. En we hebben de top 290 van het hele decennium even op de website gezet. Dat vind je dus op radio.mutrecht.nl en ook in de app. Dus de 290 populairste hits, zeg maar, van al die 10 jaar. En als je even tijd hebt, kijk er dan naar en kies wat favorieten. Mag je naar ons mailen, studio@rtvutrecht.nl. Mag ook even appen. Dat gaat misschien wel het snelste. En dan gaan we daar een mooie lijst van samenstellen. En die kun je dus aanstaande donderdag horen. Vanaf 10 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds. Met al die grote namen uit dat tijdperk. En er zitten ook zeker nog wel artiesten bij. Die toen ook al veel eerder grote successen hadden. En ik heb vandaag twee liedjes ook uit de jaren 90. Even in de koffiekeuze. De keuze bij de koffie. Die overigens niet in die lijst voorkomen. Althans niet in de hogere regionen. Maar wel heel gezellig meezingbaar zijn. En de vraag is welke zullen we zo meteen alvast draaien. Als voorproefje dus op komende donderdag. En vanuit Vlaanderen, deze zangeres, ken je Isabella A. nog?

Net als André van Duin, een bananenlied. Dat was in het laatste jaar van de jaren 90, dus ook van de vorige eeuw. Komt uit 1999, dus die past ook nog net in dit blokje met jaren 90 muziek. Nou, welke zullen we zo meteen dus draaien? Misschien niet zo lekker, bananen bij de koffie. Of Isabella, laat het maar weten in de app of mail het even. Studio@rtvutrecht.nl. En dit is ook helemaal 90's. Robin Hersen vanuit Limburg.

Dat is Melanie Ryan vanuit IJsselstein. IJsselstein en Buckle Down. En er komt toch best veel leuks uit Holland zo. Wat we hier draaien uit onze eigen regio, vanuit Utrecht. Dan ook al Tineke Schouten eerder vanmorgen. Diggy Dex vanuit Amersfoort. En deze meneer, Nico Haak, die woonde in Baren. Lange tijd van zijn leven. En laat deze jas nog maar even hangen waar hij over zingt.

0: Yves Berendsen, net als Simon de Keizer, nog een dansje om de dag mee te beginnen. Tussenstand voor onze keuze bij de koffie. Isabella A, heel lekker beest. Of heb je liever het bananenlied van de boswachters zometeen bij de koffie? Die laatste die heeft wat voorsprong op dit moment, maar je kan nog steeds even reageren. We gaan eerst even naar het nieuws nu met Kees. Een arts uit Utrecht die gaat naar de boot waar het hantavirus is uitgebroken. En Ron Jans kan een bijzonder eredivisie-record evenaren. Ook dat hoor je zo.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
3: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op gelderse-streken.nl/kastelen.
4: Profiteer bij Pearl van

0: 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
2: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
4: Het nieuws van 10:30. Kees, jij hebt laatste nieuws over drinkwaterbedrijf Vitens.
5: Ja, inderdaad. Dat bedrijf gaat de kelder in Amersfoort, waar een darmbacterie is gevonden, renoveren. Het beton in de kelder aan de Hoge Weg bleek op sommige plekken namelijk verouderd. Een lekkage via het beton is de meest waarschijnlijke oorzaak van de verontreiniging, schrijft Vitens. Ja, en dan doelt Vitens natuurlijk op dat kookadvies wat we in december en begin januari hebben gezien in de regio. Een bacterie was toen in het drinkwater terechtgekomen, de darmbacterie enterokokken. Honderden mensen moesten het water uit de kraan koken voor het drinken of koken dus, voordat het gebruikt kon worden. Vitens deed onderzoek naar de verontreiniging. Dat leidde toen naar deze kelder en die wordt voorlopig ook niet meer gebruikt. Komt net binnen. Een arts van het Centraal Militair Hospitaal in Utrecht is naar het cruiseschip Hondius vertrokken, waar dat hantavirus is uitgebroken. Het ministerie van Defensie heeft de arts op verzoek van het RIVM gestuurd. De arts gaat medische ondersteuning verlenen en denkt mee over hoe passagiers van boord gehaald kunnen worden. De arts denkt ook mee over quarantaines om de verspreiding tegen te gaan. De arts is internist, infectioloog in het militair ziekenhuis en is een hantavirus specialist. Ja, vergunningaanvragen voor woningbouw in Amersfoort liggen stil omdat de invoering van het parkeerbeleid vertraagd is. Dat meldt Nieuwsplein 33. De gemeente wil eerst duidelijkheid hebben over het invoeren van parkeervergunningen en betaald parkeren. Dat heeft invloed op nieuwe woningen, omdat daarvoor straks een parkeernorm van 0,2 auto's per woning geldt. Dus per 5 woningen 1 auto. Dus niet iedereen heeft een plek. Omdat ze het laten werken, moet een parkeervergunning in de wijk eromheen ingevoerd zijn. Omdat anders de parkeerders zichzelf gaan verplaatsen. En dus in een wijk daaromheen overlast kunnen veroorzaken. Zolang dat dus niet geregeld is, kunnen er geen bouwvergunningen worden gegeven. En FC Utrecht-trainer Ron Jans kan dit weekend een bijzonder oud eredivisie-record evenaren. Mocht FC Utrecht onder zijn leiding winnen van Ajax zondag, dan evenaart hij het record van meest succesvolle trainer uit de geschiedenis van de eredivisie. Hij heeft dan namelijk 273 overwinningen op zijn naam staan. Net zoveel als wijlentrainer Bert Jacobs. Mocht ook de laatste wedstrijd dan ook nog gewonnen worden door FC Utrecht tegen Fortuna Sittard, dan wordt hij zelfs een solo-recordhouder met 274 overwinningen. Maar ja, daarvoor moet hij eerst maar eens van Ajax winnen. Jans komt op zoveel overwinningen te staan omdat er ook veel wedstrijden gecoacht zijn vanuit hem in de Eredivisie. Hij heeft namelijk 666 wedstrijden al gecoacht. Alleen Jacobs coachte er meer. Dus als je maar lang genoeg coacht, kan je ook heel veel wedstrijden winnen en dus recordhouder.
4: Ja. Ja, 666, dat klinkt alweer niet als echt geluksgetal, hè?
5: Nee, maar dat is, op zondag is dat alweer 667. Dus okay, hij hoeft dat maar heel eventjes te houden. Het weer dan, daar toch wel aardige geluksgetallen. Het is droog, het is bewolkt af en toe. De zon kan ook doorbreken en het wordt zo'n 18 à 19 graden.
4: Nou, dankjewel Kees. Dan ga ik ook nog even naar de weg met een vertraging op de A2. En dat valt ook wel mee, slechts 5 minuutjes, maar ik neem hem toch even mee hier. Van Den Bosch naar Utrecht tussen Beest en afrit Everdingen. Daar staat daar namelijk een auto in brand en 2 rijstroken zijn dicht.
6: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl.
7: BVR, hoe het heurt.
8: Woonboulevard Utrecht is met hemelvaart open met 60 woonwinkels en gratis parkeren. Kijk op woonboulevardutrecht.com.
9: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
10: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten. De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midget Golftuinen van Europa.
11: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu te zien in het Centraal Museum.
12: Dit was een uittip.
13: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

Uit het eerste jaar van de Dolly Dots. Het ging toen over boys en over de radio. En al snel kwam ook roller skating. En we hebben ook zo'n jonge dame in de koffiekeuze vandaag. Althans toen, in 1990, de Vlaamse Isabella. Heel lekker beest. Had ze ook een hit mee in Nederland. Dat was het eerste jaar van de jaren 90. En uit het laatste jaar hadden we de Boswachters met het bananenlied. En dat allemaal als opmaat dus naar komende donderdag, als we de hele dag de 90's top 100 gaan uitzenden. En het is leuk als je ons even helpt met de samenstelling. Je vindt een keuzelijst dus in onze app en ook op radio.mutrecht.nl. En als je een paar favorieten gevonden hebt, laat het ons vooral even weten in de app of in de mail studio@rtvutrecht.nl. En Bananenlied, dat zong André van Duin ook al in de jaren 70. En die Boswachters vanuit Kampen, overigens, die hadden het uit het verre verleden. Want het is eigenlijk al een liedje uit 1923. Yes, we have no bananas. En Betsy, die zei nog, geef mij maar een bananensoes bij de koffie. Dat is wel inderdaad een goed idee, maar de banaan zelf is misschien wat minder smakelijk. Maar goed. Muzikaal kan hier alles, hits uit Holland. En we gaan eens horen wat het geworden is. Was volgens mij ook al een beetje duidelijk. Hè? Met meer dan 70% keuze 2. Daar zijn ze nog eens. Zing maar lekker mee. Met dit bananenlied.

How Do You Do hoor je er ook wel een beetje in terug, hè? Maas en McNeil, Willem Duin en Maggie, Sjoukje eigenlijk. Sjoukje van Spijkers was van de week nog jarig op bevrijdingsdag. Toen werd ze 76. Nou, hier dus vooral nog met Willem aan haar zijde. En Helloa. Dat zijn maar van die liedjes die je nog terug hoort bij Radio en Utrecht, maar ook zeker van vandaag. En nu is alles wel goed, maar het wordt alleen maar beter. Dat is ook een mooie gedachte. Emma Hester.

die mooie muziek die je terug hoort op Radio en Utrecht. Muziek om te zoenen. En de hits uit Holland op vrijdag altijd 3 uur lang tussen 9 en 12. En daar gaan we dus zometeen nog even mee door. En ook de nieuwe nationale nieuwe ga ik zometeen bekend maken. En dit is nog even een echte nationale ouwe. Uit de jaren 60 van de Buffoons. Mooie close harmonie. Met het oog op morgen, zeg maar.

0: krijgen een vakantiebroertje.
1: Huh?
0: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
1: Cool, wil ik ook.
2: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
3: europakinderhulp.nl.
4: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
5: Nu, later en altijd.
6: Ga je bijna met pensioen?
7: Ja.
6: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
7: Nee.
6: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter horen, beter leven.
9: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
10: Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
12: Oh, wat betekent dat voor mij?
11: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
12: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
11: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
12: En moet ik verder nog ergens op letten?
11: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
13: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
14: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer zegt dat hij verantwoordelijkheid neemt voor het verwachte verlies van Labour bij de lokale en regionale verkiezingen, maar dat hij niet aftreedt. Nog lang niet alle stemmen zijn geteld, maar op plekken waar het wel is gebeurd heeft Labour fors verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK en de linkspopulistische Green Party hebben daar zoals verwacht winst behaald. Premier Starmer is nog niet halverwege zijn regeerperiode, maar zijn populariteit is dramatisch gedaald. In Schotland en Wales waren gisteren parlementsverkiezingen, daarvan zijn nog geen uitslagen. Het moederbedrijf achter taxi-app Yango heeft een boete van 100 miljoen euro gekregen van de autoriteit persoonsgegevens. Het bedrijf is gevestigd in Nederland, maar de taxi-app Yango is alleen actief in Noorwegen en Finland. Het bedrijf geeft volgens de toezichthouder gegevens door aan Rusland met te weinig beschermingsmaatregelen. Persoonsgegevens zijn in Rusland niet zo goed beschermd als in Europa en daardoor kan de Russische overheid mogelijk toegang krijgen tot de gegevens van taxipassagiers en chauffeurs, zegt de autoriteit persoonsgegevens. Het dodental van de explosie maandag in een vuurwerkfabriek in China is opgelopen naar 37. Volgens staatsmedia zijn ongeveer 60 mensen gewond geraakt. Er wordt ook nog iemand vermist. De oorzaak van de ramp in de vuurwerkstad Liuyang is nog niet bekend. Voorlopig is het werk in alle vuurwerkfabrieken daar stilgelegd. In Liuyang staan honderden vuurwerkfabrieken. Die worden nu allemaal geïnspecteerd. Bij een tankstation langs de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. Ze staan op een parkeerplaats op zo'n 20 meter van de pomp. Het tankstation heeft de toevoer naar de pompen uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt veel zwarte rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en de twee rijstroken richting Dordrecht zijn daarom afgesloten. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden vanmiddag. Morgen meer zon en dan ook wat warmer. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Woonboulevard Utrecht is met hemelvaart open. Met 60 woonwinkels en gratis parkeren. Kijk op woonboulevardutrecht.com.
16: Woonboulevard Utrecht. Iedereen is er thuis.
17: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
18: Beleef nu al het ultieme vakantiegevoel op de Midget Golftuinen Lage Vuurse. Kijk voor alle informatie over de Midget Golftuinen Lage Vuurse op midgetgolftuinen.nl.
19: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
1: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu te zien in het Centraal Museum.
7: Dit was een uittip.
19: De uitvaart was zo mooi, echt, ja, zoals ma was.
20: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
21: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
13: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
22: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

0: Siska Peters was dat.
1: De zwarte kat.
0: Net als het kleine café aan de haven. De plek waar het leven goed is, zeg maar.
2: Hits uit Holland.
0: En heeft ook echt bestaan, hè? Volgens mij nu niet meer. Dat kleine café aan de haven, overigens nog wel in Hoorn. Daar staat dat. Alweer lang geleden. En we zijn nog een uurtje bij je met al die leuke Nederlandse liedjes. Want de geschiedenis van het Nederlandse lied doen we al hele tijd. Nemen we hier ook uiterst serieus. En op vrijdag 3 uurtjes tussen 9 en 12. Met zometeen dus de bekendmaking van de Nationale Nieuwe voor de komende dagen. Vandaag overigens in duet. En na 11:30 staan we nog even stil bij de verjaardag van Hans van Eyck. Die werd gisteren namelijk 80. 2 hits van de TSN ga ik straks nog eventjes voor je laten horen. En voor de rest, laat je gewoon maar verrassen. En niet alleen de zwarte kat, ook het rode mutsje zometeen van Harry Slinger en Drukwerk. En dit is eerst Caro Emmer.

0: plan. Slinger heet deze Harry. En overigens, dat rode mutsje kan best af voor de komende dagen.
1: De Nationale Nieuwe.
0: Hij werd afgelopen najaar 65 en rondom deze leeftijd ontstonden ook weer nieuwe muzikale plannen. En ook een nieuw album is in de maak. Een samenwerking met diverse artiesten. En hij wilde die 65ste verjaardag ook op een bijzondere manier vieren. En dit is dan eigenlijk een van de eerste resultaten. Een kruisbestuiving gaat dat album worden tussen generaties. Een project dat hem ook weer nieuwe energie geeft. En voor later dit jaar staat ook een nieuwe versie van Winter in America zelfs op de planning. Maar eerst deze.
1: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
2: Hoe de liefde gaat van René Vroeger en Waylon.
3: Liefde gaat zoals liefde gaat en dat weet je.
1: De Nationale Nieuwe.
2: Bij Radio M Utrecht.

meestal in het Frans, maar zelfs ook wel eens in het Spaans. Ook deze van BZN met Carola en Jan toen en El Cordobés was dat. Dat zijn de hits uit Holland. We doen er nog eentje voor het nieuws. En die is uit de jaren 70. Tol Hansen.

0: Nou, beter dan achter de geraniums, toch? Tol Hansen was dat zoals het begon in de tijd van Big City. Met uiteraard muzikale medewerking van Kloes van Mechelen op de saxofoon. Zometeen een ode aan Hans van Eyck. Hij werd gisteren 80 van de TZ2 hits van hun staan klaar. Ook Rosanne Hazes is er zometeen, maar we hebben eerst het nieuws zo dadelijk met Kees. Vitens weet de oorzaak van de waterverontreiniging, waardoor zoveel mensen in de regio afgelopen jaar water moesten koken. En FC Utrecht heeft een nieuwe shirt-sponsor.
1: Al 100 jaar maakt Stiel machines voor sterk werkende natuur.
2: Voor het maaien van je gras.
1: Voor het reinigen van je terras.
2: Voor het snoeien van je haag.
1: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stiel, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stiel, sterk werk.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
5: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
4: En voor de aangepaste fiets van Maria.
6: En zo kan ik er weer op uit.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
3: Medipoint.
4: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
1: Nu cashback op Stiel tuinmachines.
5: Stiel, sterk werk.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Ik krijg een vakantiebroertje.
8: Huh?
7: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
9: Cool, wil ik ook.
10: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
11: EuropaKinderhulp.nl.
12: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
13: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
0: Het nieuws van 11:30, Kees Dorrestein, hij is er weer. Goedemorgen.

0: nog
1: Edwin, goedemorgen.
0: We gaan het even hebben over die waterverontreiniging. Er zijn twee momenten geweest, hè? Eerst in Utrecht in november was dat.
1: Ja, dat klopt.
0: En toen even later in de regio Amersfoort. En ja. Er is nu meer bekend over geworden.
1: Precies, over de oorzaak voor die waterverontreiniging in Amersfoort. Drinkwaterbedrijf Vitens zegt dat de opslagkelder aan de Hoge Weg waarschijnlijk de boosdoener is. Drinkwaterbedrijf Vitens zegt dus dat die opslagkelder de boosdoener is. Doordat de darmbacterie enterokokken in het water terecht is gekomen, moesten tienduizenden mensen in december en januari in de regio Amersfoort het water dagenlang koken voor gebruik. Het beton in de kelder aan de Hoge Weg bleek op sommige plekken verouderd, schrijft Vitens. Een lekkage via het beton is de meest waarschijnlijke oorzaak van de verontreiniging. De kelder wordt nu gerenoveerd en voorlopig niet meer gebruikt. FC Utrecht heeft komend seizoen een nieuwe hoofdsponsor op de shirts dus. Vacaturesite Indeed wordt het. Daarmee volgt het conclusion op dat na twee seizoenen stopt. Indeed is de grootste vacaturezoekmachine ter wereld en sponsort al meerdere voetbalclubs. Bij de Duitse topclub Eintracht Frankfurt bereikt de naam al 12 seizoenen op het shirt. En ook bij de Engelse Premier League club Brentford is het bedrijf de shirtsponsor. Het is niet bekend hoe lang de sponsordeal duurt. Reizigersvereniging Rover is nog niet tevreden na de verbetering aan het busvervoer in de regio en vraagt opnieuw om compensatie. Rover laat weten dat de betrouwbaarheid van het busvervoer in de stad Utrecht sinds deze week verbeterd is, maar dat de uitval van bussen nog altijd hoog is. De reizigersvereniging wil nog geen definitieve conclusies trekken, omdat het daar te vroeg voor is. Maar Rover wil wel voor de zomer een herstelplan voor de rest van het jaar. En daarnaast vinden ze dat reizigers gecompenseerd moeten worden voor de enorme overlast. Hiervoor willen ze in gesprek met Transdev. Ja, en de nieuwe flexflitsers op Utrechtse 30 kilometer wegen leiden tot verbazing bij automobilisten. Want RTV Utrecht ontvangt berichten dat ze soms meerdere keren in enkele dagen geflitst worden. De gemeente en het parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie zeggen dat de flitsers bewust geplaatst zijn op wegen waar de verkeersveiligheid onder druk staat. En een limiet op boetes is er niet. Hardrijders die kunnen dus inderdaad vaak geflitst worden als ze hard blijven rijden. Het is nog niet bekend hoeveel boetes er dan zijn uitgedeeld, maar de gemeente, de politie en het Openbaar Ministerie verwachten dat steeds meer automobilisten zullen wennen aan de nieuwe snelheid. En ik denk dat het wennen snel gaat als je heel veel van die bonnetjes op de mat krijgt natuurlijk.
0: Ja. En die flitsapparaten, die hebben zonnepaneeltjes, vertelde je mij toch?
1: Nou, ik heb er eentje in Overvecht die er dan regelmatig verschijnt. En daar staat wel een zonnepaneeltje naast. En ik denk omdat die apparaten dan een accu hebben. Ik heb ze niet gebouwd, dus ik weet het niet. Maar ik zie ze niet overal met zo'n zonnepaneeltje staan. Dus ik ga er eventjes goed op letten.
0: Dus heel veel automobilisten hopen dus dat het behoorlijk bewolkt blijft afgelopen. Toch?
1: Nou, daarover gesproken.
0: Ja. Even het weer nog.
1: Precies, het is bewolkt vandaag. Alhoewel, de zon breekt af en toe door. Misschien genoeg voor een klein zonnepaneeltje. Het is wel zonnig hoor. 18 tot 19 graden vandaag.
0: En rij voorzichtig. Dankjewel, Kees.
2: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
3: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
4: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
5: De Midgetgolftuinen Lage Vuursche zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midgetgolftuinen van Europa.
6: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
7: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu te zien in het Centraal Museum.
8: Dit was een uittip.
9: Hits uit Holland met Edwin Neerman.

0: Zij was nog aanwezig bij het bevrijdingsfeest aan Amstel afgelopen 5 mei. In een bootje zong ze Roxane Hazes.
1: Dubbel NL.
0: Gisteren werd hij 80. En zijn naam is eigenlijk onlosmakelijk verbonden aan de T-Set, Hans van Eyck. Er was ook nog een klein uitstapje met zijn eigen band After Tea, toen hij oneenigheid had met zanger Peter Tettero, maar later is alles weer bijgelegd. En toen componeerde hij zelfs nog de grootste hit voor de T-Set, She Likes Weed. Dus 80 kaarsjes gisteren voor Hans van Eyck. Een kleine ode aan hem en daarna ook nog een toegift.

Over Linda's is vaker gezongen en ook de T-set kende er dus eentje. En gisteren was Hans van Eyck dus jarig die zo verbonden was aan deze band. Hij werd 80. En vandaag 70. Neem ook even mee. Hanny, Hanny bak hem voluit. Eerst met de Rekels en later vooral onder auspiciën van Pierre Carter.

Miss Montreal is dat. Op radio en Utrecht, de hits uit Holland. We hadden net 2-jarigen, maar dit was ook wel even een minder leuk berichtje wat we onlangs meekregen. Namelijk dat zangeres Marianne Schatelijn is overleden. Heel veel is niet zo bekend over haar, maar wel haar stem zou je kunnen herkennen op deze hit uit 1978 van Mistral, waarop ze dus te horen is als zangeres. Starship 109. En deze groep was destijds het vervolg op The Shocking Blue, ook met Robbie van Leeuwen erbij.

0: En dat is dus Marianne Schatelijn. Allebei haar stem ook nog even als ode aan deze zangeres die onlangs dus is overleden. Goed, ik heb nog even een fijne uitsmijter. Om de lunch mee te beginnen, zeg maar zo vlak voor 12 nog wat gebakken lucht ter afsluiting van deze hits uit Holland. Hij had het van Chris Andrews en het is uiteindelijk een echte Hollandse meezinger geworden. Jan Biggel. En zometeen veel muziekplezier met Joost.
1: Beste vrienden, hier

0: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Ik krijg een vakantiebroertje.
3: Huh?
2: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
3: Cool, wil ik ook.
4: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
5: EuropaKinderhulp.nl.
1: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
7: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
8: Pap, die moeten we hebben!
7: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
9: onlineveilingmeester.nl. Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
10: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
9: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
12: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een bank in Zinzig, in het westen van Duitsland, is een gijzeling aan de gang, melden Duitse media. Volgens de politie zijn er meerdere daders en worden meerdere mensen gegijzeld. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen, meldt Bild. Diegene zou bij aankomst bij de bank door een onbekende man zijn bedreigd en mee naar binnen zijn genomen. De tweede zouden nu in de kluis van de bank zijn. Bij de bank in het westen van Duitsland is veel politie aanwezig. Het stadscentrum van Zinzig is afgesloten. De omstreden porno-website Motherless is door het OM gesloten. Gisteravond kwam het Openbaar Ministerie in actie na berichtgeving van de NOS en Nieuwsuur. De site bleek al zeker sinds 2 jaar te draaien op servers in Nederland. Motherless bevatte kinderporno en drogeervideo's. De site kwam in beeld na onderzoek van CNN over de Franse misbruikzaak rond Giselle Pellicot. Motherless werd wereldwijd per maand ongeveer 62 miljoen keer bezocht. Het bedrijf in Steenwijk dat de service verhuurde zag geen reden om Motherless uit de lucht te halen. De taxi-app Yango krijgt een boete van 100 miljoen euro omdat het data van bestuurders en klanten op een Russische server bewaarde. Daarmee heeft het de Europese privacyregels overtreden, concludeert de autoriteit persoonsgegevens. De taxi-app wordt eigenlijk alleen gebruikt in Finland en Noorwegen, maar het moederbedrijf zit in Amsterdam. Het dodental na de explosie in een Chinese vuurwerkfabriek is opgelopen tot 37. Ook zouden er zo'n 60 mensen gewond zijn geraakt. De autoriteiten hebben alle vuurwerkfabrieken en omgeving stilgelegd voor inspectie. Bij de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. De voertuigen staan op een parkeerplaats bij een tankstation. De toevoer naar de pompen is uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en 2 rijstroken richting Dordrecht zijn daarom dicht. Het weer, zon en wolken, blijft droger. Het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon.
13: Oh, morgen meer zon. En dat was het NOS nieuws, denk ik. Dat had moeten zijn, zoiets. Maar gelukkig staat Marij hier in de studio naast mij voor de regionieuws hoofdpunten op Radio M Utrecht. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. De oorzaak van de verontreiniging van het drinkwater in de regio Amersfoort begin dit jaar is bekend. Drinkwaterbedrijf Vitent zegt dat de opslagkelder aan de Hogeweg waarschijnlijk de boosdoener is. Door de verontreiniging moesten tienduizenden mensen het water dagenlang koken. De kelder wordt nu gerenoveerd en voorlopig niet meer gebruikt. Een arts van het Centraal Militair Hospitaal in Utrecht is naar het cruiseschip Hondius vertrokken, waar het hantavirus is uitgebroken. Het ministerie van Defensie heeft de arts op verzoek van het RIVM gestuurd. De arts gaat medische ondersteuning verlenen en denkt mee over hoe passagiers van boord kunnen of dat ze in quarantaine moeten blijven. En FC Utrecht-trainer Ron Jans kan dit weekend een oud en bijzonder eredivisie-record breken. Maar dan moet hij wel winnen van Ajax. Nou, om welk record het gaat, hoor je over een half uur in het regennieuws.
13: Ben benieuwd. En zometeen ook de Dexys Midnight Runners.
3: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
15: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
16: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
17: Dit is een uittip.
18: Koninklijk shoppen en royaal genieten doe je op Zomerver Soestdijk. Van 14 tot en met 17 mei kun je genieten op het landgoed van Paleis Soestdijk. Shoppen bij de leukste pop-up stores. Een wandeling door de paleistuinen, workshops en nog veel meer. Kijk voor meer info op zomerversoestdijk.nl.
17: Dit was een uittip.
11: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
19: Muziekplezier met Joost Brouwer.

0: En Come On Eve op Radio M Utrecht zou ik kunnen zeggen. Want dat is een Vlaamse frietbakker. Die heeft het wereldrecord frietjesmaker verbroken inmiddels. Hij bakt al een week lang non-stop de friet. Ook in de nacht.
1: Ja, je moet gewoon letterlijk vechten tegen je slaap. Omdat je lichaam je altijd zegt slapen, slapen, slapen. Maar ik probeer dan liedjes te zingen of te bewegen of te dansen. Maar ja, stomme dingen, maar dat helpt u echt om wakker te kunnen blijven.
0: Ja, hij zit dus al over het record heen, het oude record van 150 uur. En hij wil doorgaan tot de 200 uur. Betekent wel dat hij moet doorbakken tot vanavond 9 uur.
1: Heel zwaar, heel zwaar. Maar het is ook gewoon zo zwaar dat ik ga nooit weer opnieuw doen. Dus daarom wil ik nu gewoon ineens doordoen totdat we het doel bereikt hebben.
0: Nou, die zwaarste momenten zijn volgens hem. Ik heb het hem horen zeggen op de Vlaamse televisie VRT nog. Tussen 5 en 6 uur 's ochtends. Als het helemaal leeg is in zijn frietzaak. Zullen we hem een beetje ondersteunen? Met Mike Vincent.

0: buitensporig veel zin in friet nu, dat begrijp je. Laat het vet maar knetteren. Mevrouw wordt er eigenlijk wel gek van. Want ja, sinds ik vader ben, wil ik steeds vaker een vette hap. Ik weet niet of dat nou zo goed is. Elvis Presley zometeen, Morgan Wallen en de Bee Gees. Allemaal muziek die je hoort hier in Muziekplezier. Maar je kan zelf ook nog een plaatje aanvragen. Want dan gaat het ook om je. Hè? Doe dat bijvoorbeeld via de app van RTV Utrecht. Of stuur een mailtje naar me. Dat kan via studio@rtvutrecht.nl.
1: Muziekplezier.
2: Verras jezelf of een ander met muziek op verzoek.
1: Ga naar de app of radio-mutrecht.nl.

0: Nou, Briske, je zei laat Elvis maar snel uitgezongen zijn. Is zo erg hier? Nee, toch? Hallo?
1: Ja, hallo.
0: Is zo erg? Nee, toch? Elvis is toch mooi? Op Radio Hamilton.
1: Nou ja, ik ben niet een van de grootste fans van Elvis.
0: Oh, ja, maar dat mag. Je mag ergens niet fan van zijn, hè?
1: Ja, toch? Ja.
0: Welkom op deze zonnige, mooie dag. En jij zou heel graag een plaatje willen aanvragen voor iemand die jij kent.
1: Ja. Dat is mevrouw Gankema. Ik werk bij haar regelmatig. Ik werk in de thuiszorg. En haar man zit in een verzorgingshuis. En ze hebben samen een hele mooie herinnering, of herinneringen eigenlijk, aan het liedje van Tony Willet en Benny Nijman. Ik geloof dat het wil How I Will Miss You, zoiets is.
0: Ja,
1: het
0: heet Oh, How I Miss You Tonight. Dat is de officiële
1: titel. Nou, kijk, die. Ja, die. En die wil ik heel graag voor haar aanvragen.
0: Ja, mooi, omdat dus, je haar gewoon een warm hart toedraagt.
1: Ja, zeker. Maar dat doe ik met al mijn cliënten, hoor.
0: Ja.
1: Maar ik vind het bijzonder als je man in een verpleeghuis zit en jij woont lekker thuis. En ik gun hun dat wel.
0: Ja. Mooi gezegd. Ik ga hem opzetten en weinig woorden meer aan vuil maken, want laten we de muziek maar gewoon spreken.
1: Juist.
0: Oké.
1: Hey, bedankt.
0: Ja, jij ook.

0: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
1: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
2: Oh yeah.
1: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
5: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
4: En voor de aangepaste fiets van Maria.
6: En zo kan ik er weer op uit.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
3: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Van shovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
8: Pap, die moeten we hebben.
7: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op
3: onlineveilingmeester.nl. Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
3: Onlineveilingmeester.nl.
9: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
10: Het is bijna 12:30 geworden op Radio M Utrecht. Nieuws komt eraan. Tini die zegt nog in de app, wat lief van die thuiszorg mevrouw om dat plaatje aan te vragen voor een van haar cliënten. Tony, Willier en Benny Nijman hoorde je en Mariska vroeg het aan. Zo. De administratie ook weer behandeld. Is het nu precies 12:30 trouwens? Het komt mooi uit, want Marije heeft het regio nieuws. En we beginnen met een ongeluk in Amersfoort.
11: Ja, daar is iemand gewond geraakt nadat een zonnepaneel naar beneden viel. Dat gebeurde rond 11:30 bij werkzaamheden aan de Stovenstraat. Volgens een persfotograaf gaat het om een vrouw die op dat moment langs fietste. Veel hulpdiensten werden opgeroepen, onder meer een traumahelikopter. De vrouw zou ernstig gewond naar het ziekenhuis zijn gebracht. De politie kan dat nog niet bevestigen. Die doet nog onderzoek naar het ongeluk. De oorzaak van de verontreiniging van het drinkwater in de regio Amersfoort begin dit jaar is bekend. Drinkwaterbedrijf Vitens zegt dat de opslagkelder aan de Hogeweg waarschijnlijk de boosdoener is. Doordat de darmbacteriën enterokokken in het water terechtkwam, moesten tienduizenden mensen in december en januari het water dagenlang koken voor gebruik. Het beton in de kelder aan de Hogeweg bleek op sommige plekken verouderd, schrijft Vitens. Een lekkage via het beton is de meest waarschijnlijke oorzaak van de verontreiniging. De kelder wordt nu gerenoveerd en voorlopig niet meer gebruikt. Voor 185.000 middelbare scholieren zijn de eindexamens begonnen. Scholieren op het VMBO gemengde en theoretische leerweg doen wiskunde. HAVO-leerlingen hebben filosofie en Nederlands. En VWO'ers doen examen kunst en bedrijfseconomie. En dat betekent ook dat de klachtenlijn van het LAX weer open staat. En voor het eerst dit jaar is er ook een stresslijn. Die is er voor eindexamenleerlingen die behoefte hebben aan een luisterend oor. Deze psychiater heeft ook nog wel wat tips voor de ouders dan.
12: Niet de boodschap geven van nou, dit is het moment waar alles van afhangt. Als dit niet goed gaat, ja, dan heeft dat grote consequenties voor de rest van je leven. Dus ook misschien het examen, hoe belangrijk het ook is, een klein beetje relativeren.
11: De laatste examens zijn op 27 mei. Op 11 juni worden de uitslagen bekendgemaakt. En FC Utrecht-trainer Ron Jans kan dit weekend een oud-eredivisie-record evenaren. Mocht FC Utrecht onder zijn leiding winnen van Ajax, dan evenaart hij het record van meest succesvolle trainer uit de geschiedenis van de eredivisie. Het vorige record stamt uit 1997. Jans heeft dan namelijk 273 overwinningen op zijn naam staan. Net zoveel als Wijlen Bert Jacobs. Mocht Jans ook de

0: laatste wedstrijd tegen Fortuna Sittard winnen, wordt hij zelfs solo-recordhouder. Jans komt op zoveel overwinningen omdat hij ook al veel wedstrijden als coach actief is geweest in de Eredivisie, namelijk 666. Alleen Jacobs coachte er meer. Tot zover, meer nieuws op de app van RTV Utrecht.
1: Dankjewel.
0: Het weer dan nog. Het is vandaag bewolkt, droog en maximaal 18 graden. Ook morgen is het droog, dan wordt het wel wat warmer, zo'n 20 graden.
1: En ik draai zo meteen Danny Vera en Emmylou Harris hier in Muziekplezier.
2: BVR Woon. Komen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR. Hoe het hoort.
3: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu te zien in het Centraal Museum.
2: Dit was een uittip. Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
4: Woonboulevard Utrecht is met hemelvaart open met 60 woonwinkels en gratis parkeren. Kijk op woonboulevardutrecht.com.
5: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
6: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.

Bijna spooky eigenlijk, hè? Night of a Thousand Lights van Danny Vera en Emmylou Harris. En nu op de Franse tour, Radio Hamilton.

Ik krijg een berichtje van Laura binnen. Zij schrijft: voor mijn moeder Marijke, Rammstein of Passepartout, de doodgewoonste dingen. Rammstein deelt ze met haar dochter en haar jongste zoon en Art. Natuurlijk, en met mij natuurlijk ook. Allebei zou leuk zijn. Zondag, moederdag. En Rammstein, toch een keer aangevraagd, nooit gedraaid. Misschien nog wel een goede reden om dat dan te doen. Want we hebben Rammstein ook live gezien op Pinkpop. Rammstein is een beetje pittig voor Radio M Utrecht. Ik zal eerlijk zijn. Dus we hebben voor Passepartout gekozen. De doodgewoonste dingen. En dat klinkt dan zo. En dan heb je zelf ook nog een leuk plaatje. Ik denk, nou, wel mooi om die vrijdag of het weekend mee door te komen. Laat het maar weten. studio@rtvutrecht.nl. Op de app van de RTV Utrecht. Waar je ook al het nieuws uit de provincie kan vinden. Het is zo makkelijk allemaal.

Laura Heid vraagt het aan voor haar moeder. Ook een beetje alvast voor moederdag. De doodgewoonste dingen. Close Harmony uit Utrecht zelf natuurlijk. Van Passepartout. En Ramstein was de tweede keuze.

0: Ik ben een gebruiker, maar dan helemaal zwart. En Gita, is zij een gebruiker?
1: Nee.
0: Nee?
1: Thee.
0: Nou, ja,
1: ik ben een theegebruiker.
0: Oké. Nou ja, dat kan. Weerbericht. Het weerbeeld voor de komende uren en het weekend.
1: Ja,
0: daar heb je antwoord op.
1: Zeker, ja. Stapelwolken en zon, dat is een beetje het beeld. En dat is een heel flexibel beeld. We zijn begonnen met veel bewolking. Dat viel een beetje tegen waarschijnlijk. En als je dan ziet dat die temperatuur begint op te lopen, dan lossen die wolkenvelden ook op. Dus een deel van Midden-Nederland zit er nu behoorlijk fraai bij, met flink wat zon. Maar er zijn ook alweer plekjes waar stapelwolken ontstaan. En de komende uren vormen die zich wat meer. En je krijgt over het algemeen een beeld van stapelwolken en zon. En in de loop van de middag kan de bewolking ook enige tijd de boventoon gaan voeren. Dat je weer vooral tegen de wolken aankijkt. En later vanmiddag, in de avond eigenlijk, dan zakken die wolken weer in. En ondertussen moeten we dan de piek bereiken van 18 graden. En we zijn al op 15,5.
0: Ja, het is ook een beetje weer van. Ik had vorige week had ik nog wat vaker korte broek aan. En deze week niet. Dus
1: Nee, dat is toch een verschil. Ja, maar dat kan wel weer. Ik denk vooral wel morgen ook hoor. Want dan wordt die temperatuur net ietsjes hoger. En dan morgenochtend eigenlijk zonnig. Oké, een frisse start. Daar moet je dan even doorheen met een gaatje of 6. En dan in de late ochtend van de zaterdag, dan gaan die stapelwolken ontstaan. En krijg je ook weer die wisseling van stapelwolken en zon. Dan zou ook de lucht in de loop van de middag eventjes bedekt kunnen raken met de bewolking. Maar in de avond klaart het dan weer op. En het scheelt natuurlijk wel dat er niet al te veel wind staat uit het oosten, zowel vandaag als morgen, waardoor de lucht ook al wat minder kil aanvoelt.
0: Oké.
1: Dat scheelt.
0: Nou ja, goed. En zijn er dan nog wat opvallende dingen, of is dit gewoon de beste samenvatting die je kan geven?
1: Nou, als je kijkt, het weekend ziet er eigenlijk best wel heel fraai uit. Ook de zondag wel. Dan steekt er wel een noordelijke wind op. Die ga je wel wat merken. Dat drukt die middagtemperatuur ook een beetje, 18 graden. Maar ik denk dat zowel morgen als zondag helemaal droog zijn, met dus geregeld ruimte voor de zon. Niet te heet, ook niet te kil. Even van genieten, want ik denk dat maandag, dinsdag en woensdag wel echt kil gaan uitpakken met 13 tot 15 graden met een noordwesten tot westenwind. Ja, dat verschil ga je dan echt wel weer voelen.
0: Oké, we zetten ons schap en de zonneschermen kunnen we even naar binnen, denk ik.
1: Ja, dan weer wel. Ja.
0: Dank, Gita.
1: Alsjeblieft. Doei.

0: feesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
1: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
2: Voor het maaien van je gras.
1: Voor het reinigen van je terras.
2: Voor het snoeien van je haag.
1: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur. Sinds 1926. Stihl, sterk werk.
3: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
4: Dynamisch.
3: Maar in de winter wil ik zekerheid.
5: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
6: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
1: Nu cashback op Stihl tuinmachines. Stihl, sterk werk.
7: Hey, Remo!
8: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
11: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
12: Het is 1 uur, Katrien Straatman met het NOS-journaal. De verdachte die is opgepakt na de aanslag op het partijkantoor van D66... is een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie onderzoekt nog of hij alleen handelde en wat zijn motief was. Bij het D66-partijkantoor in Den Haag werd gisteravond een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond, maar de schade is groot. Premier en D66-leider Jette noemt de aanslag een kansloze actie en zegt dat de partij zich hierdoor niet het zwijgen laat opleggen. Hij denkt dat de actie ook speciaal gericht was tegen D66. In de Duitse plaats Zinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling gaande. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad is nu afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. De Duitse politie omschreef de situatie eerder als stabiel. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door schade aan het beton van een drinkwaterkelder. Dat heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden ermee te maken. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. Het Openbaar Ministerie heeft de omstreden pornosite Motherless offline gehaald. Op de website waren beelden te zien van vrouwen die werden misbruikt en soms daarbij ook werden gefilmd. Er stond ook kinderporno op. NOS en Nieuwsuur ontdekten dat de site al zeker 2 jaar op Nederlandse servers staat. Het dodental na de explosie in een Chinese vuurwerkfabriek is opgelopen tot 37. Ook zouden er zo'n 60 mensen gewond zijn geraakt. Chinese autoriteiten hebben alle vuurwerkfabrieken in de omgeving stilgelegd voor inspectie. De taxi-app Yango krijgt een boete van 100 miljoen euro omdat het data van bestuurders en klanten op een Russische server bewaarde. Daarmee heeft het de Europese privacyregels overtreden, concludeert de autoriteit persoonsgegevens. De taxi-app wordt eigenlijk alleen gebruikt in Finland en Noorwegen, maar het moederbedrijf zit in Amsterdam. Na 2 maanden zijn kunstwerken uit India toch aangekomen in het Drents Museum in Assen. De expositie zou oorspronkelijk eind maart beginnen, maar het transport van de stukken werd uitgesteld. Volgens India vanwege de geopolitieke spanningen. De ongeveer 60 tekeningen en schilderijen werden in de jaren 30 van de 20e eeuw gemaakt door de Hongaars-Indiaanse schilder Amrita Shergill. Zij wordt beschouwd als de grondlegger van de moderne Indiaanse kunst. Leroy Echtelt blijft trainen van AZ. Hij werd begin dit jaar aangesteld als interimcoach nadat Maarten Martens werd ontslagen. Onder leiding van Echtelt won AZ de KNVB-beker. Ook bereikten de Alkmaarders de kwartfinales van de Conference League. Echtold heeft een contract getekend voor 2 jaar. Het weer, zon en wolken, het blijft droog bij 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer. Dit was het NOS-journaal.
4: En dit is dan weer Radio M Utrecht. Met de regionieuws hoofdpunten. Marije, goedemiddag.
13: Goedemiddag. In Amersfoort is iemand gewond geraakt nadat een zonnepaneel naar beneden viel. Bij werkzaamheden aan de Stovenstraat. Volgens een persfotograaf gaat het om een vrouw die op dat moment langs fietste. Ze zou ernstig gewond naar het ziekenhuis zijn gebracht. Onderwijssoftware Canvas, waar de Hogeschool Utrecht gebruik van maakt, blijkt toch niet veilig. De software is weer offline gehaald na een nieuwe hack gisteravond. Canvas werd eerder deze week ook al gehackt. De gegevens van meer dan 275 miljoen studenten en onderwijsmedewerkers wereldwijd werden daarbij buitgemaakt. De hackers hebben een ultimatum gesteld tot 12 mei om te onderhandelen. Anders worden gestolen gegevens openbaar. En het ministerie van Defensie heeft een arts van het Centraal Militair Hospitaal in Utrecht naar het cruiseschip Hondius gestuurd. Op dat schip is het hantavirus uitgebroken. De arts gaat daar medische ondersteuning verlenen en ook meedenken over hoe passagiers van boord kunnen worden gehaald. De arts is een hantavirus-specialist. Tot zover de hoofdpunten.
4: Dankjewel, sluit ik aan met de verkeersinformatie. 1 melding op de A27 richting Almere tussen Hilversum en knooppunt Eemnes. Een kapotte vrachtauto daar, de rechte rijstrook is dicht en de vertraging loopt op.
14: De ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Weba Design keukens, badkamers en tegels uit Beeldhoven alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
15: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
16: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu te zien in het Centraal Museum.
17: Dit was een uittip.
18: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze. En de mooiste merken. En uitsluitend de beste materialen. En vanzelfsprekend de beste installateurs. Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Koken plus Baden in Breukelen.
11: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
19: Muziekplezier met Joost Brouwer.

En na Elwin Stardust met Pretend op Radio 1 Utrecht heb ik alweer het volgende verzoek in mijn hoofd. Marianne, die filmde het in. Even checken of ze zometeen bereikbaar is. Want dit weekend zijn de modedagen. En daar heeft ze een toepasselijk plaatje bij bedacht. Zou dat bijvoorbeeld gaan om daarbij die molen? Daarbij die molen. Die heb ik nu al in mijn hoofd namelijk. Maar voordat je die echt in je hoofd hebt en mee gaat zingen, zing je ook mee met Django Wagner en Simply Red en Stevie Wonder. Allemaal in één kwartier muziekplezier. Ja, vier platen zonder mij.

0: Edwin de 90s Top 100.
1: Met de beste muziek uit de tijd van de eerste mobieltjes.
0: Flippo's.
1: En de 5 uur show.
2: Welkom, welkom bij de 5 uur show.
0: Laat je verrassen.
1: En stem af op de jaren 90.
0: De 90s Top 100.
1: Donderdag 14 mei.
0: Bij ons, Radio M Utrecht.

Django is dat, Django Wagner. En waarom ben jij gegaan? En we blijven in het Nederlands. Ja, dat heeft Edwin al de hele ochtend gedaan. Maar ja, dat kan in muziekplezier ook gewoon. Hè? Wat dacht je van Willy Derby en Daar bij die molen? Het gaat echt gebeuren.

0: die Willy toch. Wat een romantisch beeld eigenlijk, hè? Niet, Marianne?
1: Ja, fantastisch.
0: Daar bij die molen, ja, daar wil ik wonen. Je ziet het helemaal voor je. En jij attendeerde ons nu ook de luisteraar op de molendagen komend weekend.
1: Ja, klopt. Ja, aankomende zaterdag en zondag zijn de molendagen.
0: Ja.
1: Dus wij hadden al het plan opgevat om heerlijk wat molens af te fietsen, zou ik maar zeggen. Dus nou, wij wonen zelf in IJsselstein, dus dan sowieso de molen in IJsselstein gaan we even bekijken. Hoewel we daar al regelmatig komen voor ons meel te halen, voor de broodbakken. Maar we willen ook naar een molen in Vlis. Daar woont een vriendinnetje van mijn kleinzoon. Dus dat is ook natuurlijk wel eens leuk om daar eens eventjes te koekeloeren.
0: Ja. Zeker, en je bakt dus lekker zelf brood van molengraan bijvoorbeeld en zo.
1: Ja, zeker. Ja, maar vooral mijn man. Mijn man is de broodbakker hier in huis, want die vindt dat helemaal leuk. Ja.
0: En dan verschillende variaties ook en zo? Noten, alles?
1: Ja, van alles en nog wat. Spelt en geen calorieën, wel calorieën. En met rozijnen, geen rozijnen. Van alles en nog wat bakt hij, ja.
0: Wat bof jij met zo'n man, hè?
1: Ik, ja, zeker.
0: Het is net een molenaar. Zou je niet in een molen willen wonen dan?
1: Nou,

0: Weer.
1: Maar nou ja, voor of na de uitzending genoeg. Dankjewel voor die tip voor de molen van IJsselstein. En genoeg molens. En veel plezier vooral, hè, dit weekend.
0: Dankjewel. Jij ook veel plezier nog.
1: Dank je.
0: Dag.
1: Marjan Uitema was dat.

0: Je wordt er zo loon van, hè? Steward Up, Bob Marley en The Wailers. Zometeen in het nieuws. Een Utrechtse arts is naar het schip gestuurd waar het Hanta-virus is uitgebroken. En software waar de Hogeschool Utrecht gebruik van maakt, is opnieuw gehackt.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
4: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: 25 euro starttegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
3: Voor het maaien van je gras.
2: Voor het reinigen van je terras.
3: Voor het snoeien van je haag.
2: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur. Sinds 1926. Stihl, sterk werk.
4: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
2: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer. Stihl, sterk werk.
5: 1:30 geweest. Radio M Utrecht en het nieuws met Marije. Onderwijssoftware Canvas, waar de Hogeschool Utrecht gebruik van maakt, is weer offline gehaald.
6: Ja, de software is gisteravond opnieuw gehackt. De school doet onderzoek naar de inbraak. De hackers hebben een ultimatum gesteld tot 12 mei om te onderhandelen. Anders worden gestolen gegevens openbaar. Canvas werd eerder deze week ook al gehackt.

0: Bij die aanval werden de gegevens van meer dan 275 miljoen studenten, docenten en onderwijsmedewerkers wereldwijd buitgemaakt. De hack werd opgeëist door dezelfde hackers als bij de Odido-aanval. Na een update maakte de Hogeschool Utrecht gisteren weer gebruik van Canvas, maar dat blijkt nu dus toch niet veilig. Geblende toetsen en lessen waar geen Canvas voor nodig is, gaan wel door. In Amersfoort is iemand gewond geraakt nadat een zonnepaneel naar beneden viel. Dat gebeurde rond 11:30 bij werkzaamheden aan de Stovenstraat. Volgens een persfotograaf gaat het om een vrouw die op dat moment langs fietste. Veel hulpdiensten werden opgeroepen, onder meer een traumahelikopter. De vrouw zou ernstig gewond naar het ziekenhuis zijn gebracht. De politie kan dat nog niet bevestigen. Die doet nog onderzoek naar het ongeluk. Een arts van het Centraal Militair Hospitaal in Utrecht is gisteren naar het cruiseschip Hondius vertrokken, waar het hantavirus is uitgebroken. Het ministerie van Defensie heeft de arts op verzoek van het RIVM gestuurd. De arts gaat medische ondersteuning verlenen en denkt mee over hoe passagiers van boord kunnen. Daarnaast denkt ook de arts mee over quarantaines om de verspreiding van het virus tegen te gaan. De arts is internist-infectioloog in het militair ziekenhuis en is een hantavirus-specialist. Het Nederlandse cruiseschip lag enige tijd voor de kust bij Kaapverdië en wil komend weekend aanmeren bij het Spaanse eiland Tenerife. Daarna worden opvarenden zonder symptomen overgebracht naar hun thuisland. Het RIVM in Bilthoven maakt op dit moment een plan voor de ontvangst van de 10 Nederlandse opvarenden. Voor 185.000 middelbare scholieren zijn de eindexamens vandaag begonnen. Scholieren op VMBO, gemengde en theoretische leerweg doen wiskunde. HAVO-leerlingen hebben filosofie en Nederlands. VWO'ers doen examen kunst en bedrijfseconomie. En dat betekent ook dat de klachtenlijn van het LAX weer openstaat. En voor het eerst dit jaar is er ook een stresslijn. Die is er voor eindexamenleerlingen die behoefte hebben aan een luisterend oor. De laatste examens zijn op 27 mei. Op 11 juni worden de uitslagen bekendgemaakt. Tot zover meer nieuws op de app van RTV Utrecht. Het weer tot slot. Veel stapelwolken vanmiddag met perioden met zon. Het warmt op naar een graad of 18. Het weekend blijft droog. Er zijn wolken en opklaringen. En het wordt 18 à 20 graden.
1: Sluit ik aan met de verkeersinformatie. Op de A27 is het raak. Richting Almere tussen Bilthoven en knooppunt Eemnes. Nog steeds die kapotte vrachtauto waar de rechte rijstrook dicht is. En de A2 is er ook bijgekomen nu richting Sertogenbosch. Tussen afrit Geldermalsen en Zaltbommel. Daar is een ongeluk gebeurd. De linker rijstrook is dicht. De vertraging loopt daarop. Is nu al ongeveer een half uur daar. Extra reistijd.
2: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
3: In de mooiste Mitchell-Kofftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Mitchell-Kofftuinen Lage Vuursche op mitchellkofftuinen.nl.
4: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
5: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
6: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
7: Muziekplezier met Joost Brouwer.

0: Spreek met Ellen
1: Vrijer. Hallo Ellen, met Joost van de radio, Radio M Utrecht. Hallo, Carl Douglas was dit op Radio M Utrecht. En Billy Ray Cyrus hoorde je ook nog. Ja, en we zijn een beetje in die Nederlandse liedjes terecht gekomen. Want we hadden ook nog dat mooie Daar bij die molen, hè, van Willy Derby. En toen kwam jij ook nog met wat Nederlandse liedjes. Willy Alberti kwam je mee.
0: Ja, dat klopt. Maar ik heb nog een beetje last van die narcose.
1: Waar heb je last van?
0: Ik heb last van de narcose.
1: Van de narcose, och kind.
0: Ik heb voor een aantal weken geleden ben ik geopereerd.
1: Ja.
0: Dus ik ben in oktober geopereerd aan mijn benen. En in maart geopereerd aan mijn benen. Ja. Dus ik wist Willy Alberti. Met Willeke Alberti. Maar Willy Alberti, die had hele mooie nummers.
1: Ja, ja. Nou, ik heb Marina klaarstaan. Vind je die mooi of niet?
0: Oh, die is fantastisch, jongen.
1: Ja.
0: Oh, die is... Ja, Marina.
1: Ja, die... Marina. Ik denk, Ellen heb mij. Ik kies gewoon Marina, want dat vindt ze hartstikke mooi.
0: Nou, je hoort dat ik hem ken.
1: Ja, ik heb dat dus goed gekocht. Ik denk, die past gewoon bij haar.
0: Ja, dus, ja, fantastisch. Ja, fantastisch, Joost. Echt.
1: En dan is spontaan die narcose uitgewerkt naar dat nummer. Zullen we dat zo afnemen?
0: Nou, ik hoop het. Want het is erg vervelend.
1: Ja. Nou, het lijkt meer alsof je gewoon een soort helium, een soort lachballon op hebt of zo. Want,
0: nee, dat is niet. Maar ik kan met iemand in gesprek zijn. En dan wil ik wat zeggen, dan heb ik ineens een hele blanke hoofd, dan weet ik niks meer.
1: Oh jee.
0: Al net als wat ik zeg van Willy Alberti. En dan denk ik, hij heeft toch hele mooie liedjes. Ja. Wat was het nou? Kijk, en nou zeg je natuurlijk iets. En dan denk ik, natuurlijk, ja, hartstikke mooi. Want ik ken de meeste liedjes van Willy Alberti wel. Namens mijn oma vroeger natuurlijk.
1: Ja,
0: want hij werd heel veel gedraaid, hè.
1: Zeker. En nu ook weer, want we gaan ervan genieten. Ik wens je een heel fijn herstel, Ellen.
0: Ja, dankjewel Joost. En hartstikke bedankt dat je dit liedje voor mij gaat draaien.

Nou, jullie hebben het nou heel vrolijk, hoor. Dankjewel, Ellen, voor jouw bijdrage. Muziekplezier. Ik hou ervan. En Bill Medley en Jennifer Warnes trouwens ook bedankt. Zometeen veel plezier met Pluk de Middag. En ik heb nog één verzoek te behandelen. En dat verzoek, dat... Ja, dat is een heel mooi liedje, kan ik je melden. Echt een heel mooi liedje, een pareltje. Femi Otter heeft dat nummer aangevraagd. En ik wil er ruim baan voor maken. Hier als finale plaat in Muziekplezier op Radio M Utrecht. Ik zou graag de coverversie van I'd Rather Go Blind willen horen. Door Bad Heart. Je hebt hem al eens eerder gedraaid. En toen vond ik het helemaal geweldig. Groeten. Van Femi dus uit Wijk bij Duurstede. Nou, ik kan je...

0: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel. Let's
1: go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
3: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Ik krijg een vakantiebroertje.
6: Huh?
5: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
6: Cool, wil ik ook.
7: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
8: EuropaKinderhulp.nl.
4: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
11: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door de schade aan het beton van een drinkwaterkelder, heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld na onderzoek. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd en ook de komende tijd daarom niet gebruikt. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, heeft de brandweer gezegd. In het datacenter staan de servers van verschillende bedrijven, instellingen en gemeenten. Door de brand vielen veel websites en andere diensten uit. De datakasten staan in een heel ander deel van het gebouw. De servers bleven onbeschadigd. Over de oorzaak van de brand is nog altijd niets bekend. Gebruikers van Instagram kunnen hun privéberichten niet meer extra versleutelen. Zonder die zogeheten end-to-end encryptie kunnen niet alleen de verzender en ontvanger privéberichten lezen, maar kan ook het moederbedrijf van Instagram, Meta, meelezen. Opsporingdiensten wereldwijd proberen Meta al langer te overtuigen om de functie te verwijderen. Zij zeggen dat criminelen anders ongezien hun gang kunnen gaan. In de Duitse plaats Sinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling aan de gang. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. De Duitse politie omschrijft de situatie in Sinzig als stabiel, maar geeft verder geen informatie. Het weer nog tot besluit. Het is droog en vooral in het noorden schijnt de zon. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden vanmiddag. Morgen begint de dag zonnig. Later zijn er wat wolken en het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Lekker. En dan even kijken, 2 meldingen vanaf 10 minuten. We beginnen met de langste, dat is de A2, dat is Utrecht richting Den Bosch. Tussen Beest en Zaltbommel, bergingswerkzaamheden zijn er aan de gang. De linker rijstrook is dicht. Het zorgt voor 44 minuten vertraging. En de A27, dat is Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam. Daar 14 minuten vertraging.
13: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu te zien in het Centraal Museum.
14: Dit was een uittip. Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
15: Veilig wonen begint vandaag.
6: Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
15: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
16: Dit is een uittip.
17: Koninklijk shoppen en royaal genieten doe je op Zomerver Soestdijk. Van 14 tot en met 17 mei kun je genieten op het landgoed van Paleis Soestdijk. Shoppen bij de leukste pop-up stores. Een wandeling door de paleistuinen, workshops en nog veel meer. Kijk voor meer info op zomerversoestdijk.nl.
16: Dit was een uittip.
10: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: Pluk de middag met Erwin Peters.

0: Ja, dit is Tavares.
1: Nou, hoe leuk is dat?
0: En daar zijn we. Dit is Radio en Utrecht. En ik zeg een hele goede middag. Ik ben Erwin. Ik was afgelopen weekend, vorige weekend was ik in één keer vrij. Voelt al zo lang geleden, maar dat klopt ook wel. We zitten in één keer twee weken tussen. Nou, fijn je weer te spreken, zal ik zeggen. Jongen, ik vind dat zo grappig. Ik kwam het tegen. Ik moest direct even een gewetensvraag stellen. Hoe ver ga jij voor een gladde vouw? Echt, het is heel grappig. Weet je dat 1 op de 5 Nederlanders zelfs hun sokken en hun ondergoed strijkt? Ik vind dat fascinerend. Ergens in de provincie staat er dus op dit moment iemand gewoon een onderbroek te stomen alsof het een trouwpak is. Ik hoorde zelfs nog een verhaal van iemand die haar veters strijkt omdat ze die krul niet aan kan. Ja, echt zit bij de nieuwe sandaal, bij de nieuwe sneakers. Daar heb je echt over een heel ander niveau van discipline. De vraag is dus, waar trek jij de grens? De vraag is dus, daar gaat het over. Strijk jij je sokken? Strijk jij überhaupt? Of niet? Daar ben ik heel benieuwd naar. Stuur een berichtje naar de studio van Radio en Utrecht. Dat kan via de app. De app van RTV Utrecht, rechtsboven, app ons. Ik ben heel benieuwd. Dus ben jij iemand die letterlijk alles onder de ijzers doorhaalt? Theedoeken, je zakdoeken, je badlaken? Ja, strijk jij je sokken? Of niet? Hey toch, wel? Nou, dat weet ik. Ik ben heel benieuwd naar je reactie. Pluk de middag. Graag, ik ben weer terug. Oh, fijn. Heerlijk.

0: 90s Top 100.
1: Met de beste muziek uit de tijd van de eerste mobieltjes.
0: Flippo's.
1: En de 5 uur show.
2: Welkom, welkom bij de 5 uur show.
0: Laat je verrassen.
1: En stem af op de jaren 90.
0: De 90s Top 100.
1: Donderdag 14 mei.
0: Bij ons, Radio M Utrecht.

Hey, Robbie Williams bij Radio M Utrecht en The Road to Mandalay. Wat een heerlijke, heerlijke plaat is dat toch? The Road to Mandalay. Komt uit 2001 alweer. Ik ben weer terug. En hij was er natuurlijk al. Chris heeft het perfect gedaan. Het is, nou...

Ja, en ik ga niet zeggen of deze moeilijk is, ja of nee. Dat mag jij bepalen. Ik neem een heel bekend liedje. Ik zet het in een ander jasje, andere taal, andere melodie. Totaal onherkenbaar. In dit geval is het ook een andere taal. Het is wel bij een duet gebleven, dat wil ik je wel meegeven. In het kader van wat is het originele titel en artiest? En als je denkt te weten, stuur je een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. Kan het makkelijkst via de RTV Utrecht app, rechtsboven app ons.

Oké, nou, denk je te weten wat de originele titel of artiest is? Stuur een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht via de WhatsApp. Dat kan dan als je dat voor het eerst doet. De RTV Utrecht app gebruiken. Rechtsboven app ons komt het hier binnen.

is hij lastig. Ik heb een, ik neem een heel bekend liedje en ik zet het in een andere taal, ander jasje, andere melodie, echt bijna onherkenbaar. En aan jou de taak om daarachter te komen welke het origineel liedje en artiest dat is. Even kijken wat in de prijzenkast zit. Kan ik je nog meer verleiden? En jou de taak dus om te raden wat de originele titel en artiest is. Oké, ik kan je wel vertellen dat het een liedje is uit de jaren 90. Want de jaren 90, hè? 14 mei, Hemelvaartdag. We gaan de 90s top 100 hier draaien. En dan denk ik van, hè, 90s hier? Echt, trust me, dat is een fantastisch leuke liedjes. En ik heb ervan even alvast gebruikt, even gepakt. En die als opgave voor Pluk de Plaat. Wat is de originele titel en artiest van deze plaat? Klinkt als, deze klinkt als de jaren 50. Ik kan je vertellen dat, ja, wat ik al zei, hè? Klinkt anders, want de plaat waar we op zoek zijn, die is gemaakt in de jaren 90. Maar luister maar even op.

0: dat is bijna het hele liedje. Wat is de originele titel en artiest? Stuur een berichtje naar de studio van Radio bij Utrecht. Doe je dat onverhoopt voor het eerst? Doe dat dan via de RTV Utrecht app rechtsboven de app ons. We hebben nu in 10 minuten de ontknoping. Zometeen ook Marije hier, Marije Drent met het regennieuws. En daarin, hockeysters uit De Bilt hebben een onderscheiding gekregen. Dat en meer over een paar tellen.
1: Trulies met Genke.
2: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
1: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
2: Precies wat we nodig hadden.
1: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
1: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
4: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.

0: 20 miljoen! Dat is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
0: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op

0: En het is 2 minuten over 2:30, iets later. Maar dat ben je wel van mij gewend, denk ik, Marije. Maar Marije is hier bij het regionieuws. Studenten en medewerkers staat hier van de Hogeschool Utrecht. Die kunnen nog geen gebruik maken van onderwijssoftware Canvas.
1: Ja, die software is gisteravond opnieuw gehackt. De school doet onderzoek naar de inbraak en heeft de software offline gehaald. De hackers hebben een ultimatum gesteld tot 12 mei om te onderhandelen. Anders worden gestolen gegevens openbaar. Canvas werd eerder deze week ook al gehackt. Bij die aanval werden de gegevens van meer dan 275 miljoen studenten, docenten en onderwijsmedewerkers wereldwijd buitgemaakt. De hack werd opgeëist door dezelfde hackers als bij de Odido-aanval. Na een update maakte de Hogeschool Utrecht gisteren weer gebruik van Canvas, maar dat blijkt nu dus toch niet veilig. Geplande toetsen en lessen waar geen Canvas voor nodig is, gaan door. Het is nog onduidelijk hoe het waterlek gisteravond op de Koestraat in Amersfoort kon ontstaan. Vanuit een tattoo shop stroomde rond 22:50 water de straat op. Omstanders schakelden de hulpdiensten in en zowel de brandweer als politie rukte uit. Volgens een aanwezige persfotograaf heeft de politie uiteindelijk een deur geforceerd om de hoofdkraan dicht te draaien. Tennisser Botik van de Zandschulp uit Veenendaal doet dit jaar mee aan het grastoernooi in Rosmalen. Het is de derde keer dat hij meedoet aan het ATP-toernooi. In 2022 en 2024 ook al. De nummer 2 van Nederland werd in allebei de edities uitgeschakeld in de 8e finale. Het toernooi in Rosmalen is van 6 tot en met 14 juni in Den Bosch. En de hockeysters van SCAC zijn onderscheiden door burgemeester Maarten Havenkamp van De Bilt. Ze kregen de medaille van verdiensten in brons vanwege het behalen van de Europese titel van de Euro Hockey League een maand geleden. De burgemeester roemde tijdens de uitreiking gisteren hun gezamenlijke gedrevenheid en hij sprak ook alle hockeysters van Dames 1 afzonderlijk toe. Tot zover, meer nieuws lees je op de app van RTV Utrecht. Weer veel stapelwolken vanmiddag en periode met zon. Het warmt op naar een graad of 18. Het weekend blijft droog. Er zijn wolken en opklaringen. En het wordt 18 à 20 graden.
0: Oh, heerlijk. Dankjewel. Tot straks. Hij wordt allemaal gemeten natuurlijk. Officieel in de schaduw. Dus wordt het lekker warmer. En dan de meldingen. Even kijken. We hebben er 2 vanaf 10 minuten. Nou, ruim vanaf 10 minuten. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel. Door een aanrijding. De weg is wel weer vrij. Maar het zorgt wel voor 30 minuten vertraging. En A27 Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond en Werkendam. Daar 19 minuten.
2: Beleef nu al het ultieme vakantiegevoel op de Midget Golftuinen Lage Vuurse. Kijk voor alle informatie over de Midget Golftuinen Lage Vuurse op midgetgolftuinen.nl.
3: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
4: De uitvaart was zo mooi, echt. Ja. Zoals Ma was.
5: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
6: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
7: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
8: Pluk de middag met Erwin Peters.

0: Ja, dit zijn je vrienden van Radio M Utrecht. En we zijn bezig met pluk de plaat. Hij is best lastig volgens mij. Ik weet het niet, maar klopt dat? We hebben in ieder geval wel goede opgaves, goede antwoorden binnen. En sterker nog, er gaat gebeld worden. Gaat bij jou de telefoon ergens? Ergens. Ja, spannend.
1: Midden van het Oosten.
0: Hallo, met Erwin. Radio M Utrecht, hi.
1: Ja, goeiedag.
0: Goeiedag, ik denk ik krijg een voice. Het klonk een beetje als een voicemail. Kan u bericht, kan u beantwoord, kan uw telefoon nu niet aannemen? Ik dacht dat het een voicemail was. Wim, goedemiddag.
1: Nee, ik ben helemaal echt.
0: Hè? Wat, ja, je bent helemaal echt?
1: Ja.
0: Wim, vertel eens even eerlijk, want de vraag is... Ben jij een strijker?
1: Strijker?
0: Ja, een strijker als een strijker van spullen en zo. Daar gaat het eigenlijk over. Het blijkt dat heel veel mensen... Nou, de 50-plussers bijvoorbeeld, dat strijkt nog 3 uur per week. Maar er zijn best veel mensen die ook gewoon washandjes en zo strijken. Maar,
1: nou, ik strijk helemaal nooit. Dat laat ik aan mijn vrouw over.
0: Dat laat ik aan mijn vrouw over.
1: Ja, die doet het graag, ja.
0: Ja, sommige mensen... Ja, nee, maar dat schijnt wel. Of, dat schijnt best vaak te gebeuren, hoor.
1: Er is nooit een discussie hier geweest. Zei dat ik strijk. Nou, is goed.
0: Ja, volgens mij mag je het niet eens. Weet je wel?
1: Nee,
0: blijf eraf.
1: Nee.
0: Toch?
1: Ja, zoiets, ja.
0: Ja, het is wel heel grappig, hoor. Er zijn dus mensen in Nederland die alles strijken. Hè? Dus niet een beetje netjes. Nee, uit onderzoek blijkt dat bijna 1 op de 5 Nederlanders zelfs sokken en ondergoed strijkt.
1: Nee, zo erg is hier niet in huis, nee.
0: Echt, maar dat vind ik echt fascinerend. Want ergens nu staat er dus iemand die een onderbroek te stomen alsof het een trouwpak is.
1: Nee, zo erg is het hier niet.
0: Nee.
1: Hoogst noodzakelijke dingen.
0: Ja, is dat zo? Ik dacht, het kan ook zijn natuurlijk dat je gewoon niet meer mag strijken omdat je dingen aan laat branden, maar zeggen. Of tenminste, dat je dingen...
1: Toen ik alleen woonde, heb ik het wel gedaan, maar sinds ik getrouwd ben, zijn we ik ben de ene die strijkt.
0: Ik las laatst iets van iemand die gewoon de kledingstuk van haar vriend en zo expres verpesten door met de strijkbaan. Oh, sorry. Ja, sorry. Ja, ik had die in ieder geval niet meer aantrekken. Nou, genoeg daarover. Huh? Er moet nu gepresteerd worden op het gebied van pluk de plaat. 1 plaat die ik heb verbouwd. En laten we even luisteren, want volgens mij vond jij me redelijk makkelijk, heb ik het idee.
1: Ik herkende een zin erin, ja.
0: Ja, wacht even. Even een klein stukje luisteren. Ja. Beetje jaren 50 style. Even wat genieten, hoor.

0: Hebben we de zin al gehad waar jij op aansloeg? Of niet?
1: Nog niet, nee.
0: Nee, ik begrijp het.
2: Du klangst nog genauso.
0: Genauso.
2: Und das Mädchen in mir.
1: Das Mädchen in mir. Das Mädchen in mir, ja.
0: Echt, was dat het?
1: Dat komt mij bekend voor,
0: ja. Echt? Nou, dat had ik niet gedacht. Want het, van alles wat je dan kan kiezen, want het was bijna letterlijk, maar dat... Want jij
1: het meisje in mij, denk ik, ja, dat is gewoon de eerste keer.
0: Het herkende het meisje in mij. Dat is vertel. Wat is de originele titel en artiest?
1: Ja, de eerste keer, Maxime Franklin Brown.
0: Ja!
1: Dat is een songfestival van 30 jaar geleden.
0: Ja, 1997?
1: 96.
0: Ik weet het niet. Weet je dat ik dat een van, toen ik toen dat liedje uitkwam, ik vind het nog steeds, ik denk, nou, hier gaan we mee scoren. Ik vond dat zo leuk, nog steeds zo'n leuk liedje.
1: Ja.
0: Maar goed, dat klopt.
1: Het wordt nog regelmatig geduid op Radio M.
0: Ja, en terecht ook. We gaan er meer draaien, dat wil zeggen uit de jaren 90. We hebben volgende week, 14 mei, dan gaan wij hier draaien de 90s top 100. Je kunt stemmen op je favoriete plaat uit de 90s. Want, weet je, onze luisteraars hebben gesmaak. Dus hoef niet te bang te zijn dat je aan de pillen moet en moet grabberen op... Dat gaat niet gebeuren. Er zijn zoveel mooie platen gemaakt in de jaren 90. Daarom hebben we dat gedaan. Want het klinkt helemaal niet logisch. Jaren 90? Je staat versteld van hoeveel leuke platen er zijn gemaakt.
1: Ja.
0: En toen dacht van, ja, dit is een superleuk idee. Dus het gaat helemaal niet anders klinken. Laten we zeggen, toch vertrouwd, maar toch anders. Maar toch echt, ik ben ervan overtuigd dat je het ook leuk vindt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ik denk het wel.
0: Ja, denk ik wel. Maar check die lijst op de site van Radio M Utrecht. Daar staat het op en daar kun je dus een stem uitbrengen. Ik denk dat je het leuk vindt. Even orde van zaken. Even kijken hoor. We hebben die shopper. Je mag kiezen uit een shopper, een puzzelboek, een notitieboekje, een koeltasje, een toilettasje of een rugtas.
1: Doe die toilettas maar.
0: De toilettas komt eraan.

Atje, leuk hè? Hoe heet ze ook alweer? Oh, dat was een moeilijke uitspraak uit te spreken. Naam, wat voor jaar was dat ook alweer? Even kijken. Het was niet de 90s in ieder geval. Het was Raffaella Carrà, 1977. Fa l'amor, kom je toe. Aha. Beetje, doet me denken aan Luf en zo. Ik moet altijd denken een beetje aan Luf. Dit is Radio M Utrecht. Aanstaande donderdag is het alweer. Hemelvaartdag, terug naar de 90s. En check die lijst, want ik had het er net even over ook met Wim, die net de prijs won. En die heeft al een aantal favorieten die zei ook van, oh, ik ga meteen stemmen. Doe dat ook, hè. Je kunt er ook nog leuke prijzen mee winnen. En aanstaande donderdag de 90s Top 100 bij Radio M Utrecht.

reactie van iemand zegt, het enige moment, dat strijken is het enige moment waarop ik keihard heavy metal kan luisteren zonder gezeur. En die staat dan blijkbaar Metallica te draaien, terwijl die een heel stapel handdoeken staat weg te werken. En dat snap ik wel, hoor, dat ritme. He, die stoom, warme katoen, radio op de achtergrond. Zelfs een oma die op iedere zondagmiddag 3 uur lang strijkt tijdens het wielrennen. En dat heet thuis gewoon de strijkmarathon. Ja, er zijn mensen die dat heerlijk vinden. Dat hoorde je net ook. Van de winnaar. Van Wim, die zijn vrouw, die strijkt graag. En mijn schoonmoeder, bijvoorbeeld, die streek heel graag op de liedjes van Rob de Nijs. En onder andere deze. Foto van vroeger hier, bij Radio.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
3: Dynamisch.
2: Maar in de winter wil ik zekerheid.
4: Dat kan met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
5: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
0: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
6: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
7: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan, nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
6: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
9: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Volgens de Spaanse autoriteiten zijn bij een vrouw uit Alicante symptomen van het Hantavirus vastgesteld. Ze zat op de KLM-vlucht van Johannesburg naar Nederland, waarin aanvankelijk ook de Nederlandse vrouw zat die voor vertrek uit het toestel werd gehaald, omdat ze doodziek was. Later overleed de Nederlandse aan het Hantavirus. Of de Spaanse vrouw ook echt het virus heeft, moet nog worden onderzocht. Ook een Nederlandse stewardess van KLM die op dezelfde vlucht zat, had symptomen van het virus. Vanochtend werd bekend dat zij niet besmet is. In het Duitse Zinzig bereiden hulpverleners zich voor op een noodsituatie vanwege de gijzeling in een bankfiliaal. De lokale hulpdiensten en het Duitse Rode Kruis hebben brancards neergezet aan het eind van de straat. Ook is daar een EHBO-post ingericht. Vanochtend rond 9 uur kreeg de politie in Zinzig een melding over een gijzeling. Hoeveel mensen er in de bank vast worden gehouden is niet bekend. Wel zegt de politie dat er geen klanten bij zijn. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, zegt de brandweer. Meerdere organisaties die aan het datacentrum verbonden zijn, werden door de brand getroffen. Zo is de Universiteit Utrecht ook vandaag nog grotendeels dicht. Ook rederij Doeksen zit nog steeds met de gevolgen. Passagiers die met de boot van Harlingen naar Terschelling of Vlieland willen, moeten handmatig gecontroleerd worden, omdat de toegangspoortjes en de handscanners niet werken. Instagram biedt gebruikers niet langer de mogelijkheid om berichten extra te beveiligen. Meta, het moederbedrijf van Instagram, heeft de mogelijkheid om berichten extra te versleutelen uitgeschakeld. Bijna niemand maakte daar gebruik van, zegt Meta. Politie en opsporingsdiensten wilden dat al eerder om makkelijker mee te kunnen lezen met criminelen. Het weer droog en vooral in het noorden zonnig. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken. Het is dan iets warmer, met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: En dan de verkeersinformatie bij Radio M Utrecht. 2 vertragingen vanaf 10 minuten. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar is een aanrijding geweest. De weg is wel weer vrij, maar zorgt toch nog steeds voor 30 minuten vertraging. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 19 minuten.
11: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
12: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
13: Hart van Maarsen.
14: Woonboulevard Utrecht is met hemelvaart open, met 60 woonwinkels en gratis parkeren. Kijk op woonboulevardutrecht.com.
15: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
16: Als jij slaapt, waken wij.
3: ECE brand- en inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
16: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu te zien in het Centraal Museum.
17: Dit was een uittip.
8: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: Pluk de middag met Erwin Peters.

0: Jimmy voor in de radio in Utrecht. En sing her own song. Het is wel grappig dat die zanger, Ali Campbell, die gaat niet in hotels slapen als hij niet eerst zelf de gordijnen heeft gecontroleerd. Niet of ze gestreken zijn, hoor, nee. Sorry, verslik me. Maar ja, niet of ze gestreken zijn, maar op een lichte lek. Hij kan namelijk alleen slapen in een kamer die 100% pikdonker is. Oké. Okay. Nou, goedemiddag. Ik ben Erwin. Ik ben er weer. Vorig weekend. Ik was gewoon 3 dagen vrij. Dat is ook wel raar, hoor. We hebben het vanmiddag over een huishoudelijk ritueel. Ik geloof ook echt wel dat er mensen zijn die hun gordijnen wel misschien wel strijken. Ik las namelijk dat we in Nederland 2 kampen hebben. Aan de ene kant de mensen die denken over het strijken. Als ik het aantrek en niemand gilt, dan kan het nog prima. En aan de andere kant daar heb je mensen, laat maar zeggen, de Champions League van de huishouding. Mensen die letterlijk alles onder dat ijzer doorhalen. Zelfs je sokken en je ondergoed. Ik weet niet, hoor je bij die 18% die de strijkplank alsof een altaar ziet? Of laat me even weten. Stuur je berichtje naar Radio M Utrecht. Dat kan het beste via de app van RTV Utrecht. Rechtsboven de app. Goedemiddag. Ik strijk alleen de voorkant. Hè? De achterkant zie je toch niet.
1: De week

0: Ja, als ik een jasje aan zou hebben en dan een overhemd, dan doe ik eigenlijk alleen de voorkant. En de rest, ja, de achterkant en de mouwen zie je toch niet. Ja,
1: oké, dat zeg ik, dat geef ik eerlijk toe. En goedemiddag.

0: deze week de Nationale Nieuwe.
1: Hoe de liefde gaat van René Vroeger en Waylon.
2: Liefde gaat zoals liefde gaat en dat weet je.
0: De Nationale Nieuwe.
1: Bij Radio M Utrecht.

Ja, het is de nationale nieuwe bij Radio M Utrecht. Hoe de liefde gaat, het is René Vroger en Waylon. En elke vrijdagochtend worden in het programma Hits uit Holland met Edwin Meerman de nationale nieuwe bekendgemaakt. En deze week viel de eer aan dit gelegenheidsduo. Het nummer is echt letterlijk 's nachts geboren in een wegrestaurant langs de A1. Ze hadden samen opgetreden. Er zaten René en Waylon aan een uitsmijter toen Waylon in één keer de tekst op een menukaart begon te krabbelen. En René, je hoorde het zo doen, was zo enthousiast dat hij de kaart meteen meenam en waarschijnlijk eerst even met een vochtig doekje heeft afgenomen. Nou, de studio was een komisch moment nog even, want het contrast, René, echt een ordening freak, wilde elk kabeltje dan ook echt gelabeld hebben, de volume schuiven op de millimeter gelijk. Nou ja, dan moet je Waylon. Dat is volgens mij het tegenovergestelde. Die smeet zijn jas in de hoek en die wilde gewoon lekker rocken. René heeft uiteindelijk zelf de koptelefoon van de technici gedesinfecteerd voor de opname kon beginnen. Dit is echt. Dankjewel voor je reacties. We hebben het dus over. De vraag is, wat strijk jij? Strijk jij überhaupt? Dat is wel een goede vraag. Ik vond het echt opmerkelijk dat, nou ja, dat 50-plussers, dat gemiddelde 50-plussers zo'n 3 uur per week achter de wankele plank staat te stomen. En 20ers 15 minuten wel weer geloven. Ben jij iemand die strijkt? En wat strijk je dan allemaal? En ik vertelde net over dat ik echt een... dat ik, als ik dan iets aantrek en ik heb er iets overheen, een jasje bijvoorbeeld, dat ik alleen maar de voorkant strijk en niet de mouwen, de achterkant. En Ellen stuurt, je ziet het echt wel voor je hoor, Erwin. Als jij alleen de voorkant strijkt, dat de achterkant niet. Volgens mij zit jij een grapje te maken. Nee hoor. Nee, helemaal. Ik. Ik maak eigenlijk geen grapje, moet ik heel eerlijk zeggen. Nee, op die manier. Dankjewel voor je berichtjes. Want we hebben het dus daarover. En er komen echt fantastisch leuke dingen bij. Mensen zijn echt eerlijk. De Sera de Groot, die app net. Nee hoor, Erwin. Ik strijk niks meer. De centrifuge op 1200 toeren. Kleding in het model trekken en hangend laten drogen. Ja, dat heb ik ook wel geleerd. Yvonne de Vries, die heeft niet eens een strijkplank. Ze kreeg ooit een luxe stoomstrijkijzer bij een heggenschaar. Maar heeft het ding nog gloednieuw in de doos. Nou, die maakt me los. Het mooiste verhaal komt dan wel van Hans Oosteling. Die streek vroeger een militaire dienst alleen zijn uniformbroek voor het verlof. Daar maakte hij dan een handeltje voor van 50 cent per stuk. Deed hij de broeken van zijn batterijgenoten met een soldij van 1:10. Was dat best wel een topinkomen, toch? Ja, nog meer, laat maar weten hoor, over het strijken. Wees eerlijk. Stuur bericht in naar de studio van Radio M Utrecht. Dat kan via de RTV Utrecht app rechts. Ook een app ons. En dan...

0: Zegt Siska Pluim, die stuurde berichten. Heer uurtje ontspannen, Radio Emma aan, ik strijk ook alles nog. T-shirts, overhemden, werkkleding, beddengoed, beddengoed ook, ja. Ondergoed en washandjes sla ik wel over. Met goede apparatuur is het heerlijk om te doen. Ik ben er nu toevallig ook mee bezig. Succes met je programma. Dankjewel. Dat zeg ik ook altijd tegen de wasmachine. Maar Siska, ik snap het helemaal. Ik vind het ook wel lekker huiselijk. Ik snap het. Zometeen hoor je bij Radio M Utrecht. Dan Hartman hoor je ook 3 voor 4. 3 platen met 1 overeenkomst. Dat is het spelletje. Mag je misschien, als ik je aan de telefoon heb, straks uitzoeken. Maar eerst meteen na de reclame zit hier Marije Drent met het regio-nieuws. En daarin onder andere dat de spoorwegovergang bij station Soest blijft bestaan. En de caravan is in trek.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
3: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €275 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
7: Oh yeah.
6: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
0: En het is plus. Nou, precies. Oh nee, over 2-3 seconden is het 1 over half 4. Marije Drent is er. Marije, het is nog onduidelijk of de gebouwen van de Universiteit Utrecht maandag weer opengaan.
9: Ja, sinds gisteren liggen veel systemen van de onderwijsinstelling plat door de grote brand in een datacentrum in Almere. En daardoor werkt onder meer het toegangssysteem niet en zijn de gebouwen van de universiteit dus dicht. Ook zijn veiligheidsmaatregelen volgens de universiteit niet te garanderen. Dat geldt voor het overgrote deel van de gebouwen. Ook voor de universiteitsbibliotheken, het universiteitsmuseum en Parnassos. Volgens de universiteit wordt er gewerkt aan het herstel. Zondagmiddag moet duidelijk zijn welke systemen het weer doen. Ook moet dan duidelijk zijn of de gebouwen maandag weer open kunnen. De spoorwegovergang bij station Soest blijft bestaan. De gemeente Soest en ProRail hebben dat besloten na overleg met omwonenden. De oversteek bij de Gouden Ploeg is al jaren een van de laatste onbewaakte overwegen in Nederland. Hij wordt gebruikt door fietsers en wandelaars die willen recreëren op de Eng. Om de overweg in stand te houden moet hij 35 meter worden verplaatst. En dan krijgt hij ook spoorbomen. Het werk staat gepland voor over 1,5 jaar. De hockeysters van SCAC zijn onderscheiden door burgemeester Maarten Haverkamp van De Bilt. Ze kregen de medaille van verdiensten in brons vanwege het behalen van de Europese titel van de Euro Hockey League een maand geleden. De burgemeester roemde tijdens de uitreiking gisteren hun gezamenlijke gedrevenheid en sprak alle hockeysters van Dames 1 ook afzonderlijk toe. En de caravan is in ons land bezig met een comeback. Dat zeggen de Bunnikse brancheorganisaties BOVAG en kampeer- en caravanindustrie na nieuwe verkoopcijfers. In maart en april werden ruim 2100 caravans verkocht. Bijna een vijfde meer dan in dezelfde maanden vorig jaar. En dat is opvallend, want in de rest van Europa neemt de caravanverkoop volgens de brancheorganisaties juist af. Nou, met name bij jonge gezinnen is de caravan in trek, stelt de branche. Want zij zien de caravan als een ideale manier om met kinderen vakantie te vieren. Tot zover, meer nieuws op de app van RTV Utrecht. Het weer, nou kampeerweer is het niet echt. Het is bewolkt en maximaal 18 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar een graad of 5.
0: Ja,

0: Dan wel juist. Slecht weer in Nederland, kamperen in Nederland, dan moet je in je tent liggen.
1: Het zonnetje schijnt niet, maar op zich, de temperatuur is prima. Hè? Ja, en het blijft ook droog trouwens dit weekend. Er zijn wolken en opklaringen en het wordt 18 à 20 graden.
0: Dankjewel. De verkeersinformatie bij Radio M Utrecht. Twee meldingen vanaf 10 minuten. Daar 2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel. Door een aanrijding. De weg is daar wel weer vrij. Maar zorg nog wel voor 25 minuten oponthoud. Dan de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond en Werkendam. Daar een 20 minuten vertraging.
2: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl. In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuurse op midgetgolftuinen.nl. Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
3: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
4: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
5: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
6: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
8: Pluk de middag met Erwin Peters.

voorstellen dat een liedje oorspronkelijk gewoon 10 minuten lang was. De radioversie is een flinke korting. Dan Hartman, Relight My Fire bij Radio Utrecht. Ja, jouw kans op de eeuwige roem en de prijzen natuurlijk ook in het spelletje 3 voor 4. En dat zijn drie platen met één overeenkomst. Het kan in hetzelfde woordje zitten, het kan in het onderwerp zitten, het kan in de titel zitten. Het kan ook heel sneaky verstopt zijn in de namen van de groep of artiest. Ben je er klaar voor? Drie platen, drie.

0: pom. Ja, en dat was aanwijzing nummer 1 in het spelletje 3 voor 4 bij Radio M Utrecht. En 3 platen met 1 overeenkomst. Als je een idee mocht krijgen bij de tweede. Sommige mensen hebben al een idee bij nummer 1 gehad. Sterker nog, Marco Vlieger die had al bij Den Hartman, riep hij al vuur, vuur. En die zegt, ja, oh, ik dacht niet dat hij in 3 voor 4 zat. Dus voordat we überhaupt begonnen waren, had iemand al een idee. Laat het weten dan, mocht je een idee krijgen. Dus tijdens aanwijzing nummer 2, stuur een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. Kan via de RTV Utrecht app van RTV Utrecht. Rechtsboven app ons. Aanwijzing nummer 2.
1: Ik zie je stiekempjes kijken. Jij wil dat niet laten blijken. Toch waarom blijf je daar staan en kijk je me niet even aan en wil je me telkens.

Dat was aanwijzing nummer 2 in het spelletje 3 voor 4 bij Radio M Utrecht. 3 platen met 1 overeenkomst. En dan zijn wij toe aan aanwijzing nummer 3. Heb ik je misschien zometeen aan de telefoon?

0: Radio M Utrecht, daar luister je naar. En dat was alweer aanwijzing nummer 3 in het spelletje 3 voor 4 bij je vrienden van Radio M Utrecht. En dan hebben wij iemand aan de telefoon, niet zomaar iemand. Het is, ik zou bijna zeggen, groepie van de Tiekeling. Nog net geen tatoeage van Radio M Utrecht op je
1: arm. Nee, dat is dat Benny Nijman.
0: Ja, maar je hebt toch nog wel meer onderdelen. Je kunt toch wel meer, als je echt fan bent, dan, als jij groepie bent, dan is dat vast nog wel. Je kunt ook dingen eroverheen zetten, hè?
1: Oh ja, ja. Je gaat bijna uitzenden.
0: Als jij echt van ons houdt, dan heb je dat erover over. Nou, Marco, jij was degene die... Ja, Dan Hartman draaide gewoon net na het eerste plaatje, na het half uur. En, ja, roep meteen. Wat riep je ook weer? Je dacht dat het ondertussen was voor meteen de opgave voor 3 voor 4. Oh ja. 4? Ja, 3 voor 4 weer.
1: Dat dacht ik stiekem. Want jij riep, deze zit eigenlijk ook in de 3 voor 4.
0: Het begint wel, wel een beetje zorgelijk te worden, hoor. Dit. Maar goed.
1: Ik? Ja. Nee, maakt mij geen zorgen. Dat komt allemaal goed.
0: Oh, oké. Okay. Nou, zolang het aan de telefoon is, niet live inderdaad. Want onvoorspelbaar groepie sneeuwen. Marco, goedemiddag. Goedemiddag. En wat was je aan het doen? Mogen we dat even vragen?
1: Ja, dat vraag ik eigenlijk al. We zijn lekker een midweekje weg geweest met mijn moeder en gezin. Dat doen we sinds onze zoon geboren is. En die is inmiddels 30. Dus voor de 30ste keer zijn we een midweekje op pad geweest. En maar, dit keer was het naar Renasse. Was het. En dat was prima.
0: Zag ik nog niet laatst ook foto's er voorbij komen dat je ergens in het zuiden van Europa zat ook?
1: Ja, dat was de week ervoor zat ik in Granada. Alleen met mijn vrouw.
0: Granada? Oh, oké. Okay, ja, dat telt niet mee. Echt.
1: Ja, die moeten 2 weken wachten. Dan gaan we pas weer naar Italië. Dus ja. Ja, dat is gewoon vakantie. Oh, ja.
0: Het is bijna pijnlijk gewoon.
1: Maar je was ook schrijf.
0: Nou, nee, maar ik moet even dit zeggen, hoor, voordat het om te lang duurt. Maar ik kan me herinneren, jij zat volgens mij in Granada. En toen deed ik een programma. En zelfs toen deed je mee met Pluk de Plaat, volgens mij.
1: Ja.
0: Bedenk me in één keer. Ik denk, maar volgens mij was hij toch...
1: Ja, zat ik helemaal daar. Een speciale Pluk de Plaat.
0: Oh ja, dat is echt zorgelijk.
1: Nee. Ik had er bijna wat van denken.
0: Zo, nou.
1: We zijn samen op vakantie.
0: Ja, neem me dan mee. Dan zou je leuke vrouw, je vrouw leuk vinden. Want zit je weer op je telefoon, zit je te luisteren. Anyway, Marco, luister. 3 platen. Overeenkomst in 3 voor 4. Wat was de overeenkomst volgens jou?
1: Ja, dit was ook Dave Edmunds. Hier komt de Weekend. Dan Vin Zenz met de Z. Kom erbij.
0: Ja?
1: De Cats. Come Sunday. Dus ik denk, komen.
0: Nee.
1: Dat zit tikkie.
0: Nee, serieus? Nee, het is niet.
1: Nee, dat is het fout. Dat is vast iets met het weekend te maken.
0: ik wil het gewoon zo graag gewoon een keer zeggen. Dat nee, natuurlijk is het goed.
1: Ja, die, oh nee.
0: Jij hebt bepaalde groepjes die moet je niet boos maken, dat weet je.
1: Oh ja? Nee hoor, ik ben zo snel boos hoor.
0: Ik wil het niet
1: heugen dat ik boos was.
0: Nou, ik vind het heerlijk. Ik vind het zo leuk. Ook dat fanatisme. Weet je wat het is met Pluk de Plaat? Vorige weekend was ik vrij en ik liet iemand een oude opgave horen. En ik wist niet welke het was. Ik moest zelf luisteren. Ik denk, oh, dat is nog moeilijk ook.
1: Ja, soms is het best lastig.
0: Maar het lag zo voor de hand op een gegeven moment. Oh ja, ik had een Duitse versie van... Duitse versie, nee, die is Duits. Ik had een versie van Doe, van Peter Maffay. En ik denk, het klinkt zo bekend, maar welke is het ook alweer? Peter Maffay, met Doe, maar die had ik dus verbouwd. Maar ik...
1: Met natuur.
0: Ja, nee, zoiets. Anyway, Marco, vertel. Jij mag kiezen. De man die alles al heeft. Een shopper, een puzzelboek, een notitieboekje, een koeltasje, een toilettasje, een rugtas. Of van mij een handtekening op je arm.
1: Dat mag ik dan de laatste? Doe ik hem onder die tatoeage. Oké, okay, nou schiet. Hij zit stil. Is het nooit stil?
0: Ik ben zo'n slachtoffer van mijn eigen grapje. Wat wil je hebben? Welke?
1: Zei je ook de shopper, zei je dat?
0: Ja, zei ik ook.
1: Dat was reuze handig, want dat was van de week wat boodschapjes meegedaan in Renasse.
0: Renasse. Oké. Okay. Nou, komt eraan, jongen.
1: Super.

Atje, Radio M Utrecht, daar luister je naar. En ja, ik bedoel, verliefd zijn, Guus Meeuwis en Van Gant. Hé, hey, is dat niet uit de jaren 90? Hé, hey, is dat niet uit de jaren 90? Nou, ja, kun je op stemmen, hè?

0: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
6: Oh, wat betekent dat voor mij?
5: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
6: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
5: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
6: En moet ik verder nog ergens op letten?
5: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Minister Van Weel van Justitie noemt het goed dat het OM de pornosite Motherless offline heeft gehaald. Dat dat pas gebeurde na publiciteit van de NOS en Nieuwsuur noemt Van Weel niet erg. Soms hebben de media een triggerfunctie, zegt hij. Na de publicaties werd de porno-website gisteravond uit de lucht gehaald. Op die site waren onder meer beelden van vrouwen te vinden die werden misbruikt of stiekem werden gefilmd. De kans is wel aanwezig dat Motherless via een andere weg weer online komt, omdat de domeinnaam niet in Nederland is geregistreerd. Ondanks een staakt het vuren dat Moskou had aangekondigd voor vandaag en morgen, heeft Rusland vannacht honderden droneaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Morgen, 9 mei, viert Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland. En daarom wilde Moskou naar eigen zeggen een gevechtspauze. Maar volgens de Oekraïense president Zelensky zijn er vannacht meer dan 850 drones op Oekraïne afgevuurd. Hij zei daarom geen enkele reden te zien voor Oekraïne om zich in te houden. Rusland zegt dat er meer dan 260 Oekraïense drones zijn neergehaald. De gijzeling in een bankfiliaal aan de Duitse plaats Zinzig is voorbij. De politie is het pand binnengegaan en vond daar twee mensen die vastzaten in een ruimte. De dader of daders waren nergens meer te bekennen. Mogelijk waren ze verdwenen direct nadat de twee hadden opgesloten. Vanochtend rond 9 uur kreeg de politie een melding dat er mensen in de bank werden gegijzeld. Lang was duidelijk om hoeveel mensen het ging. Opnieuw zijn er bij iemand die op een KLM-vlucht uit Zuid-Afrika zat symptomen van het Hanta-virus vastgesteld. Het is een vrouw uit Alicante. Eerder had een stewardess van die vlucht al symptomen, maar zij bleek het virus niet te hebben. Uit het KLM-toestel werd vlak voor vertrek een Nederlandse vrouw gehaald die later aan het virus overleed. Tot besluit nog het weer. Het is droog en vooral in het noorden is het vrij zonnig. De temperatuur vanmiddag ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken en het wordt al iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Vehicle Sharky komt eraan in pluk de middag en Good Heart is de verkeersinformatie. Er zijn 4 meldingen vanaf 10 minuten. Dat is de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Stroe, 21 minuten. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Waalbrug bij Zaltbommel. Door een aanrijding weg is wel weer vrij, maar zorgt voor 31 minuten vertraging nog steeds. A27 Utrecht richting Gorkum tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos 10 minuten. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 23 minuten. Ja, 23 minuten.
10: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En VitaPro helpt je daarbij. VitaPro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
12: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
11: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
13: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu te zien in het Centraal Museum. Dit was een uittip.
7: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
13: Pluk de middag met Erwin Peters.

Kaki, de man die tegenwoordig liever aan de rivier staat te vissen dan op een podium. Wij zijn nog steeds onvermoeibaar achter die wankelende strijkplank. Goedemiddag. Want we vragen, ben je aan het strijken? Of strijk jij? Wat strijk jij? Strijk je nog? Strijk je dan ook je sokken en zo? Daar gaat het.

tal. Ja, ik heb geen hekel aan strijken, sokken niet, maar theedoeken wel. En Tineke Rol die doet ook de overhemden en de broeken. Waar leg jij de grens? Stuur een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. Dat kan via de RTV Utrecht app, rechtsboven app ons. Hoor je zo meteen Bruno Mars, Chic komt eraan, maar eerst...

0: in de 90s Top 100.
1: Met de beste muziek uit de tijd van de eerste mobieltjes.
0: Flippo's.
1: En de 5-uur-show.
2: Welkom, welkom bij de 5-uur-show.
0: Laat je verrassen.
1: En stem af op de jaren 90.
0: De 90s Top 100.
1: Donderdag 14 mei.
0: Bij ons, Radio M Utrecht.

Ja, lekker hè. Dat zijn ze wel, toch? Of niet? Och, heerlijk. Dit is Radio M Utrecht en je hoorde Chic en I Want Your Love. En daarvoor hoorde je de Bruno Mars. Dat is ook echt wel de Bruno Mars. Je luistert dus naar Radio M Utrecht. We zijn dus bezig met het strijken. Blijkt toch best wel veel mensen nog die aan het strijken zijn. Ja... En dat is echt waar. En er zijn heel veel onderzoekjes die wij ook hebben gehad. Het is echt bizar hoeveel mensen strijken. En dat mensen van 50 plus staan nog 3 uur in de week te strijken. Echt. 3 uur in de week. Jan van Es die appt vanuit Duitsland dat hij het strijken lekker aan Sylvia overlaat. Beter voor de vrede. En Honey Bex die zegt namelijk, ik strijk alleen het hoognodige. Dat apparaat slijt bij mij echt niet hoor. Nee, dat geloof ik wel. Want er zijn meer mensen die dat hebben. Ondertussen, dus Gerard Schepping in die app dat zei, mij zie alleen de overhemd strijkt. En dan vooral laat op de avond, maar nooit langer dan een half uurtje. Hij mag zich er absoluut niet mee bemoeien. Dat is heel verstandig, toch? En er komen nog meer verhalen binnen van mensen die aan het strijken zijn. Strijken is toch voor veel mensen nog wel een ontspanning. Nou ja, dat wil Marco Vlieger, die kan alles in het huishouden behalve strijken. En Jeroen Vizet, die strijkt nooit, alleen als het nodig is voor een filmset. Dan doet de kleding het afdeling het wel voor hem. Dat is pas gewoon klasse. Ja, wat strijk jij überhaupt? Doe je dat? En strijk je dan ook de washandjes en zo? Doe je dat? Doe je dat? Nee, toch? Ofwel, gewoon eerlijk, hè? Ik ben trouwens degene die thuis strijkt. En ik heb nog best wel wel... Ik heb een keer een beetje zo'n plastic jas als kind proberen te strijken. Het was een van mijn strijkervaringen. Mijn favoriete jas was zo'n plastic dingetje. Wist ik veel, dus die bleef aan mijn strijkbout plakken. Radio M Utrecht, dit is vrijdagmiddag. Ik ben Erwin E. En dit is Frank Boeien.

Louis-Mont Petitvoor. Radio M Utrecht, zometeen bij Radio M Utrecht hoor je Douwe Bob. Onder andere Jessie Green staat er voor je klaar binnen zonder kloppen van de dijk. Zij komt ook binnen zonder kloppen, maar dat mag, want zij heet Marije Drent. Zij doet zometeen het regio.

0: Ook nog comfortabel ook.
1: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Odido. Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
5: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
4: Heel goed. Kun je ook gewoon restaurant zeggen?
5: Rand? Nee.
4: Fair enough.
5: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
6: En het is 4:30, tijd voor het regionieuws. Marije zit hier. Marije begint bij de Universiteit Utrecht.
7: Ja, het is nog onduidelijk of de gebouwen van de universiteit maandag weer open gaan. Sinds gisteren liggen veel systemen van de onderwijsinstelling plat door de grote brand in een datacentrum in Almere. Daardoor werkt onder meer het toegangssysteem niet en zijn de gebouwen van de universiteit dus dicht. Ook zijn veiligheidsmaatregelen volgens de universiteit niet te garanderen. Dat geldt voor het overgrote deel van de gebouwen. Ook voor de universiteitsbibliotheken, het universiteitsmuseum en Parnassos. Volgens de universiteit wordt er gewerkt aan het herstel. Zondagmiddag moet duidelijk worden welke systemen het weer doen. Ook moet dan duidelijk zijn of de gebouwen maandag weer open kunnen. Inwoners van 5 Heerenlanden zijn dit weekend weer de pineut. Want er zijn opnieuw werkzaamheden aan de A2 tussen knooppunt Oude Rijn en Everdingen. Maar dat is wel voor de laatste keer voorlopig. De afgelopen 5 weekenden was de weg afgesloten door grootschalige werkzaamheden. En meerdere keren ontstond grote verkeershinder met kilometerslange files en dorpen in 5 Heerenlanden die volliepen met sluipverkeer. Maar het werk is nu bijna klaar. Rijkswaterstaat belooft dat de nieuwe weg een stuk stiller zal zijn, met minder hinder voor omwonenden. Vanavond gaat de weg dicht. Maandag om 5:00 ochtends gaat hij weer open. Tennisser Botik van de Zandschulp uit Veenendaal doet dit jaar mee aan het gasttoernooi in Rosmalen. Het is de derde keer dat hij meedoet aan het ATP-toernooi. In 2022 en 2024 ook al. De nummer 2 van de wereld werd werd in allebei de edities uitgeschakeld in de 8e finale. Het toernooi in Rosmalen is van 6 tot en met 14 juni in Den Bosch. En de ANWB zet vandaag 940 tweedehands tenten op om te kijken of ze nog goed zijn. Dat gebeurt in een grote loods in Vianen. De tenten zijn bedoeld voor Stichting De Buurt. Die organiseert campings voor gezinnen met een krappe beurs. De ingezamelde tenten worden op veel punten beoordeeld. En dan kun je denken aan...
8: Volledig. Geen schimmel, geen scheuren. De rits moet oké zijn. Moet niet te zwaar zijn, 7 kilo. Dus daar gaan we dan even op kijken. Klopt het allemaal? Is het goed? Ja, dan gaat hij op de stapel goedgekeurd. Nee, dan valt hij helaas af.
7: Ja, en er zijn dus tientallen vrijwilligers vandaag bijeen om die bijna 1000 tenten in 1 dag te controleren.
9: Weet je wat ik fijn vind aan tenten? Ik vond een regen op zo'n tentzeil. Ja. Dat vind ik
7: klinkt
9: heerlijk.
7: Zo gezellig, hè?
9: Ja, maar je hoeft niet meer uit. Want ik heb een hele batterij aan YouTube-video's, aan Spotify-dingen, waar je echt 8, 9, 10 uur lang gewoon alleen maar het geluid hoort van regen op een tentzeil. Heerlijk.
7: Oh, dat heb je ook, om op te slapen.
9: Ja, dat bestaat, ja.
7: Dat je dat aanzet
9: bij het slapen. Je kunt kiezen, een beetje onweer misschien erbij of zo.
7: Ja.
9: Ik heb 1 keer de fout gemaakt, jaren geleden op YouTube. Had je dat ook. En mijn vriendin, die vond het fijn om met regendingen te slapen. Ik denk, nou weet je wat, dan zet ik zo'n YouTube-video aan. Mm-hmm. Voor 8 uur was ik even vergeten dat er tussendoor toen nog reclame kwam.
7: Ach, je schrok je rot.
9: Nou ja, echt. Nooit zo gesproken. Maar die is ook veel harder dan in 1 keer, weet je wel?
7: Ja.
9: Dus toch mijn echte tent.
7: Dat slaat heerlijk, vind ik eigenlijk.
9: Ja, dat is wel zo.
7: Het het weer. Het is bewolkt en maximaal 18 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar een graad of 5. Het weekend blijft droog. Er zijn wolken en opklaringen en het wordt 18 à 20 graden.
9: Oké, dankjewel. Dan de verkeersinformatie. En dan de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Voorthuizen. 13 minuten. Het maakt onderdeel uit van de vertraging van 10 minuten en langer. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en Zaltbommel.

0: 34 minuten. De kortste op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen knooppunt Oude Rijn en Woerden 10 minuten. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Hagestein en knooppunt Gorkum. Daardoor een aanrijding rechter rijstrook is daar dicht en zorgt voor 43 minuten vertraging.
1: Dit is een uittip.
2: Koninklijk shoppen en royaal genieten doe je op Zomerver Soestdijk. Van 14 tot en met 17 mei kun je genieten op het landgoed van Paleis Soestdijk. Shoppen bij de leukste pop-up stores, een wandeling door de paleistuinen, workshops en nog veel meer. Kijk voor meer info op zomerversoestdijk.nl.
1: Dit was een uittip.
3: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
4: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
5: Pluk de middag met Erwin Peters.

0: Ja, mooi. Hoi Erwin, zegt Bertie, stuurt een berichtje, dankjewel. Ik ben bijna 70, ik heb nog nooit gestreken. Alleen in 1977, maar dat was mijn uitgaanstenue in mijn diensttijd. Anders dan mocht je gewoon niet naar huis in het weekend. Gewoon de nacht ervoor de vouw nat maken en onder je matras. Nooit commentaar gehad. Ja, dan wel, hè, maar het is toch wel goed. Hè. Dat voelt toch wel een beetje lekker compleet. Ja, heb jij het wel eens gedaan, Aart van Eldik? Heb jij wel eens gestreken?
1: Ja, ik vond het zelfs best wel leuk.
0: Ja, ik vind het ook niet verschrikkelijk.
1: Het vindt heel rustgevend.
0: Er zitten ja, heel veel mensen, weet je, dat 50-plussers vaak nog 3 uur per week staan te strijken.
1: Oh ja?
0: Ja, ja.
1: Ik ben er wel mee gestopt al jaren.
0: Ik heb is dat zo?
1: Ja, ik werkte ooit bij een bank, heel lang geleden.
0: Dan moest je overhemden strijken.
1: Ja, dan zat ik elke zondagavond bij Studio Sport, maakte ik een soort ritueel van. Ging ik zitten op de bank.
0: Oh, je ging erbij zitten?
1: Strijkplank op de lage stand. En dan ging ik overhemden strijken voor de hele week.
0: Echt?
1: Ja, heel veel rust.
0: Ja, dat is wel... Ja. Onder Studio Sport aan het... Ik heb nog nooit... 30% zegt dat daar over discussies over ontstaan. Stellen die ruzie maken over strijken. Over hoe het moet. Of wie het doet. En vooral waarom het nog steeds niet gedaan is. En ik hoorde een keer van een huisgenoot die na het strijken van 1 shirt... een betaalverzoek stuurde van 1,5 euro voor elektriciteitskosten. Ja, en er zijn dus mensen die alleen de voorkant van hun shirt strijken.
1: Hey.
0: Omdat je daar een colbert overheen gaat.
1: Ja.
0: Dat doe ik dus... Ja, is dat raar?
1: Dus als je dan op een feestje bent en je trekt uiteindelijk dat colbert uit, dan zie je achterop...
0: Als ik dat uit zou trekken, ja. Nee, ja. Het heet dus gevelstrijken. Ja, dus voorkant strak, achterkant complete ravage. Is eigenlijk precies hoe ik mijn leven organiseer, denk ik. Aart van Eldik is zometeen iets heel anders. Daar maak je je geen zorgen over of je iets wel gestreken daar zit eindexamen te doen. Hè? Daar heb je het over zometeen toch?
1: Ja, de eindexamens zijn vandaag begonnen. En toen moest ik even terugdenken aan mijn eigen eindexamen. Waar ik vooral bij wiskunde B, vond ik een heel moeilijk vak, zo gestrest was dat ik een soort blackout kreeg. En uiteindelijk ook een 3,6 maar haalde. Uiteindelijk toch wel geslaagd. Maar dat kan stress met een mens doen. Dus ik ben benieuwd hoe gestrest onze lieve luisteraars waren toen zij eindexamen deden.
0: Ja, nou, het is altijd zweten. Ik weet niet of het tegenwoordig... Volgens mij tegenwoordig wordt het een etappes min of meer gedaan, geloof ik. Toch of niet?
1: Het lijkt wel redelijk op hoe het was. Althans, mijn kinderen hadden een beetje dezelfde idee qua eindexamen als ik. Gewoon grote gymzaal en daar ga je.
0: Ja, vond vreselijk, maar een beetje...
1: Maar kennelijk neemt die stress steeds meer toe. Het laks.
0: Ja,
1: scholierenvakbond... Die heeft zelfs een speciale stresslijn ervoor geopend.
0: Maar waarom kunnen ze dat niet op een andere manier organiseren? Dan moet dat het iets huiselijker of iets minder officieel is.
1: Nou, er is een school hier in de provincie, die hebben nu planten neergezet. Dus die kijken die leerlingen tegen een muur van planten aan. En dat schijnt rustgevend te zijn.
0: Nou, vind ik een goed plan.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Heel goed plan. Nou ja, verder is er vanavond in IJsselstein een demonstratie tegen een geplande noodopvang voor asielzoekers daar op een van de voetbalvelden. Daar zijn wij bij. En het is Moederdag zondag.
0: Ja.
1: En wij hebben het over de mier. Want in de mierenwereld is de vrouw, de moeder, de absolute heerser. De man heeft daar niks te vertellen en die doet ook verder niks. Behalve zich voortplanten.
0: Oké, dat klinkt eigenlijk wel heel herkenbaar. Gewoon uit het leven gegrepen.
1: Super relaxed. Gaan we het over hebben met Saskia van Dokkum van Utrechts Landschap.
0: Dat en meer, zo meteen bij de allerlaatste keer Utrecht komt thuis van deze week.
1: Oh!
0: Ja, schrikt er toch wel van, hè?
1: Ja, iedere keer weer. Een
0: soort wiskunde B-reactie. Zo meteen, veel plezier. Oh nee, ben er nog, bij Aart van Eldik.

binnen zonder kloppen bij Radio M Utrecht. En daarvoor Jesse Green hoorde nog een Nice and Slow. Oké, heel even iets anders. Dat liedje begon dus eigenlijk helemaal niet als zo'n grote wereldhit. Maar meer zo'n nummer waarvan platenbazen dachten, ja, aardig, gezellig, even kijken wat er mee gebeurt. En ergens in Londen, daar zat een producer met een stapel buitenlandse melodieën. En dat gebeurde toen veel, hè? Italiaanse liedjes, Franse deuntjes. Alles werd een beetje opnieuw aangekleed, alsof het ineens uit een Engelse pub kwam rollen. En tussen al die nummers zat dus een melodie die oorspronkelijk helemaal niet brutaal bedoeld was. Best chic zelf, een beetje romantisch. Maar toen kwam hij de studio binnen. Grote bakkenbaarden. Open overhemd, waarschijnlijk tot halverwege zijn borst. En een stem alsof iemand een whiskyvat kon zingen. En toen voelde hij meteen, ja, dit moet geen liedje worden. Nee, dit moet klinken alsof iemand met te veel zelfvertrouwen jou een heel slecht idee aanpraat. En je toch meegaat. En dus die blazers die werden harder, het ritme ging naar voren, iedereen een beetje zweet in de studio en hij begon ermee te spelen. Half zingen, half uitdagen. Alsof hij tegen de hele wereld zei, waarom moet ik doen? Het leven duurt kort genoeg. En ergens hoor je dat nog steeds terug, dat knipogen. Dat veel te charmante. Dat van, echt, kom op joh. En dan valt alles op zijn plek. Bij deze plaat, Tom Jones. En help jezelf.

Radio M Utrecht met Tom Jones en Help Yourself. Heel grappig hoor, die dingen die met betrekking tot het strijken. Ik las dat meer dan 60% van de mensen hun dekbed overtrek strijkt. Dat vond ik echt schokkend hoog. Het dekbed overtrek heeft ongeveer 3 seconden een strak leven. Daarna lig je er weer als een croissant in te draaien. En toch doen mensen dat. Omdat het lekker fris voelt. Sterker nog, er was zelfs ergens lees ik hier ruzie ontstaan in de straat. Omdat iemand ongestreken handdoeken buiten had hangen. Buren vonden dat slordig voor de buurt. En dat vind ik dus prachtig in Nederlands. Hè? Dat er mensen zijn die uit het keukenraam kijken en denken, nou, dat kan niet. Die vaatdoek heeft vandaag ook geen discipline gehad. Ja. Zometeen, Art van Helding, Utrecht, tot thuis.

0: schat, gaan we van vast of dynamisch?
1: Dynamisch.
0: Maar in de winter wil ik zekerheid.
2: Dat kan met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
3: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
4: True Lease met Genke.
5: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
4: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
5: Precies wat we nodig hadden.
4: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
6: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
4: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
9: Social Deal dierentuindeals, steek 1 en actie bouw.
10: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
11: Beren goed, thanks Bo.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: En actie olifant.
12: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
10: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
13: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
14: Renate Kok met het NOS Journaal. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en bij Rederij Doekse. Het datacenter denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet dat pas zeker als de stroomvoorziening weer is hersteld. De Belgische politie heeft 18 mannen aangehouden die samen een Turkse maffiabende zouden vormen. Ook zijn er huiszoekingen gedaan in 26 woningen. De mannen, allemaal tussen de 22 en 40 jaar, zouden op grote schaal geld hebben verdiend met bedreiging, afpersing en witwassen. De bende zou zeer gewelddadig te werk zijn gegaan, vooral in Belgisch Limburg. Bij huiszoekingen werden meerdere vuurwapens en stapels contant geld gevonden. De politie heeft ook auto's en dure horloges in beslag genomen. Peter Gillis van het tv-programma Massa is Kassa gaat in beroep tegen zijn straf voor belastingontduiking. Gisteren kreeg hij van de rechtbank 1,5 jaar cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk en 1,3 miljoen euro boete. Gillis kreeg ook een taakstraf voor mishandeling van de ex of van zijn ex, maar of hij ook daartegen in beroep gaat is onduidelijk. En de eerste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door de Fransman Paul Magnier. Hij won de sprint en rijdt nu in de roze leiderstrui. In de laatste kilometer voor de finish was er een zware valpartij. Dylan Groenewegen was een van de slachtoffers en was daardoor kansloos voor de sprint. Het weer dan droog en vooral in het noorden zonnig. Vanavond en vannacht opklaringen. Het gaat afkoelen naar een graad of 7. Morgen weer flink zonnige periode, maar ook wat stapelwolken. Maximaal.
15: En weg is ze. Renate Kok hield er even mee op.
1: Ja.
15: Maar wij zijn er wel. Marije, hallo, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
15: Jij hebt de hoofdpunten van het nieuws uit onze regio.
16: Onrust onder inwoners van Wilnis over de vergevorderde plannen voor een nieuw afvalbrengstation. De gemeente wil die bouwen tussen het net aangelegde natuurgebied Mariekeland en de algemene begraafplaats. Omwonenden en bezoekers van de begraafplaats vrezen voor verkeersoverlast en geluidsoverlast. De spoorwegovergang bij station Soest blijft bestaan. De overweg die nu pal aan het perron ligt, wordt wel 35 meter verplaatst en daarna beveiligd met spoorbomen, waarschuwingslichten en bellen. De oversteek bij de Gouden Ploeg is al jaren een van de laatst onbewaakte overwegen in Nederland. En zojuist is bekendgemaakt wie de publieksprijs heeft gewonnen bij de Zilveren Camera. Nou, ik kan alvast verklappen dat de winnende foto in Amersfoort is gemaakt.
15: Hoppa!
16: Dat is over de hoofdpunten.
15: Oké, zometeen meer daarover. Nu de files bij ons in de regio met een vertraging vanaf 10 minuten. A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Voorthuizen. Daar heb je een kwartiertje extra reistijd. A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur vertraging. A12 Arnhem Den Haag tussen Houten Oost en Woerden 10 minuten. En de laatste de A27 Utrecht Breda tussen Noorderloos en Werkendam. Ook 10. Zometeen Cyndi Lauper en Greenfield en Cook.
1: Beleef nu al het ultieme vakantiegevoel op de Midget Golftuinen Lage Vuurse. Kijk voor alle informatie over de Midget Golftuinen Lage Vuurse op midgetgolftuinen.nl.
17: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu te zien in het Centraal Museum.
18: Dit was een uittip.
19: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
20: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
21: Woonboulevard Utrecht is met hemelvaart open. Met 60 woonwinkels en gratis parkeren. Kijk op woonboulevardutrecht.com.
22: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
23: Ook de Graaf Maarsen. Voor kussens, overtrekken, bedden, lingerie, nachtmode, handdoeken en meer. Vind je in
20: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
13: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
24: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Japan. Cindy Lauper. Radio M Utrecht. Goedemiddag.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Vrijdag 8 mei 2026. We staan op de drempel van het weekend. Op de dag dat in de binnenstad van Amersfoort een zonnepaneel bovenop een fietser is gevallen. Die vrouw is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is ook de dag van een demonstratie in IJsselstein tegen de geplande noodopvang voor asielzoekers. En het is de dag waarop je hoort waarom mannelijke mieren helemaal niks te vertellen hebben. En het is een historische dag, want op deze dag in 2002 wint Feyenoord de UEFA Cup door in de finale met 3-2 te winnen van Borussia Dortmund, mede door 2 goals van Pierre van Hooijdonk.
2: De bal ligt prettig, niet te dichtbij en niet te ver. En ja, het is Pierre van Hooijdonkavond. Het is de Pierre van Hooijdonk Cup.
0: Ja, terug naar vandaag, de dag dat de eindexamens zijn begonnen. Het bracht mij terug naar een bloedhete gymzaal waar ik zo gestrest was dat ik het helemaal verknalde. Een 3,6 kreeg ik. Gelukkig slaagde ik uiteindelijk toch. Maar hoe is het jou vergaan tijdens die examens? Had jij veel examenstress? Stuur me maar een berichtje via de app.

0: Taylor Swift. 14 Grammys heeft ze al binnengesleept in haar carrière. Waaronder 4 keer voor beste album. Album van het jaar. En dit was ze met Open Light hier op Radio M Utrecht. Op deze vrijdagmiddag, we kijken richting het weekend. En dan krijgen we altijd leuke tips van Saskia van Dokkum van Utrechts Landschap. Saskia, goedemiddag.
1: Goedenavond, Aart.
0: Ja, wij gaan naar het Maartendijkse Bos. Een plek om naartoe te gaan altijd. Maar misschien ook wel deze moederdag, zondag.
1: Ja,
0: ja toch?
1: Ja, dat zou maar zo kunnen. Want in dat Maartendijkse Bos... overigens kan je daar... Er zijn maar weinig bossen waar je met de trein naartoe kan. Nou, hier kan je gewoon op de trein stappen... en uitstappen bij Hollandse Rading. En dan ben je gewoon in dat Maartensdijkse Bos. Maar waarom jij haakt aan die moederdag... is omdat dat Maartensdijkse Bos wel bekend staat... om het feit dat er heel veel mierenhopen te vinden zijn. Nou ja, juist mieren... daar speelt de vrouw, de moeder, een heel belangrijke rol in... Want die bosmieren, die rode bosmieren die daar in dat Maartensdijkse Bos zijn... die leven in een strikt matriarchaat. En dan denk je natuurlijk, wat is dat nou weer voor ingewikkelde term? Maar dat betekent dat die mieren, daar is de koningin echt de baas. Soms een aantal koninginnen met elkaar. Dan leven ze in meerdere koloniën samen. Het werk wordt in die koloniën gedaan door duizenden vrouwelijke werksters...
0: Ja.
1: En ja, mannetjes komen er wel aan te pas, maar uitsluitend voor de voortplanting.
0: Dus de vrouwen zijn de baas en doen al het werk?
1: Ja, ja. Is dat geen ideale maatschappij?
0: Nou, hoe zou de wereld eruit zien dan? Ik denk een stuk mooier.
1: Ja, zouden er minder oorlogen zijn?
0: Ik weet het niet zeker, maar het is waarschijnlijk.
1: Ja, ik weet het niet, want als je over die koloniën van die mieren leest... dan moorden ze elkaar ook nog wel eens uit.
0: Oh.
1: Dus ik weet niet of het helemaal goed komt, maar misschien een beetje beter.
0: Ja.
1: Nee, maar het is een hartstikke lekker bos. Nou, ik zei al, je kan er met de trein naartoe. En nou ja, je weet dat ik ook altijd van een goede kop koffie in dat bos hou... als je flink gewandeld hebt... En dat kan je daar ook heel lekker doen bij de paddenstoel. Een leuk restaurant waar je even je appeltaart met een lekkere kop koffie kan nemen. En ja, je ziet daar langs de paden gewoon heel regelmatig van die mierenhopen. Ga daar niet in zitten vroeten, want je vermoordt een prachtig stelsel, gangenstelsel... Wat daar onder de grond in die hoop zit. Zoek dat eens op internet op. Maar geniet vooral van die prachtige natuur in dat Maartensdijkse Bos. Op de grens van Utrecht en Noord-Holland.
0: Kijk, en als je die mieren ziet gaan en aan de slag ziet... dat zijn dus allemaal vrouwtjes.
1: Ja, dat zijn allemaal vrouwtjes. En die vrouwtjeswerksters die leven een paar maanden. De koninginnen vaak meerdere jaren. Maar die mannetjes, ja, een paar weken en dan hebben ze hun taak gedaan. En dan is het weer afgelopen. En die vrouwtjes, die kunnen overigens... de wetenschap is het er niet helemaal over eens... maar die rode bosmieren die kunnen in ieder geval... zo'n 50 keer hun eigen gewicht verplaatsen. En dan moet je voorstellen dat dat dus... als je dat met een mens zou vergelijken, ja. Even een auto optillen.
0: Ja, en ik heb best een sterke vrouw, maar zo sterk... het is ongelooflijk, hè? Het is ongelooflijk.
1: Nee, maar het is toch zo'n klein miertje, joh, van een paar centimeter,
0: ja,
1: weet
0: ja,
1: je wel?
0: Ja, het is
1: wel. Het is toch hartstikke leuk om je dat te realiseren... als je daar wandelt en geniet van die prachtige natuur.
0: Ja, nou, ik wens jou en alle andere moeders een prachtige moederdag toe. Wij vaders gaan ons best doen. Genieten van het Maartensdijkse Bos. Saskia van Dokkum van Utrechts Landschap. Dankjewel.
1: Dankjewel.

0: do.
1: Elvis Presley.
0: Moody Blue.
1: Ja, vandaag zijn de eindexamens begonnen voor de middelbare scholen. En denk je eindexamen, dan denken toch veel mensen, ik in ieder geval wel, nog steeds aan de stress van destijds. En het is toch best een tijdje geleden. Die stress, daar heeft het LAX, dat is een soort vakbond voor scholieren, zelfs een speciale telefoonlijn over geopend voor de eindexamenstress.
2: We zagen in de afgelopen eindexamenklachtenlijnen die we hadden georganiseerd dat ontzettend veel klachten binnenkwamen. Die gingen over stress. Dus leerlingen die echt wel verdrinken in verwachtingen of kampen met bijvoorbeeld slaapproblemen. Ook cijfers laten zien dat de afgelopen 20 jaar prestaties die druk is verdrievoudigd onder jongeren. En wij vinden het ontzettend belangrijk dat die scholieren zich niet alleen gehoord, beoordeeld voelen, maar juist ook gehoord. En daarom willen wij graag die stresslijn bieden. Ja, we krijgen voornamelijk, wat we kunnen zeggen, is dat leerlingen voornamelijk echt wel kampen met slaapproblemen, zich niet goed kunnen concentreren, echt verdrinken in verwachtingen en ontzettend veel spanning en druk ervaren. Dus dat krijgen we echt wel voornamelijk binnen en dat zagen we ook in afgelopen eindexamen klachtenlijnen, dat we dat wel binnenkregen.
1: Slaapproblemen, concentratieproblemen, druk, spanning. Herken jij er iets van? Vertel me eens hoe dat bij jou ging tijdens die eindexamens in die gymzaal, waar het misschien wel bloedheet was. Laat maar weten. Stuur me even een berichtje over jouw eindexamen en hoe dat was. En dat kan via de RTV Utrecht app. En dan kletsen we straks even.

0: Radio M Utrecht. En straks nog Shocking Blue en Charles en Eddie. En het nieuws met Marije. Onder andere over een foto die in Amersfoort gemaakt is en die in de prijzen is gevallen bij de Zilveren Camera.
1: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
2: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga...

0: Bel op seniorweb.nl.
1: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
4: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel 850 euro inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: 5:30, Marije is er voor het regionieuws. Goedemiddag.
6: Goedemiddag.
5: De Universiteit Utrecht die heeft voor komende maandag en dinsdag zo goed als alle tentamens geschrapt.
6: Ja, dat is vanwege de brand gisteren in het datacentrum in Almere. Alleen toetsen van de faculteit diergeneeskunde en toetsen van de faculteit medische wetenschappen in het Heijmans van den Berggebouw gaan door. Dat komt omdat niet zeker is of alle gebouwen weer open kunnen. Sinds gisteren liggen veel systemen van de onderwijsinstelling plat door de grote brand in een datacentrum in Almere. En daardoor werkt onder meer het toegangssysteem van de gebouwen niet en zijn veiligheidsmaatregelen niet te garanderen. Volgens de universiteit wordt er gewerkt aan het herstel. Zondagmiddag moet duidelijk worden welke systemen het weer doen. De spoorwegovergang bij station Soest blijft bestaan. De gemeente Soest en ProRail hebben dat besloten na overleg met omwonenden. De oversteek bij de Gouden Ploeg is al jaren een van de laatste onbewaakte overwegen in Nederland. Hij wordt gebruikt door fietsers en wandelaars die willen recreëren op de Eng. Om de overweg in stand te houden moet hij 35 meter worden verplaatst en dan krijgt hij ook spoorbomen. Het werk staat gepland voor over 1,5 jaar. De vergevorderde plannen voor een nieuw afvalbrengstation in Wilnis zorgen voor onrust. De aangewezen locatie ligt tussen het net aangelegde natuurgebied Mariekeland en de algemene begraafplaats. Tot grote schrik van omwonenden en bezoekers van de begraafplaats. Die vrezen voor verkeersoverlast en de mogelijke geluidsoverlast van het recyclingstation. Volgens de gemeente is het nieuwe afvalbrengstation nodig omdat de Ronde Venen flink is gegroeid en ook de komende jaren waarschijnlijk blijft groeien. De huidige locatie in Meidrecht voldoet daarom niet meer. De Ronde Venen laat weten dat als het plan doorgaat, het nieuwe afvalbrengstation in 2029 in gebruik wordt genomen. FC Utrecht-trainer Ron Jans denkt dat de club zondag een kans maakt tegen Ajax. Maar wel onder één voorwaarde, zegt hij tegen RTV Utrecht.
7: Maar wij moeten er gewoon zo goed uitzien, zoals in de periode. Bij PSV verlies je wel, maar die hele serie, Groningen uit, NEC uit, Twente uit. Als wij zo zijn, ja, dan maken wij best wel een goede kans.
6: Hij doelt hiermee op de goede vorm van de club in februari en maart. Hij moet het in de wedstrijd wel doen zonder de aanvallers Alarsson en Stefanov, want die zijn geblesseerd. De wedstrijd is zondag live te volgen via de stream van RTV Utrecht. En fotograaf Remco de Waal heeft de publieksprijs gewonnen bij de Zilveren Camera. Dat is de belangrijkste journalistieke fotowedstrijd van ons land. Hij won met een foto waarop kroonprinses Amalia poseert tussen militairen op de Prins Bernhard kazerne in Amersfoort. Ze was daar met koning Willem-Alexander op werkbezoek. De jury selecteerde vooraf 10 foto's waarop gestemd kon worden. In totaal werd er 5000 keer gestemd. Bijna 1000 stemmen gingen naar de foto van Remco de Waal.
5: Het is wel een schitterende foto. Ik zit er nu naar te kijken. Je ziet dus al die mannen, zijn allemaal mannen in dit geval, in hun groene pakjes, allemaal met een groene baret op. En dan precies in het midden zit de prinses in een knalrode jurk.
6: Ja.
5: En ze moet lachen en slaat haar hand voor het gezicht van het lachen. Het is echt een mooie foto.
6: Ja, en blijkbaar komt dat omdat er werd geroepen Catharina, waarop toen het hele korps reageerde met Amalia. En zij nogal verbaasd daarop reageerde.
5: Ja, want, ja, dat is echt een goed moment.
6: Want hun korps heet het regiment Huzaren Prinses Catharina Amalia.
5: Ah, kijk.
6: Vandaar. Nou, die foto is ook te zien op onze site. En meer nieuws vind je er ook. Het weer, het is nu nog bewolkt en maximaal 18 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar een graad of 5. Het weekend blijft droog, er zijn wolken en opklaringen en het wordt 18 à 20 graden.
5: De files, het valt mee, een paar die opvallen. A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Voorthuizen, daar 10 minuten vertraging. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, 25 minuten vertraging. En de laatste, de A27

0: Utrecht-Breda, tussen knooppunt Everdingen en Werkendam. Een file van 15 kilometer en je bent bijna een half uur langer onderweg. Gelukkig komen zo Charles en Eddy langs en het uitgebreide weerbericht met Grita Spannenburg.
1: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
2: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
1: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
3: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
4: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl. Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
5: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu te zien in het Centraal Museum.
6: Dit was een uittip.
7: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Would I Lie to You, Charles and Eddie op Radio M Utrecht. Op de dag dat voor middelbare scholieren de eindexamens begonnen. Ja, sommigen hebben dan last van heel veel stress, anderen helemaal niet. En die zien het allemaal wel. Jacob is zo iemand die schrijft, of Jacques heet hij. Die schreef, ik kom uit de tijd van examen doen en nou ja, daarna was je geslaagd of niet. Tuurlijk, er was stress. Maar je ging gewoon door of je ging werken. Ja, zo was dat bij Jacques. René Lems, goedenavond. Goedemiddag.
1: Hoi, Jacques. Goedemiddag. Hoi.
0: Wat herinner jij je nog van je eindexamen?
1: Ik deed examen voor de MAVO in 1976, dus 50 jaar geleden.
0: Ja.
1: En dat was natuurlijk ook in de gymzaal. Alleen die zomer, of ja, het was volgens mij eind mei dat wij dat deden, dat examen. Was er zo verschrikkelijk heet met al die grote ramen, maar geen airco, dat had je toen nog niet.
0: Ja.
1: Dus er waren leerlingen, die vielen flauw.
0: Oh.
1: Die werden afgevoerd.
0: Ja,
1: ja, dat was echt, dat was natuurlijk ook een hele hete zomer.
0: Ja.
1: Maar ik heb het wel gehaald in één keer. Ik stond wel stijf van de stress ook, dat weet ik nog wel. Dat ik ook de nacht ervoor nog door heb zitten leren dat mijn vader uit zijn bed kwam om te zeggen, ga nu maar naar bed, want het heeft nou toch geen zin meer.
0: En wat waren de vakken waar jij het meest stress over had?
1: Ja, wiskunde, dat vond ik verschrikkelijk moeilijk. Ik had daar ook een 4,6 voor, ik weet het nog.
0: Oh, dat is nog maar beter dan ik,
1: vak, ik had een andere vak, had ik overpunt, dus ik was wel geslaagd. Ik had volgens mij Nederlands, Engels, Duits, handel, aardrijkskunde, wiskunde en, nou, ik weet niet meer, dat andere vak. Maar ik heb echt wekenlang zitten leren. Nou, en toen in die zaal, een bloedje heet, echt niet normaal. Dat mensen gewoon flauw vielen, dat is ongelooflijk, hè?
0: Ja. Bracht dat extra stress of bracht dat ook nog misschien een stukje ontspanning?
1: Nou, voornamelijk zweten.
0: Ja.
1: Nee, het gaf geen ontspanning. Ik zat echt wel vol met stress, maar ik had wel heel goed geleerd. Dus het lukte allemaal wel. Alleen wiskunde, dat was een probleem.
0: Nou ja, je hebt nog een vol punt meer dan ik, hoor. Ik had een 3,6.
1: Oh, kijk. Ik had zo'n hekel aan wiskunde. Ja. Ik had er zelfs bijles voor.
0: Ik kon het
1: gewoon niet. Ik snapte er helemaal niks van.
0: Nee.
1: Maar gelukkig door alle andere vakken waar ik dan 7's en 8's voor had. Ja, nou ja, dan had ik overpunten, was ik in één keer geslaagd. Ik was nog een jochie van 15, kan je nagaan.
0: Ja, en dit is allemaal voor de tijd dat er een examenstresslijn was, hè? Jij kon er niks bellen.
1: Nee, dat bestond allemaal niet. Dat was niks, helemaal niks. Dus,
0: Oké, René, dankjewel.
1: Oké, Aart.
0: Fijne avond.
1: Dag.
0: Wat herinner jij je van je examens? En was dat ook zo'n gestreste boel? En zat je ook in zo'n bloedhete gymzaal? Laat het maar weten en stuur een berichtje. Dat kan via de RTV Utrecht app.

0: Raccoon.
1: Nickel voor goodbye. Rita, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Aart.
1: Goedemiddag. Wat voor dag hebben wij achter de rug?
2: Een droge dag. Een dag met 17, 18 graden. En een dag die wisselend bewolkt was. We begonnen natuurlijk met die wolkenvelden. Dat had tijd nodig om open te breken, te verdampen door de zon. En toen werd het in de tweede helft van de middag, tweede helft van de ochtend... brak langzaam de zon door. Dat duurde eventjes. Rond lunchtijd ging het eigenlijk wel heel goed. Toen kwam de zon er goed bij. En toen daarna sloeg het weer dicht met nieuwe wolkenvelden die dan juist door die temperatuurstijging werden gemaakt. En nu is het nog steeds bewolkt. Ik heb wat idee, de komende paar uur geleidelijk aan gaat de meeste bewolking er weer uit. Dan kunnen we morgen weer eigenlijk helder aan de dag beginnen.
1: Kijk, en wat krijgen wij dan voor dag morgen?
2: Ik denk een mooie dag. Een beetje hetzelfde ritme met eerst zon, dan stapelwolken die nog klein zijn, de cumulus humulus. En dan stapelwolken die steeds groter worden. In de middag gaan ze ook weer wat aan elkaar klonteren. Maar toch, 19 à 20 graden bij een licht oostelijk briesje is warmer dan vandaag. En meer zonuren dan vandaag. Dus dat ziet er eigenlijk goed uit. En zondag nog steeds ruimte voor zon. In afwisseling met wolkenvelden. Ik weet niet of die dag weer even zonnig begint als de dag van morgen. Dat kan best wel eens wat diffuser zijn. En met een opstekend noordelijk windje wordt het 17 tot 19 graden ongeveer.
1: Dat is
2: voor zondag.
1: Ja, oké.
2: Ja, dus als je de beide dagen samen hebt, dan denk ik dat de dag van morgen meer zonuren heeft dan die van zondag. Maar dat zondag eigenlijk ook wel vriendelijk oogt.
1: Oké. Over een uurtje kijken we eventjes de volgende week ook in. Ja. Zullen we dat doen?
2: Doe vast de jas aan. Ja. Tot straks.
1: Goeie tease.

Sunshine Band, Come to My Island. Radio M Utrecht. Tot 7 uur ben ik bij je. Utrecht komt thuis. En we gaan zo meteen eens kijken in IJsselstein. Bij verslaggever Annemarie de Wit. Er is daar een protest gaande tegen een noodopvang voor asielzoekers op het voetbalveld. Hoe gaat het daartoe? En verder hoor je een gesprek met FC Utrecht-trainer Ron Jans over de wedstrijd tegen Ajax dit weekend.

0: gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
1: Hey, bedankt.
2: Merci.
0: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
5: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
4: En voor de aangepaste fiets van Maria.
6: En zo kan ik er weer op uit.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
3: Medipoint.
4: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Medipoint.
4: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
9: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
10: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
10: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
11: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M
12: Utrecht. 6:00, Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van vuurwerkverkopers. Met ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat er altijd hulpverleners worden bestookt en mensen ook gewond raken. Alleen knalerten en sterretjes mogen nog. Buurtverenigingen mogen nog wel siervuurwerk afsteken als compoundboxen en fonteintjes. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro aan compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en ook bij Rederij Doeksen. Het datacentrum denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet dat pas zeker als die stroomvoorziening weer is hersteld. De grenscontroles gaan na de zomer op de schop. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer die controles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op de wegen achter die grenzen. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. Plannen werden vorige maand weggestemd door de Eerste Kamer. Voor het eerst is er nu ook een wolf gezien in Zuid-Holland. Hij is vorige maand gefilmd in de buurt van Barendrecht. Volgens de provincie is het waarschijnlijk een zwervende wolf die op zoek is naar een eigen leefgebied. En daarom is het niet zeker of die wolf ook in Zuid-Holland blijft of dat hij op doortocht is. Minister Van Wil van Justitie noemt het goed dat het Openbaar Ministerie de pornosite Motherless offline heeft gehaald. Dat het pas gebeurde na publiciteit van de NOS en Nieuwsuur noemt Van Wil niet erg. Soms hebben de media een triggerfunctie, zegt hij. Op die site waren onder meer beelden van vrouwen te vinden die werden misbruikt of stiekem waren gefilmd. Judoka Amber Gersjes heeft voor het eerst goud op een Grand Slam toernooi gewonnen. In Kazachstan was ze in de finale van de klasse tot 48 kilo te sterk voor haar tegenstander Gambatar uit Mongolië. De tweevoudig Nederlands kampioene Shannon van den Meeberg veroverde in de klasse tot 57 kilogram het brons. Ze versloeg daarvoor de Braziliaanse Lima. En de eerste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door de Fransman Paul Magnier. Hij won de sprint en rijdt nu in de roze leiderstrui. Het weer vanavond en vannacht opklaringen. Het gaat afkoelen naar een graad of 7. Morgen flink zonnige periode, ook wat stapelwolken. En met maximaal 22 graden is het dan de warmste dag van de week. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenavond, je weekend is officieel begonnen hier op Radio M Utrecht. Dus iedereen gefeliciteerd aan mij. Ook jij, Marije, goedenavond.
2: Ja, bedankt.
1: Alsjeblieft, je hebt de hoofdpunten van het nieuws.
2: Goedenavond. Een man van 20 uit IJsselstein is aangehouden op verdenking van poging tot zware mishandeling. Hij maakte deel uit van een groep die in de nacht van 2 op 3 mei politieagenten in IJsselstein belaagde. Ook werden het gemeentehuis en het Vulcotheater vernield. Het is al een paar weken onrustig in IJsselstein vanwege de komst van een nieuwe opvanglocatie voor asielzoekers. Bijna alle tentamens die voor komende maandag en dinsdag waren gepland door de Universiteit Utrecht gaan niet door. Dat heeft te maken met de grote brand die gisteren woedde in een datacentrum in Almere. Daar heeft ook de universiteit last van. Onder meer het toegangssysteem van de gebouwen werkt niet. Onrust onder inwoners van Wilnis over de vergevorderde plannen voor een nieuw afvalbrengstation. De gemeente wil die bouwen tussen het net aangelegde natuurgebied Mariekeland en de algemene begraafplaats. Omwonenden en bezoekers vrezen voor verkeersoverlast en geluidsoverlast. En een foto van kroonprinses Amalia met militairen op de Prins Bernhard kazerne in Amersfoort heeft de publieksprijs gewonnen bij de Zilveren Camera. De foto van fotograaf Remco de Waal kreeg 1000 van de 5000 stemmen. Tot zover de hoofdpunten.
1: Twee meldingen vanaf de snelweg nog. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Een file van 10 kilometer, een kwartier oponthoud. Er is daar een ongeluk gebeurd, maar de weg is weer vrij. En de A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam. Een kwartier vertraging. Zometeen Eternal, Boudewijn de Groot. En we gaan kijken in IJsselstein bij die demonstratie.
13: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
14: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij de Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
15: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
16: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
17: De uitvaart was zo mooi, echt. Ja. Zoals Ma was.
18: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
19: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
11: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
20: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
1: Uit 1997, die prachtige jaren 90, en daarover gesproken. Op Hemelvaartsdag gaan we terug naar die tijd. Die tijd dat de eerste mobieltjes verschenen. Ja, dat waren zo grote stoeptegels, maar toch. Flippo's had je. De 90's top 100 ga je horen op Hemelvaartsdag. Van 10 uur 's ochtends. Tot 7 uur 's middags. Edwin en Erwin, de populairste hits uit de jaren 90. Goedenavond op deze vrijdag. Straks hoor je in Utrecht komt thuis FC Utrecht trainer Ron Jans. Ze spelen dit weekend tegen Ajax. Hoe zal dat gaan? En we gaan zo meteen schakelen met IJsselstein. Daar is een demonstratie aan de gang tegen een geplande noodopvang voor asielzoekers. Verder fijne muziek. Boudewijn de Groot, Alex Warren, Lindsay de Pol. Het komt allemaal voorbij. Je weekend begint hier op Radio M Utrecht.

0: Boudewijn de Groot en de verdronken vlinder hier op Radio M Utrecht. Leden van voetbalclubs in IJsselstein lopen op dit moment een demonstratiemars tegen de asielopvang die in het stadje komt. Die is gepland op een voetbalveld van IFC en daar zijn de leden niet blij mee. In die noodopvang komen maximaal 150 vluchtelingen, met name gezinnen en partners van statushouders. Afgelopen zaterdag nog bekogelden relschoppers de politie met vuurwerk en vernielden ze het stadhuis en het theater ernaast. We gaan naar verslaggever Annemarie de Wit, die is bij die demonstratie. Ja, hoe verloopt die tot nu toe?
1: Ja, op zich verloopt het tot nu toe vrij rustig. Er zijn denk ik zo'n 100, 200 mensen. En de grootste groep, dat zijn toch wel leden van de voetbalverenigingen. Die hebben ook allemaal clubkleding aan. Blauwe kleding van de IFC, VVI. Er lopen heel veel kinderen ook mee. Tieners en hun ouders. En het is eigenlijk een beetje een vrolijke boel als je het onderwerp verder niet zou weten. Want er wordt ook muziek gedraaid. Maar dan wel dus met tekst. Als wij willen voetballen. Kinderen lopen ook met teksten op borden als een rode kaart voor de gemeente. Gemeente, wees geen voetbaldief. Er zijn ook wat mensen van buitenaf. Nieuwegein, Brabant. En die horen dan bijvoorbeeld bij de club Nationale Trots. Nou, die lopen wel met wat fakkels waar wat rook uitkomt. Maar tot nu toe lijkt het allemaal nog wel rustig te verlopen.
0: Ja. Wat zijn nou de belangrijkste zorgen voor die mensen van vooral de voetbalclub?
1: Ja, ze zijn eigenlijk vooral, zeggen ze, tegen de locatie een voetbalveld. Dat vinden zij gewoonweg niet geschikt. Het is zo dat de twee verenigingen al velden tekortkomen, zeggen ze. Op zaterdag zijn er altijd wedstrijden. En het veld waar de noodopvang moet komen, wordt daar ieder weekend voor gebruikt. Dus ze zeggen, ja, we hebben gewoon eigenlijk geen plek hier. Er zijn ook veel ouders die zich zorgen maken over hun kinderen, zeggen ze. Ja, ze hebben kortom twijfels.
2: Dat het gewoon niet helder is wat er komt. Daarnaast hebben we het voetbalveld gewoon nodig om te kunnen voetballen.
3: Omdat we ons toch wel zorgen maken, omdat we ook niet weten wat komt hier. Gaat het iets opleveren? Gaat het overlasten of veroorzaken? Het zijn jonge kinderen. Dus ja, dat is het eigenlijk een beetje.
2: Ik snap dat het nodig is, maar dan is een voetbalveld niet geschikt.
3: Wat komt er? Komen er mannen? Komen er gezinnen? Dat is het gewoon.
4: Voornamelijk gezinnen, heeft de gemeente gezegd.
3: Ja, zeggen ze nu. Maar wie zegt dat dat zo is? Dat is heel lastig. Dat is pas gekomen nadat de demonstranten wat gingen doen of wat gingen uithalen. We vinden ook zeker dat deze mensen geholpen moeten worden, maar niet op een voetbalveld waar kleine kinderen voetballen.
0: Ja, Annemarie, heeft deze demonstratie nog zin? Of gaat deze noodopvang er sowieso komen?
1: Nou ja, of het zin heeft, dat kun je inderdaad afvragen. Op sommige plekken in Nederland zie je wel dat burgemeesters of colleges de plannen hebben bijgesteld. Hè, dat ze bijvoorbeeld gaan voor minder mensen of zo'n opvang dan uitstellen. Maar de burgemeester van IJsselstein zegt in ieder geval, wij gaan dat niet doen. Die noodopvang die komt daar.
5: Nee, want wij hebben in Nederland echt te maken met een heel ingewikkeld vraagstuk. Dat we als alle Nederlandse gemeenten, eigenlijk alle Nederlandse inwoners met elkaar zullen moeten oplossen.
0: Ja, dat is de burgemeester van IJsselstein, Esther Weststein. Ja. Het gaat dus gebeuren, zegt zij. Even terug naar afgelopen zaterdag, want toen was er ook een demonstratie. En in de nacht daarna liep het uit de hand. Er werd politie werd belaagd met vuurwerk. Ruiten van het stadhuis werden vernield. Hoe gaan die verenigingen en ook de gemeente ervoor zorgen dat dat vanavond niet opnieuw gebeurt?
1: Ja, dat is in ieder geval iets wat ze hopen en proberen. Ik heb de voetbalverenigingen erover gesproken. En zij hebben van tevoren heel duidelijk de boodschap naar hun leden overgebracht. Van hou het rustig, gedraag je normaal, zorg dat het een vreedzame mars wordt. En ook wel echt de boodschap naar buiten uit gedragen. Van we hebben geen zin in railschoepers hier die de boel komen vernielen voor de boodschap die wij hebben. Dus dat wat betreft de voetbal. Nou, de gemeente die heeft gezegd dat ze ook maatregelen hebben getroffen nu met het oog op wat er afgelopen zaterdagnacht is gebeurd. Wat ze precies doen, dat willen ze niet zeggen.
0: En dat was Annemarie de Wit in IJsselstein, vlak voordat de verbinding eruit klapte. Annemarie, dank je wel.

0: Zometeen het regionieuws met Marije. Onder andere over een aanhouding in verband met de ongeregeldheden bij het stadhuis van IJsselstein afgelopen weekend. En Kat Toko is weer thuis na een lange reis met een viskar. En dit is op Radio M Utrecht. Spendo Ballet. Gold.
1: Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here.

0: lente. Die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
1: Nu, later en altijd.
2: Ga je bijna met pensioen?
3: Ja.
2: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
3: Nee.
2: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn.

0: Bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
1: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
2: 6:30, Marije is er voor het nieuws en jij begint met een dodelijk ongeluk in De Hoef.
3: Bij dat ongeluk in de gemeente De Ronde Venen is vanmiddag een motorrijder om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde rond 4:00 op de oude spoorbaan tussen Zevenhoven en De Hoef. Daar kwam de motorrijder in botsing met een auto. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. Ook is nog niets bekend over de identiteit van het slachtoffer. Een man van 20 uit IJsselstein is opgepakt in verband met de ongeregeldheden bij het stadhuis van IJsselstein afgelopen weekend. De man is aangehouden op verdenking van poging tot zware mishandeling. Hij maakte deel uit van een groep die in de nacht van 2 op 3 mei politieagenten in IJsselstein belaagde. Die zaterdagavond was er eerst een vreedzame demonstratie bij het stadhuis tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers. 'S Nachts kwamen relschoppers terug. Ze vernielden het gemeentehuis en ook het Vulco Theater. Ramen sneuvelden en ook staken relschoppers zwaar vuurwerk af richting agenten. Het is al een paar weken onrustig in IJsselstein vanwege de komst van de nieuwe opvanglocatie voor asielzoekers. De vergevorderde plannen voor een nieuw afvalbrengstation in Wilnis zorgen voor onrust. De aangewezen locatie ligt tussen het net aangelegde natuurgebied Mariekeland en de algemene begraafplaats. Tot grote schrik van omwonenden en bezoekers van de begraafplaats. Die vrezen voor verkeersoverlast en mogelijk geluidsoverlast van het recyclingstation.
4: Wij vinden de locatie niet passend en dat heeft alles mee te maken dat we hier heel veel geld hebben uitgegeven voor het maken van een nieuw natuurgebied, waar wij heel erg blij mee zijn. En het is een zonde als je al die inspanningen teniet gaat doen door hier een afvalbrengstation te maken.
3: Volgens de gemeente is het nieuwe afvalbrengstation nodig omdat De Ronde Venen flink is gegroeid en ook de komende jaren waarschijnlijk blijft groeien. De huidige locatie in Meidrecht voldoet daarom niet meer. De Ronde Venen laat weten dat als het plan doorgaat, het nieuwe station in 2029 in gebruik wordt genomen. Fotograaf Remco de Waal heeft de publieksprijs gewonnen bij de Zilveren Camera. Dat is de belangrijkste journalistieke fotowedstrijd van Nederland. Hij won met een foto waarop kroonprinses Amalia poseert tussen militairen op de Prins Bernhard kazerne in Amersfoort. Ze was daar met koning Willem-Alexander op werkbezoek. Een jury selecteerde vooraf 10 foto's waarop gestemd kon worden. In totaal werd er 5000 keer gestemd. Bijna 1000 stemmen daarvan gingen naar de foto van Remco de Waal.
2: En die is het zien waard. Staat op onze site, hè?
3: Neem een kijkje. En een kat uit Bunschoten, die al een week was vermist, is opgedoken in De Bilt. Ze zat onder de rode verf. Medewerkers van de dierenambulance denken dat de poes is meegereden met een viskraam. Die staat wekelijks op de markt in De Bilt. Nou, de kat is nagekeken bij een dierenarts en de verf is zo goed mogelijk als weggehaald. Nou, hoe ze die verf nou op zich kreeg, is een raadsel. Dat was het voor nu. Meer nieuws op de app van RTV Utrecht.
2: Heeft veel meegemaakt, die kat.
3: Zeker,
2: eerst
3: ja.
2: Eerst het buikje vol eten in een viskraam.
3: Dat hoop ik voor
2: dat
3: haar.
2: Dat hoop ik dan. En dan een flinke reis maken met een viskar. En dan ook nog eens onder de verf.
3: Ja, dat laatste is natuurlijk minder leuk.
2: Ja, ja,
3: volgens
2: ja.
3: mij gaat het goed met de poes.
2: Gelukkig.
3: En ze is weer thuis. Het weer, het is nu nog bewolkt, maar vanavond klaart het meer en meer op. Vannacht koelt het af naar een graad of 5. Het weekend blijft droog, er zijn wolken en opklaringen en het wordt 18 à 20 graden.
2: Nog één melding vanaf de snelweg. A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam. 5 kilometer file, 10 minuten vertraging. Zometeen de Kings, Greta Spannenburg over het weer. En de trainer van FC Utrecht, Ron Jans, over de wedstrijd tegen Ajax.
5: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Koken plus Baden uit Breukelen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
6: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
7: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
8: Woonboulevard Utrecht is met hemelvaart open, met 60 woonwinkels en gaat

0: parkeren. Kijk op woonboulevardutrecht.com.
1: Woonboulevard Utrecht. Iedereen is er thuis.
2: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
3: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
4: Dit is een uittip.
5: Koninklijk shoppen en royaal genieten doe je op Zomerver Soestdijk. Van 14 tot en met 17 mei kun je genieten op het landgoed van Paleis Soestdijk. Shoppen bij de leukste pop-up stores, een wandeling door de paleistuinen, workshops en nog veel meer. Kijk voor meer info op zomerversoestdijk.nl.
4: Dit was een uittip.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Weba Design badkamers, keukens en tegels in Bilthoven.
7: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: wint de 90s Top 100.
1: Met de beste muziek uit de tijd van de eerste mobieltjes.
0: Flippo's.
1: En de 5 uur show.
2: Welkom, welkom bij de 5 uur show.
0: Laat je verrassen.
1: En stem af op de jaren 90.
0: De 90s Top 100.
1: Donderdag 14 mei.
0: Bij ons, Radio M Utrecht. Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
1: Hoe de liefde gaat, van René Vroeger en Waylon.
3: Liefde gaat zoals liefde gaat en dat weet je.
0: De Nationale Nieuwe.
1: Bij Radio M Utrecht.

0: Ja, die combinatie had je een paar jaar geleden toch niet kunnen bedenken. René Vroger samen met Waylon, onze nationale nieuwe Hoe de Liefde Gaat. FC Utrecht kan zich zondag plaatsen voor de play-offs om Europees voetbal. Even winnen bij Ajax en het is gedaan. Maar ja, even winnen. Het probleem is dat FC Utrecht de laatste 2 weken niet al te best presteert. Na de 5-0 nederlaag tegen Excelsior volgde afgelopen week een moeizame zege op 10 spelers van NAC. Bert Kaus over de laatste loodjes met trainer Ron Jans.
1: Deze week de wedstrijd tegen NAC. Ik had het idee, toen ik jullie zag spelen, dat die 5-0 nog wel hard aangekomen was. En dat de ploeg nog met een beetje ja, angst of gebrek aan vertrouwen of een tik had gekregen.
2: Ja, ik heb het interview gehoord van Dani de Wit. We moeten ons niks aan laten praten, maar er zit wel een kern van waarheid in. Ik vond wat we in de wedstrijd, die eigenlijk in de eerste helft ook al niet echt op gang kwam. Want zij waren aan het tijdrikken, lagen op de grond, blessures, et cetera, et cetera. En wij creëerden de eerste helft eigenlijk niks. En ik vond dat er ook te weinig. Het leek net of die 5-0 nog een rol speelde. De tweede helft vind ik dat we eigenlijk die overwinning dik en dik hebben afgedwongen. Alleen we scoorden heel erg laat. En na die score, ja, waren we 2 momenten dat we dachten dat we er al waren, of ik weet niet wat. Maar dat was nog even minder. Maar die tweede helft was dik en dik voor ons.
1: Merk je dan deze week een soort van opluchting in de groep? En dat je dan met wat meer ontspanning naar Ajax toe kan leven?
2: Het zit wat minder diep in de groep dan jij nou in de vraagstelling laat blijken. Maar het is wel die overwinning, die was echt, dat moest. En dat is gebeurd. En dat geeft dan wel veel rust.
1: Want je bent er nu ook zo goed als zeker, hè, in die play-offs. 1 punt. En dat ene punt is niet eens nodig als Sparta en Groningen nog wat laten liggen.
2: Nee, nou ja, zo goed als zeker, daar moet je zeker van maken. Dat kan dit weekend al. Daar heb je zelf een hand in. En dat kan ook nog via anderen. Maar als je dan toch dat speelt, wil je eigenlijk het liefst een thuiswedstrijd spelen. En dan moet je Heerenveen erin halen.
1: Dan moet je Heerenveen inhalen. En dan moet je van Ajax winnen. Waar zijn die te pakken?
2: Nou ja, Ajax heeft ook niet een geweldig seizoen. Tonen wel teken van duidelijke verbetering. Dat Steven Berghuis weer erbij is echt een verbetering, vind ik. Gods, die is echt in een bloedvorm. Maar toch elke wedstrijd ook weer zijn er momenten of wedstrijden waarin zij er ook niet zo goed uitzien. Maar wij moeten er gewoon zo goed uitzien. Zoals in de periode. Bij PSV verlies je wel. Maar die hele serie. Groningen uit, NEC uit, Twente uit. Als wij zo zijn. Ja, dan maken wij best wel een goede kans.
1: Wie heb je nieuw niet? Alarcon deze week geblesseerd van de training gegaan. Kan die spelen zondag?
2: Alarcon is er zeker niet bij. We hopen. Hij heeft een lichte verrekking in zijn hamstrings. Wij hopen dat hij misschien voor de play-offs weer inzetbaar is. Maar dat is hoop. Stepanov is er van het weekend ook niet bij. Die heeft lichte liesklachten. Dus dat zijn wel 2 tegenvallers van de week.
0: Ron Jans was dat. Ajax FC Utrecht begint zondag om 16:45. Duel kan natuurlijk live horen via onze app en op de website rtvutrecht.nl. En die livestream begint 30 minuten voor de aftrap, 16:45 dus, met de voorbeschouwing en de analyse van Erik van der Meer. Zometeen het weekendweerbericht. En hoe wordt het volgende week? Greta Spannenburg gaat het vertellen. En dit is Michel Fugain.

0: Belle histoire, Michel Fugain, Radio M Utrecht. Rita Spannenburg, hallo.
1: Goedenavond, Aart.
0: Hoe is jouw Frans? Had je het in je pakket?
1: Nee. Ik heb, volgens mij heb je dan 2 jaar Frans of zo heb ik gehad. Maar het is tussen mij en Frans nooit echt
0: dikke mik
1: een goede band geworden. Nee.
0: Ja, ik twijfel. Hè. Ik heb het ook niet. Ik heb ook geen eindexamen in gedaan. 2 of 3 jaar, denk ik, op de middelbare school.
1: Zoiets, hè? Ja. Ik heb wel Duits. Zat wel in mijn pakket.
0: Ja, ik ook.
1: Ja. Ja, het is ook een beetje ingewikkelde taal. En later vond ik taal heel leuk. Dus ik heb heel lang Spaans in allemaal groepjes gestudeerd en zo. Dus dat, ik vind dat wel leuk. Maar op de middelbare school wordt het toch een bepaalde manier gebracht.
0: Het greep je niet?
1: Het greep mij toen niet, nee. Ja, bij de keel.
0: Ja, bij de keel, ja. Nou ja, uiteindelijk ben je gegrepen door het weervirus.
1: Ja, zeker.
0: Geen regen vandaag, maar het ziet er wel een beetje donkerig uit.
1: Ja, nog van die wolkenvelden die vanmiddag ook weer over ons heen zijn getrokken. Vanuit het zuiden, vanuit Brabant, is het wel weer aan het opklaren. Dus straks, dan zien we overal nog wel de zon voordat die ondergaat. Gaat ook pas laat onder natuurlijk. En morgen is die er weer vroeg bij. Ik denk zelfs voluit en blakend. Morgenochtend, een rustige dag. Met zon, dan zie je de stapelwolken weer verschijnen. En in de middag zijn er dan stapelwolken en zon. En dat kan weer een beetje aaneen klonteren. Maar ja, de temperatuur is morgen wel wat hoger dan vandaag. Vandaag hadden we een graadje of 17, 18. Morgen hebben we 19 of 20 graden bij weinig wind, net als vandaag. Dus het ziet er eigenlijk heel fraai uit voor zaterdag.
0: Ja, en is dat dan gelijk de beste dag van het weekend?
1: Ja, ik denk dat de dagen elkaar niet al te veel ontlopen. Maar qua zonuren heb ik het idee dat de zaterdag wel meer zonuren brengt dan de zondag. En dat de zondag dus wat meer wolkenvelden heeft, dan gaat er ook een noordelijke wind opsteken. En die noordelijke wind die houdt de temperatuur iets wat gedempt. Maar 17, 18 graden is nog steeds een hele mooie score.
0: Zo is dat. Dan even een korte blik. korte blik de volgende week in.
1: Ja, nou je ziet eigenlijk op zondagavond dat er vanuit Noord-Frankrijk een neerslaggebied onze kant op komt. Lijkt een beetje op het neerslaggebied dat eerder deze week ook bij ons over het zuidoosten trok en ons net niet bereikte. En ons de deels bewolkte bevrijdingsdag bracht. Nu komt weer zo'nzelfde systeem, maar ik denk dat die op tijd zuidoostwaarts wordt geduwd om ons maandag, dinsdag, woensdag toch een fraai weerbeeld te geven met wolken en zon. Daar kan eens enkele bui vallen. En het meest opvallende element is dat de temperatuur weer flink terugloopt. 12 tot 14 graden als middagtemperatuur op veel dagen van de volgende week. Dus dat is wel een beetje bescheiden.
0: Een kleine
1: schamel.
0: Een kleine bammer noemen we dat dan.
1: Een kleine bammer is dat, ja. Ja. Okay. Ja, wil je of de regen vanuit het zuiden met iets hogere temperaturen of de kilte vanuit het noorden? Ja, nee, je kunt niet echt kiezen, hè?
0: No. Hoe dan ook, een fijn weekend, Griet, en tot volgende week.
1: Tot volgende week.
0: Doeg. Ja, hier hoor je zometeen de avond van de nostalgie. En wat staan er fijne liedjes voor je klaar. Sailor ga je horen, Creedence Clearwater Revival, Kid Creole, de Shilajits, de Chiffons, alles en wat nog. Alles en van nog. Nou, je hoorde het net ook al aan het gesprek met Grita. Ook voor mij is het tijd voor het weekend. Geniet ervan en hou hem lekker aan hier op Radio M Utrecht. Dit zijn de Bee Gees en de Nights on Broadway.

0: Ach, jochie toch. Goedenavond.
1: Nu, later en altijd.
2: Ga je bijna met pensioen?
3: Ja.
2: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
3: Nee.
2: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
4: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
5: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen. Ambassadeur van Stichting MS Research.
7: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
6: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
7: Nu bij Dirk, Konimex Kroephoek. 99 cent. Volgens mij is dat minder dan een euro.
8: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
10: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met de ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat er altijd hulpverleners worden bestookt en mensen gewond raken. Alleen knalerten en sterretjes mogen nog. Buurtverenigingen mogen nog wel siervuurwerk afsteken als compoundboxen en fonteintjes. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Bij de gijzelingen in een bank in Duitsland, in Sinzig, zou een kist met geld zijn buitgemaakt. De politie heeft ook een signalement van 1 verdachte verspreid die kist zou hebben meegenomen. Over eventuele andere verdachten is niets bekendgemaakt. De gijzeling begon vanmorgen. Er werden 2 mensen vastgehouden, de chauffeur van een geldtransport en een medewerker van de bank. Die bleven ongedeerd en werden rond 2:30 vanmiddag door de politie bevrijd. De dader of daders waren toen al gevlucht. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer er grenscontroles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op wegen daar in de buurt. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten is tevreden.
11: Het is goed dat de premier zich heeft uitgesproken. Het is ook goed dat het kabinet vandaag een aantal plannen heeft gepresenteerd. En het is nu ook zaak om daar echt mee aan de slag te gaan en resultaten te laten zien.
10: Ja, of er vanuit Den Haag nu meer geld voor de marechaussee komt, is niet duidelijk. En wielrenster Anna van der Breggen heeft de rode leiderstrui overgenomen in de Vuelta Feminina. De 36-jarige Nederlandse won in Spanje de 6e en voorlaatste etappe. Dat was een bergetappe. Het weer dan, de opklaringen. Vannacht is het helder. Temperatuur daalt naar 1 graad of 7. Weinig wind is er ook. Morgen eerst vrij veel zon, maar later ook wat stapelwolken. Blijft wel droog en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu te zien in het Centraal Museum. Dit was een uittip.
13: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op baalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
14: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
0: Woonboulevard Utrecht is met hemelvaart open. Met 60 woonwinkels en gratis parkeren. Kijk op woonboulevardutrecht.com.
3: Woonboulevard Utrecht. Iedereen is er thuis.
9: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
12: De avond van de nostalgie. Een avond om

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio
1: De Kok met het NOS Journaal. Bij de gijzelingen in een bank in Duitsland in Sinzig zou een kist met geld zijn buitgemaakt. Van de daders of daders is nog geen spoor. Gijzeling begon vanmorgen bij een geldtransport, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
2: Dat de chauffeur van die wagen is uitgestapt en toen is benaderd door iemand, onduidelijk dus één of meerdere mensen, en dat ze naar binnen zijn gegaan en de kluis in zouden zijn gegaan. En rond 2:30 vanmiddag is vervolgens de politie binnengevallen en heeft toen twee mensen die binnen in de bank zaten opgesloten bevrijd. De
1: politie heeft ook een signalement van één verdachte verspreid. Die zou die kist met geld hebben meegenomen. In de buurt van het Zuid-Hollandse Barendrecht is vorige maand een wolf gespot. En daarmee is de wolf nu in alle provincies in het land wel eens een keer gezien. Of die wolf in Zuid-Holland daar ook blijft of alleen maar op doortocht was, weet de provincie niet. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg vanwege het vuurwerkverbod. Een ondernemer die veel geld stak in zo'n vuurwerkbunker vindt het terecht dat die compensatie er komt.
3: Het pand wordt minder waard, want die vuurwerkbunker die kun je natuurlijk te gelde maken als je het pand verkoopt. Dat is niet meer. En je winstderving op het vuurwerk, dat is ook niet mis.
1: De vuurwerkbranche vindt de 100 miljoen euro van het kabinet veel te weinig. Ze vroegen bijna 900 miljoen. Journalist en activist Karin Spaink is vandaag overleden. Ze koos zelf voor de dood nadat ze jarenlang leed aan de auto-immuunziekte MS. Ze schreef ruim 1000 columns voor het Parool die ook voor een groot deel over haar ziekte gingen. Ze keerde zich fel tegen kwakzalvers die vonden dat ziekte tussen je oren zit. Ook gingen haar columns vaak over privacy, seksuele diversiteit en feminisme. Ze was in 1999 de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spaink was 68 jaar. Het weer dan. Het is vannacht overwegend helder. De temperatuur daalt naar een graad of 7. Morgen eerst vrij veel zon, later ook wat stapelwolken. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: De avond van de nostalgie. Een avond om

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Renaat Kok met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er op zijn verzoek een tijdelijk staakt het vuren komt tussen Rusland en Oekraïne. Dat zou morgen, overmorgen en maandag moeten gelden, schrijft hij op sociale media. Volgens Trump zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide ook 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder ook al met voorstellen voor zo'n staakt het vuren. Het datacentrum in het oosten van Almere verwacht binnen 72 uur noodstroom te hebben weer voor de servers. Gisteren vloog de stroomvoorziening in brand, waardoor die servers uitvielen. Het veroorzaakte problemen bij klanten in het hele land, ook bij een rederij in Friesland.
2: Het is natuurlijk ook voor ons wel een, in die zin een verrassing. Je weet natuurlijk dat je data ergens is opgeslagen en dat je daar afhankelijk van bent. Maar nu word je eigenlijk met de neus op de feiten gedrukt.
1: Nou, passagiers naar Vlieland en Terschelling moesten vanmiddag handmatig worden ingecheckt. En dat duurde daardoor wel wat langer. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor de vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg omdat consumenten vanaf komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. De vuurwerkbranche vroeg bijna 900 miljoen euro als compensatie en vindt de 100 miljoen van het kabinet veel te weinig. Paul McCartney heeft de eerste etappe in de Giro d'Italia gewonnen. Het peloton was op weg naar een massasprint, maar na een flinke valpartij in de laatste kilometer bleef er maar een klein clubje over. En daarin was McCartney de snelste. Hij pakte daarmee de roze trui.
3: A pretty easy day, but so everybody was really fresh. And then I was in good position. We knew with the narrow road in the final would be tricky, so we tried to get in good position. And then in the final, I could finish it off, so I'm super proud.
1: De Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen had ook zijn zinnen gezet op die roze trui, maar ging onderuit. Het weer dan. Vannacht is het helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Het blijft wel droog en dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Niemand zou ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens dat bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het eergisteren al zou ingaan, maar gisteren en vannacht waren er toch weer zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. In Zuid-Holland is toch geen wolf gezien. De provincie maakte bekend dat er een waarneming in Barendrecht zou zijn geweest, maar de melder bleek het dier in Limburg te hebben gezien, zegt de zoogdiervereniging.
2: En daar komt wel vaker een wolf langs. Dus daar was het geen nieuws. Maar omdat het in Zuid-Holland wel nieuws was, is daar een Brit van gemaakt. Een pijnlijke misser, maar ja, het blijft mensenwerk.
1: Ja, volgens nu.nl was de waarneming per ongeluk doorgegeven via het thuisadres van de melder in Barendrecht. En in Venetië is de kunstbiennale begonnen met protesten tegen de deelname van Rusland en Israël. Correspondent Angelo van Schaik.
3: Afgelopen woensdag was de Pussy Riot. De Russische dissidenten bij het Russische paviljoen en staken daar vuurwerk af. En er was iemand die binnendrong in het Russische paviljoen en het paviljoen met melk en parmezaanse kaas besmeurde.
1: Nou, ook bleven de paviljoens gesloten uit protest tegen Rusland en Israël. Ook de Nederlandse afvaardiging deed mee aan die protestactie. Het weer dan, het is vannacht helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Blijft wel droog. Maximum temperaturen liggen tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

0: even na 10 uur. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: En ik begon vanavond met een liedje dat over de onvermijdelijkheid van de liefde gaat. Soms dan kan je proberen eromheen te werken, maar dan gaat het uiteindelijk toch weer niet. En daar moet je dan wat mee. Nou, keuzes die je zelf moet maken natuurlijk, maar een van de opties is de liefde vieren. En dat zeg ik dan weer omdat op zeer korte termijn dat gedaan gaat worden. Maar eerst licht ik nog even een tipje van de sluier op van de liedjes die voorbij gaan komen vanavond. Dat kleine meisje met die grootste stem komt voorbij. Haar naam is Lucy Silvas. Ik heb Dusty Springfield voor je meegenomen. Joe Cocker ga ik draaien. En ook Elvis Presley. Maar dan nu eerst. Tonight I celebrate my love for you.

Hij slaat zijn muzikale arm even om je heen. Elvis Presley en Are You Lonesome Tonight. Op Radio M Utrecht de mooiste liedjes over de liefde. En die hoor je tot vanavond 11 uur. En één daarvan is zo klassiek. Dat is deze.

over zijn ratje. Waarmee hij een diepe vriendschap heeft gesloten. Michael Jackson op Radio M Utrecht. Ik heb andere grootheden meegenomen voor je. Zometeen hoor je Elton John, nu Dido.

ogen. Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

Wat een mooi liedje, mogen we niet vergeten. Lucy Silvas. What You're Made Of. Een heerlijk duet nu op Radio M Utrecht. Julio Iglesias en Diana Ross.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Bij de gijzeling in een bank in Zintzig in Duitsland is een onbekend bedrag aan geld buitgemaakt. De politie is op zoek naar zeker 1 verdachte van wie een signalement is verspreid. De verdachte zou vandoor zijn gegaan met een kist geld. 2 mensen werden in de bank opgesloten. Zij werden vanmiddag door de politie bevrijd. In tegenstelling tot wat eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd, was per ongeluk het thuisadres van de melder terechtgekomen. Journalist en activist Karin Spank is overleden. Ze was bekend van haar columns in het Parool die vaak gingen over haar ziekte MS, waaraan ze al jaren leed. Ze was ook de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spank was 68 jaar. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een 2-0 overwinning op ATO Den Haag. Het is de eerste kampioenstitel voor de PSV-vrouwen. En dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer, het is vannacht overwegend helder, bij 5 tot 8 graden. Morgen eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog, bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop, voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop de mensen zaten met het dodelijke hantavirus vaart nu nog naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Uit protest tegen het plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar pas in september. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat oeverzwaluwen bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de heuvel was dichtgemaakt en was bedekt met een nieuwe laag zand. Alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren de nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt voor de zwaluwen. En daar zijn inmiddels alweer nieuwe zwaluwen gesignaleerd. Het weer, het is vannacht overwegend helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

poelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. President Zelensky en president Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het al eergisteren zou ingaan. Maar er kwamen gisteren en vannacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Die dubbelslag voor een club kwam voor het laatst op naam van AZ in 2009. Het weer vannacht helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Nationale Nieuwe.
1: Hoe de liefde gaat van René Vroeger en Waylon.
2: Liefde gaat zoals liefde gaat en dat weet je.
0: De Nationale Nieuwe.
1: Bij Radio M Utrecht.

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop mensen zaten met het dodelijke Hantavirus vaart nu naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. In tegenstelling tot wat gisteren eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. Dat meldt Bij 12, de organisatie die namens de provincies de wolvenpopulatie in de gaten houdt. Het zou de eerste keer zijn dat de wolf in Zuid-Holland was gezien. De fout is ontstaan bij het wolvenmeldpunt van de zoogdiervereniging. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Nu.nl meldt dat op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd per ongeluk het thuisadres van de melder was terechtgekomen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.